U hoorde net de hele kruisweg van Christus. Le Chemin de la Croix, opus 29, geschreven door Marcel Dupré en gespeeld door Yves Castagnier op het grote orgel van de Notre-Dame van Parijs. Dat is een compositie van 1931. Het volgende stuk van Marcel Dupré dat ik klaar voor u heb staan is de Suite in Fa Klein, ietsje later geschreven, laat in de Tweede Wereldoorlog, 1944, opus 39 van Marcel Dupré. Gespeeld door Alessandro Perrin. Dat is op het Italiaanse orgel van Padua. Van de dom van San Lorenzo Albano Terme. Dat is een orgel gebouwd door Diego Bonato en ontworpen door Francesco Finotti in juni 1999. Een kerstvers orgel. De suite. In Fa Klein, opus 39, Marcel Dupré.

Half negen geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor Elian Radiek. Feedbackworks, gemaakt tussen 1969 en 1970, tegenwoordig te verkrijgen als vinylbox. En we openen Freakscene en eindigen Freakscene daarmee. Vice versa, etc. Mix toe. Elian Radiek uit Feedbackworks. 1969 tot 1970. Welkom bij Freakscene.

In tegenstelling tot vorig bericht begint Frixin met Thor, Harris en Friends. Eliandra Diek was vorige week. Welkom bij Frixin.

Freakscene opende vandaag met twee keer Thor Harris. U hoorde Christmas Eve at the Wizard's House. Dat komt uit de Hidden Spiritual mini-LP van Thor Harris and Friends. Daarna Thor Harris en Bonner Kramer. Een gloednieuwe release op het Antwerpse Klankhaven-label. Thor Harris samen met Kramer, ook wel bekend van Chocobilly, Bonewater, Chimidisc en duizenden andere groepen. Ook op Klankhaven, Marielle Groven. Nieuwe release heet Sur le Bar. U hoort het openingsnummer daaruit. Marielle Groven speelt viool op deze release. Is een multi-instrumentaliste uit Canada en woont in Amsterdam. Nieuwe Klankhaven release, Marielle Groven, Sur le Bar, part 1.

Canadese violiste, multi-instrumentaliste, residerend in Amsterdam en deze opname te verkrijgen via Klankhaven op de nieuwe release Sur le Bar. Daarvoor Thor Harris en Bonner Kramer, ook een nieuwe release voor Klankhaven getiteld V. Een paar weken geleden speelden we Dream Weapon 2 van Angus en Hattie McLeish. Per ongeluk op 45, dus u heeft de juiste versie nog te goed. Angus en Hattie McLeish, Dream Weapon 2. November 1965. Angus McLeish op bel en orgel, Hattie McLeish.

Angus en Hattie McLeish, Dream Weapon Part 2, opgenomen in november 1965. Alvorens we naar de nieuwe release van John McCohen en Maria Atti gaan, getiteld Ernst, op Oren Ambarchi's Black Truffle label, gaan we verder met Ambarchi zelf, een gloednieuwe release op het Drake City label, getiteld Cooked. En Ambarchi laat zich bijstaan door een sterrenline-up van Johan Bertling, Will Guthrie, Isaac Hedgeren, Michiko Ogawa, Marcus Paul, Frederik Rasten, James Rushford en Andreas Werlin. Het klinkt verrassend voor Ambarchi en het klinkt als volgt. Slate of Hands komt uit Cooked, zo pas uitgebracht op Drake City. Oren Ambarchi.

U hoorde achtereenvolgens Slate of Hand van Oron Ambergi uit gloednieuwe release Cooked voor Drag City. Daarna Maria Atti en John McCowan, de nieuwe LP op Black Truffle van Oron Ambergi heet Ernst. En u hoorde Choraal. En om de freakscene voor vandaag af te sluiten, hoort u Naima van John Coltrane, louter en alleen maar omdat Slate of Hand ons daar erg doet aan denken. Dit was Freakscene voor volgende week tot volgende week. Dit was Freakscene voor deze week tot volgende week.

She's gonna walk the street every day.

Goedemiddag, goedemiddag. Captain Brunch, Radio Centraal 106.7, tweewekelijks programma. Vandaag, another freshly squeezed.

Goedemorgen, beste Radio Centraal luisteraars. Het is 6 uur 28 op deze vrijdag 2 oktober 2026. Dus het is de hoogste tijd voor na de nachtshift. Zo, en dat zou wel eens een vrij drukke kunnen zijn. Want ik verwacht toch wel wat interessant volk. Maar we op dit uur van de ochtend, van de nacht, van de dag, is het niet altijd zeker of duidelijk of dat de mensen er doorkomen, ja of nee. Maar laten we beginnen met het hoogst nodige en dat is een sanitaire stop. En de jingle, of course. Zo. Welkom dus op de 106.7 na de nachtshift. Draai jullie nog rustig om, het is vrij frisjes buiten, maar droog. En het is nog erg donker. Mijn weekend is begonnen en ik zal dat proberen bij jullie er een beetje in te masseren. Good vibes op de 106.7.

eventjes. Om in de sfeer te komen. Ja. Zo. Stoor een eentje. En... Ik geef het nu al even mee. Volgende week is er geen... wacht even, is er volgende week... Oh, wacht even. Ik ben niet 100% zeker of dat er volgende week wel tijd zal zijn voor een na de nachtshift. Want volgende week is het de betoging in Brussel. En daar wil ik toch wel graag bij zijn. Zullen zien of dat lukt. Laten we hopen van wel. En dan zitten we hier weer met heel wat geluiden. Allerhande die van pas komen. Ja, die van pas kunnen komen tijdens de na de nachtshift. Oké. Zo, play. Voilà. Ah ja, die jingle, hè. Het is daar.

Maar de gasten zijn er al, ze. Fantastisch. Wauw. Zo. Ik ben benieuwd.

Zo. De helft van het aantal voorziene gasten is reeds aanwezig en duikt meteen de koffiekast in. De keuken in voor de koffie. En de andere helft is nog onderweg, dus laten we gewoon rustig nog de mensen aankomen. Het komt wel in orde. Het is hier Radio Centraal, hè? Het is hier na de nachtshift, dus laten we de vogeltjes nog even aan het woord.

Alex Etheridge, the driver, a Mandela Hall. 384 Buick. 73 point.

7704 on gas, 7705.

That was Alex Evans, boat number 2, Mad Dad. Seven, five.

82.87.

Number 9, Little Schemer, driven by Bob Garner. 83.64.

Goedemorgen, Antwerpen. Jullie geduld en ons geduld wordt beloond, want de andere helft is ondertussen ook aangekomen. 7 uur, dat is heel mooi, zoals een instrument mee. Dus dit belooft weer een bijzondere na de nachtshift te worden. Laten we de mensen nog even acclimatiseren en op elkaar afstemmen. Want, ja, het is toch blijkbaar wel vroeg. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat nachtmensen waren die ik had uitgenodigd, maar... Nee, allez, zwart.

0: Foeien, die laatste rasso in spanning gelaten. Maar ik beloof wel experimentele radio te worden. Ook dat nog.
1: Ja.
0: En op dit uur is de voorbereidingstijd. Of de aanpassingstijd. Dat is iets langer. Die weg eraan. Zo. Heren, de micro's staan al open. Welkom.
2: Bedankt.
0: Ja. Oh, bedankt. Ja, fantastisch dat jullie op dit fantastische uur de studio willen binnenlopen.
2: Ja.
0: Want dit is wel live radio.
2: Ja,
0: dus heel redelijk experimenteel. Ik dacht dat jullie nachtraven waren. Dat jullie tot het laatst...
3: Ja, vroeger, ja. Nou,
2: ik ben normaal zo vroeg niet weg. Maar ja, goed. Is weekend na.
0: Ah, inderdaad, inderdaad.
2: Ik ken het wel.
0: Ja, dat is toch een redelijk bekende stem. Een stem die regelmatig toch wel binnenspringt op Radio Centraal.
2: Ik denk het.
0: Dat is zo.
2: Ja. Goedemorgen, mensen. Al wakker zit.
0: Geloof me.
2: Ja.
0: Zo is al zijn eerste koffie bezig.
2: Ja. Over waar ging je spreken?
0: Wacht, we hadden afgesproken dat jij ging introduceren, hè? Maar
2: dat is gewoon.
0: Maar nee, eerst laat eerst gewoon die koffie komen.
2: Ja. Nee, ik was een beetje. Ja, ik ben een Soekal. Ja, Soekal die geboren in Getouw in Antwerpen. Ik ben hier. Momenteel, ik heb een leekje gemaakt over crisis. Wat wil dat zeggen? Joh, crisis. Crisis in mijn kop, crisis in mijn zak, crisis in de bankwijze, banken, crisis met de natuur, overal is er crisis. En dat is nog niet gedaan, want normaal gezien, ik had een nummerke, de crisis, het crisisnummerke gemaakt in 2016 of zoiets. En dat was de crisis, zeggen ze, joh, dat is achter onze rug.
4: Dat was 2008.
2: Ja, 2008, ja. Just, dus daarmee, ik zou gewoon niet duiken, want crisis, ik zat ook in een crisis, denk ik ook, ja, dat zal wel zijn. Dus dan heb ik daar een leker gemaakt in het Nederlands, in het Vlaams. En ik, om die crisis een beetje te samenvatten, op allerlei vlakken. Dus aan mij.
4: Aangevuld erover.
2: Ja. En wat is?
4: Aangevuld erover.
2: Ja, aangevuld, ook in mijn... mijn visie, hè. Dus dan mij. Dus ik kan al dat direct iets pakken, hè. En voor de rest, ja. Maar momenteel is het. Dat gaan we dan zo beetje doen, hè. Over 2 jaar geleden heb ik dan met de Stijn.
4: De andere helft.
2: Andere helft, ja. Die neer en zit. Nu ook zo'n mooie gesprek naar ik hoop dat te doen.
4: Welkom.
2: Ja, excuseer maar ook voor de doorintes, want dan is het Jans Jol. Weet je dat zelfs uit?
4: Als we één keer opnieuw moeten beginnen,
2: ja. Dat is niet meer. Nee, dus dan. Maar daar hebben we al een tekst op gemaakt. Eerst was het staan met een nieuwe tekst bezig. Die had dat af en had hem dan een maïs doorgestuurd en dan heb ik... oh ja, dat was wel goed. Gegoocheld met die woorden en door een...
4: Een melodie opgezet.
2: Hè. En dat is een spanningstaart. Je hebt dat niet meer, maar dat gaat wel sterk wel worden. Maar dat gaat dan over die... dat is na 2026. In de crisis in volle op, dat is niet, maar nou is het wel duidelijk voor iedereen, zeker in wat we doen, dat was een beetje buiten ons bed, denk ik.
4: Crisis is eigenlijk een beetje een oldschool benaming, hè, want tegenwoordig weten we toch dat het alle neoliberalen zijn die als een das omdoen gewoon. En om dat een crisis te noemen, dat is eigenlijk... dan moet er harder teruggevochten worden, denk ik.
0: Daar zijn we het over eens. Dus. dat is al een oproep voor volgende week vrijdag in Brussel, betoging, staking.
2: Maar die spanningstaart is eigenlijk zo'n beetje ook een samenvatting van problemen die nu die ons volk, ik kom maar over aan te bij een België spreken, die ons volk wel treft. Maar ik kan niet voor van een andere inleiding maken. Want dat zal wel in de hele wereld zijn. Dat er wordt, dat de mensen gaan laden, nog meer laden nu. Maar die tekst gaat ook samenvatten over mensen uit de straten, mensen die gaan werken, mensen die niet werken, zieke mensen. Iedereen wordt nu wel getroffen en dat leken, vind ik, dat alles samenvat. Dat is het wat ik kan over zeggen, over de spanningstijd. Dus maar we gaan eerst naar dat eerste crisisnummer.
0: Wat is fine-tunen met die micro's?
2: Ja, met die micro's. Is, je stem is zeker.
4: Ja.

altijd achter een balkje jagen. Ze spelen jaren en jaren, want ze niet direct betalen. Tot ze aan haar verduisteren en ze eisen nog meer te betalen.

0: Crisis.
1: Wow, zo.
2: En dat op vinyl.
0: Dat op vinyl, ja. Ja, ja. En dat is nog te belusten op Soundcloud, Zoo of Zans. En, of de Zoo Indies Private, Private All-Stars. En op Bandcamp ook. Dus hoe konden ze zelf nog? Dus als je het wilt nog belusten, dan kun je het nog daar belusten.
2: En nog andere tracks ook.
0: En nog andere tracks natuurlijk ook.
2: Dubbel LP trouwens.
0: Maar er is wat over nodig. Er is niet, toch twee of drie jaar over nodig. Even die tekst, ja. Maar het ging...
2: Die van Crisis?
0: Ja.
2: Ja, ik vind je nog altijd toepasselijk.
0: Ja, ja, ja, deze, ja. Helaas wel. Ja, maar dat gaat nog lang op de date blijven. Ja. Maar dat is mijn muziek, denk ik, hè. Dat komt terug en dat komt
2: terug.
0: En dat komt gewoon, hè? Ja, dat is
2: heel hard. Ja, nee, weet ook zo met die bubbel. Zo, hè. Wij zijn toch al oud genoeg om te weten dat om de zoveel tijd er een bubbel barst, hè, op de beurs. Hè, weet, hè. Dus ik vraag me daar even al, hè, wanneer is de volgende eraan? En dan gaan ze het weer nog eens dieper op onze nek leggen, allemaal. Want in financiële instanties moeten. Wat is dat? Vrijgekocht worden bij ons belastingsgeld? Ik weet niet of dat een goede manier is. Dus we zijn geen liefhebbers van kapitalisme, misschien, maar ja, sorry ook niet blijkbaar, anders zou het wel beter regelen. Maar ja, oké, uitbating en uitsluiting, dat zijn de randvoorwaarden blijkbaar.
3: Ga je die al wegleggen of ga je naar het volgende nummer?
0: Nee, het volgende nummer is strekken. Gewoon dat strekken, hè. Eerst een beetje babbelen, hè.
2: Regisseer, man.
3: Of wie is de andere helft eigenlijk, Stijn? Kan jij jezelf eens even, een zoveelzijdig waarschijnlijk, The Sound of the Street, The Voice in the Street?
2: Ik probeer dat toch te doen. Weet je... Ik zit heel veel tussen de druggebruikers van de straatscene, vrijwillig. Niet dat ik zelf een zware druggebruiker ben of zo. Ik kan me eigenlijk ook niet permitteren, want ik ben buschauffeur. Dus dat is tegenwoordig nul tolerantie. Ja, altijd nul tolerantie geweest, denk ik. Maar. En ja, dus ik moet er heel zelf gedisciplineerd in zijn. Maar de mensen die op straat leven en een combinatie hebben van dakloosheid en heroïne gebruik of dakloosheid en kookgebruik, dakloosheid en alcohol en pillen en dit. Dat is een hele verscheiden groep. En die hebben eigenlijk, als je er iets mee wilt doen, heel veel aandacht nodig. Want dat is een...
3: Het is geen stem. Zij kunnen nooit, of zijn ballen nooit een vuist. Je hoort hen nauwelijks.
2: Het is een
3: makkelijke zondebok, pispaal.
2: Weet je, in de jaren 2000 en daaropvolgend, de Zoo was er ook bij het BAD, BAD, de Belangenvereniging van Antwerpse Druggebruikers. En wij hebben toch wel in die groep die er toen was... een vorm van bewustzijn kunnen inbrengen van... ja, nee, we zijn druggebruikers, maar dat wil niet zeggen dat wij geen mensen zijn, of wat dan ook. En we organiseren zo op het Koningsplein manifestaties, het stop het zwart schapen van druggebruikers en zo. Mm-hmm. En ja...
3: Het draait vooral om... Jij bent heel open en heel informatief...
2: Ja, ik geloof heel erg in harm reduction en peer support vooral ook. Peer support is heel belangrijk voor moeilijk bereikbare groepen, omdat je toch op een of andere manier daar informatie eventueel wilt in verspreiden. En dat gaat niet als je als buitenstaander in je groep komt om dingen te vertellen. Dan nemen die mensen niet aan. Mm-hmm. Dus je hebt een soort van vertrouwenspersoon nodig in die groep, die wel die boodschap kunnen verspreiden.
3: Zijn die er dan niet? Of in welke vorm zijn die er?
2: We hebben in het begin van de eeuw heel veel moeite gedaan, een paar jaar, om de stem van de mensen die drugs gebruiken mee in het beleid te krijgen. Nu, zoveel jaar, bij 20 jaar later zeker, we zijn niet vooruit gegaan.
3: Nee. Alhoewel dat er binnen het bestuur waarschijnlijk toch wel stevig alcohol en ander druggebruik.
2: Ja, dat is een deel van de hypocrisie. Niet alleen van de politiek, maar ook van de bevolking. Want als iedereen eerlijk is met zijn eigen, hoeveel geheel onthouders kennen wij? Ik ken er geen.
3: Wordt de groep niet steeds groter vanuit de evangelische Amerikaanse hoek?
2: De groep gebruikers?
3: Nee, de anti... de geheel onthouders, De
2: abstinentiemensen.
3: Ja, en de zegeningen en het uitverkoren volktoestanden.
2: Weet, het is zo dat de TG's zijn in handen van de Broeders van Liefde, denk ik nog altijd. De TG's zijn therapeutische gemeenschappen waaruit teruggebruikers buiten hun zin afkicken om dan terug in hun zin te komen en terug te beginnen gebruiken. dat is het gevolg meestal van een TG-bezoek. Maar dat had het als de paters zijn, hoe noemde je nou? Welke orde zijn? Broeders van Liefde, ja. Ja, die hebben een deel van de psychiatrie en de drughulpverlening in handen. Want natuurlijk, weet je, dat zijn inderdaad mensen die op abstinentie richten. Hmm. En als je daar niet in past, ja, dan heb je ook niks. Weet je. Het enige wat je daar nog kunt doen is harm reduction. En dat is proberen om zo proper en veilig mogelijk een drugs te nemen. Met proper spuiten of met... Die spuiten hebben we al een tijdje, maar de rest wil niet volgen. Al 20 jaar niet. Krakpapen of metpapen. Whatever.
0: Ja. Harm reduction, ik weet dat niet dat die mensen harm reduction. Harm reduction kun je ook als je de warmte hebt, vet. Als je een dokter hebt die bijvoorbeeld harm reduction wordt in veel dingen toegepast. Harm reduction wil ook zeggen, als je een dokter hebt van 16 jaar en je weet dat die veel omgaat met seks zit met
2: jonge gasten.
0: Goed, dat is niet zeggen, joh, dat is verboden. Hè? Nee, je heeft geen condoom, dat is harm reduction. Als jij in het verkeer om te rijden zit met een auto en je doet een accident, maar je hebt een gordel niet aan, dan heb je meer schade aan u dan dat je een gordel aan hebt.
2: Ja, maar harm reduction is niet verplicht natuurlijk en die gordel is wel verplicht.
0: Oké, laten we dat een beetje voor de harm reduction
2: waar. Ja, met je grijp uit ons.
0: Dat is het. Ja. Mm-hmm. En de Bob-campagnes, dat is ook een harm reduction methode.
2: Ja, weet je, zo. Ik wil echt alles wat met flikken te maken heeft, toch niet dicht betrekken. Weet je.
0: Nee, maar voor de ramen.
2: Weet je, dan blaast de proper. Ja.
0: Maar harm reduction, het woord zelf, hè? Ja. Schadebeperken.
2: Het is gewoon schadebeperken onder de slechtste omstandigheden.
0: Ja.
2: En ook met geen vooruitzichten op veel verandering. Spijtig genoeg.
3: Kan dat ooit uitgeroeid worden tussen alle insteekers?
2: Nee, of dat je nu onder een gereguleerd systeem of onder een niet gereguleerd systeem werkt, er zullen altijd mensen zijn die, en dat is een klein procent van de bevolking, die met een product in aanraking komen en een verslaving opbouwen. Mm.
3: En dat kan niet uit elke laag van de bevolking zijn.
2: Ja, je weet van tevoren niet wie dat gaat zijn.

0: ondanks dat het heel moeilijk is om begrip te geven, want het beleid heeft ze nu weer allemaal samengebracht aan Schuinpoort, waar de buurt natuurlijk niet content mee is, dat het daar vol met druggebruikers loopt. De stad heeft haar eigen onderzoek, dat ze dat laten doen, en dat zei van, je moet naar een gedifferentieerde aanpak over de verschillende wijken van de stad. Dan ga je ook nergens niet zoveel samentroeping zien.
1: Concentratie, vermijden.
0: Ja, inderdaad, het vermijden van de concentratiedruggebruikers. En maar ja, als ze dan de Free Clinic van Kunningsplein oppakken en naar Schuinpoort zetten, ja, dat volgen komt gewoon mee natuurlijk.
1: Een soort van uitdrijving.
0: Ja, even naar een andere plaats waar we denken dat we het misschien beter in de hand gaan kunnen houden. Maar ik bedoel, de politie kan niks in de hand houden als het over drugs gaat. Echt niet. Ze doen, vorige week was de ene razzia na de andere, op het Kunningsplein, op het Parkspoor Noord, voor de Free Clinic zelf. Waar nou, de Free Clinic gesloten is, zitten daar nog mensen op die trapjes en zo. Ja, en er stonden 6 combi's geparkeerd en iedereen wordt daar nagekeken en zo. Ze zijn vooral op jacht eigenlijk naar illegale mensen die illegaal of geen papieren hebben en die drugs gebruiken, want die beschouwen ze als de grootste overlastgevers. En daar wordt nu actief naar op zoek gegaan ook. En dus, als je dan met een heroïneverslaving op een vliegtuig wordt gezet om teruggestuurd te worden, dat is het niet, hè? Ah ja, ik zeg het maar.
1: Je legt wel de vinger op de wond in deze tijd. Empathie voor je naaste is... het klinkt misschien heel christelijk en katholiek of whatever, maar...
0: Of humanistisch.
1: Ja, eigenlijk wel. Kom, laten we er inderdaad geen doekjes om winden. Ja. Maar het is wel de vinger op de wonden, hè?
0: Ja.
1: In deze tijd. Of nog meer, steeds meer.
0: Maar je ziet, ik ben ook aanwezig voor het straatsyndicaat in de werkgroep drugs van United 2060. Dat is een bewonersgroep in 2060. En die hebben een aantal werkgroepen rond bijvoorbeeld slaakstorten, rond verkeer. En die zijn bezig met mensen te bevragen van oké, hoe lang heb je hier geparkeerd en dit en dat. Echt, die hebben daar dus gewoon onderzoek gedaan. En onder andere ook de werkgroep drugs, waar ik dan in zit. En nog een aantal mensen die wel iets van het thema afweten. Outreachers ook, die met druggebruikers werken. En op zoek, dat is op vrijwillige basis buiten de uur.
1: Ja, waarschijnlijk. Want dat was mijn volgende vraag. Van wie betaalt dat? Want dat lijkt mij in deze tijd dat zeker weggeknipt zou worden.
0: Ja, weet je, zelfs de spuiteraal die we nog maar sinds 1999 hebben, die hebben dit jaar moeten inleveren. Op waterkis en op lepels. Op zo die lepels waar je heroïne in kookt. Ik vind dat heel raar. Daar hebben we iets opgelost of en we gaan nu wegvallen. Nee, het is erger geworden, we hebben er meer nodig. Maar dat verhaal komt blijkbaar niet door bij de mensen. Nu, het is ook pas als er iets dreigt door te sijpelen naar de grotere maatschappij, dat heeft de politiek dan gezien en dan gaan ze ingrijpen.
1: Sensatie.
0: Dat is geen sensatie, dat is gewoon zo. We weten, met HIV werd dan ineens... onder druggebruikers zitten ook heel veel HIV en hepatitis C in een tijd. Nu nog, denk ik, maar iets minder waarschijnlijk. Er wordt meer gerookt dan geïnjecteerd, denk ik, door heroïnegebruikers. Waar was ik over bezig? ik was aan het uitwaden. Dat is altijd goed. Dat gebeurt, dat is constant.
2: Door ons op dat moment.
0: Het gevoel van empathie. Door in die bewonersgroep aanwezig te zijn en daar andere verhalen te vertellen, heb ik het gevoel nu al, na een paar maanden of na een jaar, dat er iets doordringt bij mensen van oké, we moeten misschien eens iets anders proberen dan altijd die flikken en die repressie en zo. Uiteindelijk. Want nu gaan ze 20 jaar Koningsplein vieren. Iemand zei dat tegen me. Ik zeg, 20 jaar Koningsplein? Is dat in 40 of 60? In elk geval. Nee, 20 jaar geleden was er op Koningsplein een nieuw begin en een nieuwe...
1: Permeke.
0: Ja, permeke inderdaad. Whatever. En nu beginnen die mensen te zeggen, 20 jaar geleden was dat hier een nieuw begin. Maar het ziet hier eigenlijk net hetzelfde uit als vroeger in één keer. En inderdaad, het is allemaal Dat is blijven doorgaan.
1: Ik wou even wel vragen, dan is het met die synthetische verslavende drugs die er

0: erbij komt, die veel verslavender is dan iets meer natuurlijker producten, is dat, ja, zo wordt het toch in de gewone media meegegeven, dat het als een golf overspoelt?
1: Ik weet niet wat je bedoelt met een golf overspoeld.
0: Of dat er inderdaad wel, omdat je zegt van 5-6%.
1: Hebben we er moeilijk mee, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Dat niet een stuk groter aan het worden is?
1: Ja, natuurlijk, als er meer armoede en zo komt, dan gaan we dat ook weer meer zien. Ja. Ook mensen komen soms dakloos in die groep terecht, niet gebruikend, maar na een tijdje, omdat dakloosheid heel zwaar om dragen is voor hun menselijk lichaam en geest, gaan die ook, als die in die groep zitten, gaan die ook beginnen gebruiken. En dan zitten ze daar weer mee natuurlijk. Dat helpt niet, maar oké, dat zijn natuurlijke dingen die gebeuren. En ik vind dat we daar begrip voor moeten hebben.
0: Nee, je wordt aan alle kanten druk ja geknikt. Ja, het is voor de laatste.
2: Ja, het is voor de laatste. Ja, ja, ja.
1: Maar zoals gezegd, toen hadden we de mensen op een paar jaar tijd kunnen inlichten over hun mensenrechten en zo. Hmm. Dan is dat stilgevallen.
0: En teruggeschroefd, denk ik?
1: Ik denk dat de professionele organisaties er natuurlijk nog wel mee, eigenlijk Freekliniker nog wel mee bezig waren. Ja. Maar hebben in de hele periode geen enkele mogelijkheid gehad om voor druggebruikers specifiek te experimenteren of zo. Bij de Freekliniek is het nog altijd zo. Ze hebben daar geen behandeling voor speedgebruikers bijvoorbeeld. En weet je, als harm reduction organisatie, ik zou dat toch niet zo lang pikken precies, om dat niet te kunnen doen, want er zitten heel veel speedgebruikers, ook tussen de straatweggebruikers.
0: Je hebt ook heel de tijd die uitdrijving richting de rand van de stad, maar...
1: Weet je, de politie van Antwerpen weet, als we hier drukken, komen ze daarboven. Hè? Gelijk ook die van het Vlaams Belang van de week op de gemeenteraad, die vertelde dat heel goed. Voor deze was een uitleg natuurlijk. Immigratie en zo, weet je, die leven niet in het nu, hè. Die leven ergens in een paradijs, in een kop, ik weet niet.
0: Wat je zegt is niet altijd wat dat je denkt, of wat ze zeggen is niet echt.
1: Ik moet direct wel eens een glasje water gaan halen, want...
0: De koffie kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, oké.
0: Kan ik nog eens? Ja, is dat al een tweede zo? Of is dat nog altijd
2: een tweede?
0: Dat is een tweede.
2: Ja, een tweede al.
0: Dat gaat flatjes naar binnen.
2: Dat gaat op flatjes naar binnen. Ja.
0: Kunnen wij daarna nog een stukje muziek horen, alsjeblieft, voor het einde van het programma?
2: Ja, dat is goed.
0: Binnen dit en een vijftal minuten, als die andere koffie gezet is.
2: Ja, ik kan het nog een beetje beter stemmen.
0: Stemmen uit de straat. Een straat die geen stem heeft.

Dus volgende week is er geen nachtshift, dus vanwege de staking, dus zal er ook geen na de nachtshift zijn. Dat hadden we dan voor een week later. En dan krijgt u hopelijk de opnames van de betogingen in Brussel van die vrijdag 9 oktober is dat dan in Brussel te doen.

0: Naast muziek.
1: Ah, de winkels staan open.
0: Ja, ze staan nog
1: staan
0: open.
1: Ik kan die dicht doen ook natuurlijk.
0: Nee, dat is
1: wel. Het is maar experimenteel radio. Het is heel vlotjes.
0: Precies op probleem, dat is goed.
1: Kijk, klinkt wel goed met die gitaar.
0: Ja,
1: vind ik zelf. Ik weet natuurlijk niet perfect hoe dat thuis geklonken heeft, maar ik ben wel enthousiast. We gaan ze erop
0: nemen. Ja,
1: Ja,
0: ik heb muziek nog.

0: Heb je dat zelf opgenomen?
1: Je hebt er orgen.
2: Ik ben zeer tevreden van de opnameapparatuur.
1: Ja, maar ja, anders was het

0: Dus wel, hè? Wij gingen dat wel gemakkelijk zeggen, ik stond.
1: Nee. Dat is nooit niet gemakkelijk. Ja, ik neem dan mijn ochtendpulletje en een kwartier later ben ik wakker.

0: Ik ga die inlading al geven.
1: Ja, is dat goed?
2: Ja, ja. Ja,
1: ik merk dat van eens keer hups aan zo. Ja.
2: Ja,
1: alleen de micro's.
2: Ja, dat is goed, fantastisch. Goedemorgen nog altijd, mensen. Overal, over in ergens op het werk of in de stad of nog een toortje of niet, ik weet het
3: of
2: niet,
3: bed, maar,
2: of in bed zitten of
3: aan de koffie
2: aan de koffie hangen.
3: Echt, alles is mogelijk.
2: Dus dat mij. Maar nou gaan we een lekker spel, ik zeg het, voor terug te herhalen, die spanning stijgt. Volgens mijn standpunt, ik heb er ook ingezet, maar het is na een beetje alle mensen moeten na, bij ons zeggen we, de baan onttrekken. Cintuur. Hè? Cinturen.
3: Nee, al, voor elkaar wat meer opzoeken en een sociaal netwerk een beetje net bouwen.
2: Ja,
3: dat zal u helpen overleven.
2: Ja, maar, ja, maar dat nummer, spanning staat, vind ik, hè, dat is persoonlijk, na nou, die tekst toch anderhalf jaar. Hè?
3: Ja, ja. Hoe zit dat met die tekst?
2: Ja, eerst in dat staan.
3: Ja, ja. Ik vond eigenlijk, een paar jaar geleden, dan nog trouwens, dat er zo precies tegenover vroeger weinig protestsongs worden gemaakt. Mm. In Holland is dat wat meer. Hè. Er zijn zo een paar Nederlandstalige punkbands die volledig open gaan tegen hetgeen dat er gebeurt. Ja. Maar hier, ik ben het nog niet zo dikwijls tegengekomen.
4: Okay, het is niet mijn niche muziek.
3: Nee.
4: Terwijl dat toch moet zijn.
3: Terwijl voor de masses is dat wel goed natuurlijk, en het wordt best zo'n.
2: Ja, ze zijn een beetje Bob Dylan-achtig, hè? Bob Dylan is ook een protestzanger in zijn tijd geweest. Hè.
3: Maar ik vind grootvader was de maat van Bob
2: Dylan. Ah, ja. Maar ik wil maar zeggen van... maar die protestsongs... zijn er eigenlijk niet meer in de States. Ja, in de States zullen er ook wel nog wel zijn, maar van een oude stempel. Ja, Neil Young is daar een goeie in, hè?
3: Ja,
2: maar die is voor de natuur. Maar ja, dus, ja. Maar die protesten, dat is wel waar. Er is een zingen omgegeven van protestongen. Ja, ze zijn er wel, zo, maar dan in een ander, in een jasje. Maar wij benoemen het wel met de woorden.
3: Ja, ik denk dat mensen ook vergeten zijn hoe plezant het is om samen te zingen.
2: Ah ja.
3: Want als dat lukt, dat geeft dat een heel lekker gevoel.
2: Ja, ja. Want dan staan je die... Je zingt hem al.
3: Nee, ik ben geen zanger of zo.
2: Maar, maar dat 2 jaar geleden heb ik dat met ook al kunnen opzetten. En we hebben dat samen gezongen. En hij had een goede stem, denk ik. Ik vind dat een hele goede stem. En het is geen zanger. Het is, en dan met ons getweend. Ik vond dat wel goed. Dat klonk dat wel. En natuurlijk, zingen moeten trainen en structureren in een song. Dan moeten nog altijd repeteren. Ik repeteer ervoor. En dan heb je dan een structuur. Ik moet ook niet te veel zeggen, want ze weten... zingen ik verkeerd. Maar ik wil maar zeggen, maar dat klikte wel goed. En heb ik dat dan een paar keer...
3: Wel zeg ik het altijd.
2: Ja. Nog een tijd dan toch. Maar ik wil maar zeggen, en dan hebben we dat een paar keer opgenomen en dan teruggezet. Dat lijkt echt een muzikant, hè? Nu hoe dat ze dat doen. Hè? Een nummer maken en...
4: En dat staat niet op plaat?
2: Ja, dat staat niet op plaat, maar dat staat ook wel op de Soundcloud Bandcamp. En op de Bandcamp. En je kunt het kopen ook en je kunt het ook downloaden, maar dan... ik zeg het, maar die staat wel... die staat wel... en dat is te koop ook. Ik kon dat ook niet zeggen.
3: Wat te steunen.
2: Ja, wat te steunen. En voor organisaties, voor die sociale organisaties die iets willen organiseren en zo. En die zeggen eerst, wat wil een leek van onze organisatie voor die, hè, voor de Stelsyndicaal bijvoorbeeld, of andere organisaties die voor de minderheden een klein beetje. En die zeggen, kom, wil je dat leek in de kamer spelen? Dan doen we dat graag, als dat kan. Voor even. Dus dat mankeren we, vind ik. Als jij, wat ze zeggen altijd tegen mij, ik was geen activist, hè. Ik zeg, ik ben geen activist, maar ik ben wel actief in dat, want er is een dokter, een goede vriend of vriendin van mij, en die zei, zal jij niet meer... Ik zeg, nee, ik ben dat niet. Ik laat aan de staan over activisme. Het activisme. En ik vind dat de leken van staat, dat is activisme, maar in liedjesvorm. Ik doe dat zo. En ik kreeg ook een actie van, man, je gaat wel iets verkeerd, hè. Dus dan mij, ja. Dus misschien dat is
3: nou. Kom aan, begin eraan.
2: Ja, dus dan mij, ja.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

Dag luisteraar. Goedemorgen. Een soort van goedemorgen. Of een morgen. Dag, dit is Radio Centraal. Het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Bedankt om af te stemmen en eventueel ook te blijven luisteren. Ik denk dat ik van de muziek, of allee, van de klanken op de achtergrond, de begintune ga maken van het programma. Ik heb dat vorige week ook gespeeld, 2 keer. Dat is een singeltje. Ik heb dat gekocht voor iets meer dan 1 euro. De Brugge. Van een zekere Chris van Dessel. En die heeft zo'n singeltje mee om beide kanten van die heel fijne geluidscollages. Ik weet niet wie dat is, Chris van Dessel. Ik weet niet, ik ken die persoon niet. Maar ik vind het wel fantastisch. Dus we beginnen daarmee. Ik vind dat een goede instapper in het programma.

Ik praat ondertussen graag verder doorheen dit nummer. Over het volgende nummer is een nummer van Bo Diddley. Bo Diddley, die iedereen kent, hoop ik. Toch zeker de luisteraars van Centraal hoop ik dat ze dat kennen. Bo Diddley is de uitvinder van de Bo Diddley beat. Het beste ritme van de laatste 70 jaar, denk ik. Maar het volgende nummer is veel rustiger. Een heel fijn nummer om mee verder te gaan, rustig. De Bo Diddley, ik heb die ooit ene keer gezien in Hof Terlo. In Borger, ja, wij zeiden Borger Rocco, zeiden wij vroeger dan. En dat was in Borgerhout. En toen was je al oud, dus hij speelde van die trage blues, waar ik niet zoveel mee had toen, of misschien nog niet. Maar dan 3 maanden later was je mens dood. En zo heb ik ook eens André Williams gezien, die was dan ook 3 maanden later dood. En Willy DeVille, op de OLT was hij, die was dan ook 4 maanden later dood. Op den duur dacht ik van, ik moet stoppen mee naar van die oude artiesten te gaan zien, want dat is altijd die zwanenzang. Maar anderzijds, ik ben anderzijds ook eens ooit in de AB, dat is dan in Brussel, ben ik eens ooit naar de Sisters of Mercy gaan zien, een jaar of 5 geleden of zo. En die leven nog. Terwijl dat die voor mijn part, die New Wave, die New Wave, die moeten nou voor mijn part nou niet... Je weet wel wat ik bedoel.

Ik was van de morgen vroeg wakker, om 5:30. Op zich is dat niet heel erg. Als je zo'n soort van gekraak hoort op de achtergrond, dat is van dat singeltje van Bo Diddley, hè, want dat is wel iets, het begin jaren 50, dus dat is al 70 jaar oud. Hè. Nou ja, het is een beetje geabimeerd. In de tijd van vanochtend, allemaal alarmerende berichten. Een foto van die schoon Melissa der Prateren, of hoe heet die? Over Vooruit, want Vooruit vindt dat... Ik kon even voorlezen. Vooruit zegt... Vooruit ruikt de kans om belastingvrije schenking familiebedrijf te schrappen. Hey, want wij weten dat hier in België... België is het land met de hoogste personenbelasting ter wereld. Hoogste personenbelasting ter wereld. Maar dat is niet genoeg. Hey, er moeten meer belastingen komen. Aan de andere kant van het politieke veld zijn er dan mensen die zeggen, zeg maar, die ziekenfondsen, vooral dan de christelijke, die zijn en de socialisten, maar vooral, die leven eigenlijk van belastinggeld. Hè. Dus die krijgen geld van de overheid, maar dat is belastinggeld. Die doen er allerlei activiteiten mee en die maken daar winst mee. Maar die winsten worden niet belast. He, dat is geld eigenlijk van de burgers, die krijgen dat, die maken daar winst mee, maar die houden dat voor zich. En dat gaat over miljoenen en miljoenen, en nu zijn er stemmen die zeggen van, maar waarom moeten die daar ook geen belasting op betalen? He, want moeten die ook geen belasting betalen? En dan zo, twee bladzijden lang, een interview met die van de christelijke koepel. Wacht, dan moet ik zien hoe dat die heet. Margot Kloot. Ja, dat stond er toch, Margot Kloot. Kloot, heet die. En die zegt, ja, maar, oh nee, want als wij op onze winst de belasting moeten betalen, dan gaat de prijs naar boven voor de mensen, voor de gebruikers. En, zegt ze, dat vond ik dan wel typisch en heel grappig, wij moeten niet besparen, de ziekenhuizen moeten besparen. Dus die Zwarte Piet wordt dan doorgegeven door de ziekenhuizen. Hè. En daar zeg je, maar nee, wij moeten de artsen-syndicaat, dus... Er wordt aan alle kanten wordt er naar iedereen gewezen, van wij niet, maar de anderen wel. Maar het feit is dat de helft van de federale begroting, wat er nog over is, dat gaat naar sociale zekerheid, RSZ, gezondheidszorg, zo'n dingen. Hè. Ik weet niet of u dat interesseerde. Maar ik vond dat wel straf. Van die ziekenfondsen en dan dat zij zegt, ja, maar wij niet moeten zijn in het ziekenhuis. Het is altijd iemand anders.

Over zieken vond ze gesproken. Er was onlangs van de week een nieuw AI-schandaal. Er stelt dus ergens een onderzoeker een legitieme vraag over de kosten van gezondheidszorg. En wat doet AI? Die hacken een website van de Australische Gezondheidsdienst. Dus ik lees hier in de commentaren dat die vraag voor onderzoek, dat wel legitiem was. Maar er heeft niemand tegen AI gezegd, tegen die agents, tegen die robotten, heeft niemand gezegd. Begint wat te hacken. Maar die doen dat toch. We lezen hier dus als commentaar. Het jongste AI-incident in Australië leert ons dat technologie geen moreel kompas heeft. Het is de politieke wereld die er een moet opzetten. En wat is er dan nog gebeurd in een notendop? Die hack was dus... iemand stelt een vraag voor een onderzoek. AI begint te hacken. Dat was, was een oude website van de Australische Gezondheidsdiensten. Dus niet zo beveiligd. Maar die hack is in juni geweest. In augustus hebben die diensten dat pas opgemerkt. 2 maanden later. En dan nog eens 3 weken later, in september, is de overheid ervan op de hoogte gebracht. En dan is de vraag, wie is er aansprakelijk ervoor? De vraag is ook wie verantwoordelijk zou zijn als er wel schade was aangericht. De AI-agent, het bedrijf dat het AI-model ontwierp, of de gebruiker? Er was geen schade, maar stel dat er wel was. Yuval Harari die zegt altijd, dat gaat niet lang duren voor AI ook een rechtspersoonlijkheid krijgt. En hij denkt dat eerst in de VS gaat gebeuren. En dan hebben die rechten om van alles te doen en contracten af te sluiten en handelingen van alles te ondernemen enzovoort. En dan denk ik aan zo'n oud nummer uit de jaren 80, dat heet dan Robot Riot van Frenzy. Het is wel een beetje een stijlbreuk met de vorige nummers. Het is een beetje sneller en wilder en harder. Maar misschien zullen we dat dan niet helemaal uitspelen. Dat zou wel eens goed kunnen...

Science fiction, dat was. Ja. Dat leek ooit zo van die science fiction fantasie van een stel. Amfetamine gedreven rock'n'roll muzikanten die een mix maakten van punk en rockabilly. En dat was een psychobilly. Maar ondertussen hebben we. Van die briljante wetenschappers die dat in de praktijk aan het. Die dat in de praktijk aan het brengen zijn. Jawel, jawel, jawel. Als echte intellectueel lees ik natuurlijk De Groene. Hè? De Groene. Ik las iets over iemand waar ik nog nooit van had gehoord. Een soort van imoom in memoriam van Guus Kouwenhoven. 15 januari 1942 geboren, 6 september 1926 gestorven. Wij kennen die niet, maar dat was eigenlijk de lokale Nederlandse notoire wapenhandelaar. Geboren in een rijk gezin in Rotterdam, maar kiest dan om op een andere manier geld te gaan verdienen. En die eindigt dan in de internationale wapenhandel. Hij was vooral de wapenleverancier van Taylor in Sierra Leone. En die dan met van die milities echt verschrikkelijke dingen heeft aangericht. Die Charles Taylor is ook veroordeeld. Ik denk voor 50 jaar of zo. Die had zo'n leger van kindsoldaten die aan de drugs zaten. En die dus... ja, wat staat hier? Onthoofden van burgers, verbrijzelen van schedels van baby's, in een put gooien van levende baby's. Of ik kan stoppen met lezen. Dus zo'n dingen. Dus in Taylor is een veroordeeld en zijn wapenleverancier, dus Guus Kouwenhoven, die nu onlangs is overleden, die Nederlander, die Rotterdammer, werd ook veroordeeld voor zijn aandeel erin als leverancier. Maar die is dan gevlucht naar, Zuid-Afrika, had er dan direct zo contacten met de juiste politici, waardoor dat je nooit is uitgeleverd. Want, zegt Zuid-Afrika, ja, wij kunnen niet uitleveren voor feiten die niet in Zuid-Afrika zijn gebeurd. Natuurlijk, politieke vrienden hebben is wel belangrijk. Hè? En dan maken ze de link hier in het artikel met Bolle Jos, dat is die een Nederlandse... De drugsproducent, die je ziet ergens ook in West-Afrika. En is getrouwd met de dochter van de president. Maar, zegt dan de Groene Amsterdammer, daar op hem is er nu keigrote druk om die wel uit te leveren. Terwijl op die Guus Kouwenhoven jarenlang eigenlijk geen druk op Zuid-Afrika is uitgeoefend om die terug te brengen naar Nederland en zijn straf te laten uitzitten. Dat was een bericht dat mij ook was opgevallen. Oh ja, wat mij ook was opgevallen, een kleine anekdotiek. Dus ja, prinses Diana is dan zoveel jaar geleden, 40 of 30 jaar geleden, gestorven, wel even verongelukt. En haar broer heeft een boek geschreven erover, Spencer. Maar het blijkt dat de Spencers veel oudere adelen zijn. Veel oudere adelen zijn dan de Windsors. In de UK, zij noemen de Windsors modderbloed. Modderbloedjes, gelijk in Harry Potter. Omdat natuurlijk de Windsors, dat is Saxen-Coburg, dat zijn Duitsers. Hè? Dat zijn Duitsers, hè? De Engelse koning is een Duitser. Gelijk Willem van Oranje, van Duitse bloeden, een Duitser. De Belgische koning, een Duitser. De Romanovs, die hadden ook Duits bloed. Verschrikkelijk, allemaal Duitsers.

Ja, het leven, weer de wereld is een tranendal. Amai, als je dat vorig nummer hoorde. Schoon, schoon, maar toch een beetje tristig. Toch een beetje tristig. Nog meer tristigheid. Een foto in Elsevier magazine. Ik kon die foto proberen te beschrijven. Er staan vier personen op. Vier personen. Rechts op de foto staat duidelijk een muzulmaanse geestelijke. Rechts op de foto naast hem staat iemand. Blijkt zijn vrouw te zijn. Maar die is volledig... Nee, je kunt spreken over een kopfoto, een sluier, een niqab. Ik weet niet, je kunt... Maar dus deze persoon is volledig, van kop tot teen, bedekt met zwart textiel. En alleen die ogen is 1 centimeter opening, als het zoveel is. En voor de rest volledig zwart. Je ziet niks van die mens, of van haar dus. Daarnaast staat een duidelijk christelijke bekleder. En dat blijkt dus de aartsbisschop van Canterbury te zijn, die de Engelse kerk vertegenwoordigt, de Engelse staatskerk. En daarnaast dan nog een duidelijke moslim, maar met ook volledige gezichtsbedekking. Nu, dus die Engelse staatskerk, of de aartsbisschop, de eerste vrouwelijke aartsbisschop zelfs, Sarah Mullally heeft die uitgenodigd omwille van de terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten. En die had een prijs voor dus die geestelijke, die Hafiz Ashrafi, een Pakistanier, om een soort van prijs, dat was een prijs van verzoening en interreligieuze samenwerking. En zij had dus een prijs aan die man, maar die man, over samenwerking en verzoening gesproken, die mag geen cadeau aanvaarden van een vrouw. Dus dan moest zijn vrouw dat cadeau aanvaarden van die Engelse vrouw, die een aartsbisschop. Daarna zijn ze gaan checken, wie is die man eigenlijk, die een Ashrafi? Blijkt dat iemand is die zich zeer positief uitliet over Osama Bin Laden, die aanslagen juist had gepland, hè, die een terreur had gepland. En allemaal andere fijne uitspraken, waardoor dat dus uiteindelijk die aartsbisschop die prijs heeft moeten terugvragen. Is er in Engeland een hele storm van dingen, van protest gekomen. Want vroeger was de Anglicaanse kerk, wat ze noemden de biddende kant van de conservatieve partij. Maar nu noemen ze dat dan woke. Maar ook de... Je ziet dat overal. Ook de Anglicaanse kerk is er al volledig de pedalen kwijt. Ze weten het stuur kwijt, de pedalen kwijt. 9:25. Ik heb geprobeerd van niet te klagen, van niet te zagen, want hier op Radio Centraal wordt er toch veel gezaagd. Hè. Ik heb dat geprobeerd van dat niet te doen, maar ik kan het toch doen. Ik ben blij, nog maar... Er zijn al 24 minuten voorbij, dus dat stemt me vrolijk. Soms zit Bruno hierbij. Die zorgt dan voor wat luchtigheid in het programma. Maar die heeft het heel druk. Er is vanavond een expo. En mensen met... moet ik het zeggen, met cultureel kapitaal zijn welkom om te komen kijken. Kasteelstraat 3, tussen 4 en 10. Mensen met economisch kapitaal zijn ook welkom om te komen kijken. Mensen met beide, cultureel en economisch kapitaal, zijn ook welkom. Want mensen die geen van beide hebben, moeten nu niet afkomen. Goed, dat is een expo van Bruno en mij en David Sils. En Dr. BMW doet dan wat boeken ook. Dus Bruno is er niet bij, die heeft druk. Die is nu heel druk bezig daarmee. Ik zou ook beter druk bezig zijn, maar ik doe dat niet, want ik ben een lamzak. Dat is mijn aard. Iedereen weet, de Montenegrijnen zijn luierikken. Dus, ja, see? Ja, maar dat is een vooroordeel. Nee, dat is de waarheid. Wat, beste luisteraar, als vooroordelen waar blijken te zijn. En ook wat ik vorige week heb laten horen, die soundbite van Slavoj Žižek over multiculturele tolerantie, hoe ver over die Roma-gezinnen. Ik weet niet of dat ik nog herinner, maar hoe ver gaat tolerantie? Ik weet het niet. Ik weet het wel bij mezelf. Ik ben niet tolerant. Ik heb aan alles en iedereen een hekel. Te beginnen met aan mezelf. Hè. En ook wat...
wat doe ik hier? En dat bedoel ik niet, wat is mijn doel hier op deze aarde? Het is geen filosofische vraag, wat doe ik hier in deze studio om 9:00 's morgens elke vrijdag? De vraag die ik nog niet heb kunnen beantwoorden zelf. Chagrijnig zijn is plezant.

heeft natuurlijk al lang begrepen dat het vorige nummer eigenlijk van Charles Aznavourian is. En dat dit een coverversie was. Een coverversie van een Congolese jazzband. Wat was me nog opgevallen? Bericht over meer en meer gedwongen huwelijken in Gaza, ook van meisjes tussen 12 en 17 die uitgehuwelijkd worden. Wat ik nog had gelezen was Pakistan en Gaza zijn de twee gebieden waar ter wereld de meeste huwelijken zijn tussen neven en nichten. Neven en nichten die kinderen krijgen, dat is genetisch vragen voor ellende. Dus heel veel gehandicapten, of hoe moeten we dat tegenwoordig noemen. Dus heel veel zieke mensen. Trouwens, Pakistan en Afghanistan, dat las ik vanochtend, die in een soort van oorlog zijn. Want Pakistan, dat zijn hardcore muzulmanen. Maar Afghanistan zijn nog harder, kordere muzulmanen. En dan blijkbaar zegt dan de ene, zijn er dan milities die eigenlijk van Afghanistan komen en die plegen dan aanslagen in Pakistan. Maar in Afghanistan, hè, dus ook, het zijn allemaal soenieten onderin, hè, allemaal muzulmanse soeniet. En dan in Afghanistan is er dan blijkbaar nog eens IS, de Islamitische Staat, actief, die ook aanslagen plegen. Nu... Een buurland van Pakistan is natuurlijk India, wat iets helemaal anders is. En de aardse rival van India is natuurlijk Peking, is China. En dus, wat een geforceerde overstap. Het gaat over zieke mensen. Mijn punt van dit ding is zieke mensen. Hè. Dus neef-nichthuwelijke zieke mensen. De leider van China, een zieke mens. Hè. Die Xi Jinping, die is blijkbaar heel ziek. Zeggen bepaalde bronnen. Lichamelijk ziek, hè. Die leeft zeer ongezond, die sport nooit. Kijk, dat vind ik dan weer gezond, van niet te sporten. Ik vind dat sporten, dat is nergens goed voor. Gewoon gezonde lichaamsbeweging, dat is goed. Dus die sport nooit, die Xi Jinping, maar ook, die rookt zeer veel. Hij was vroeger een kettingroker. En die drinkt zeer veel sterke drank, hè, van die lokale sterke drank. Ik wou het artikel nog even lezen van dan de naam van die sterke drank. Maar dan moet ik mijn bril opzetten. En is dat dan belangrijk? Enfin, dus de lokale Chinese variant van sterke, gestookte sterke drank. Dus die Xi Jinping drinkt daar dagelijks vele hoeveelheden van. Dat maakt die mensen niet eens sympathiek, vind ik. Ja, je herkent een drinkenbroeder, herkent je natuurlijk direct. Hè. Goed zo. Ik las onlangs in een boek over China. Ik kon niet te lang praten, want al dat gezag hier op die radio. Dus China is al het verst gevorderd ter wereld in controle van de burgers op allerlei manieren. Ook camera's overal in de straten. En dan stond er in een boek, die camera's zijn eigenlijk een lokale... Het onderhoud van die camera's is een lokale bevoegdheid. En hebben die burgemeesters wel of geen centen of geen goesting om die camera's te onderhouden, te wassen bijvoorbeeld. En dan zijn die camera's vuil... En dan nemen die wel op, maar je kunt niet zien wat dat erop staat, want de camera's zijn gepoetst, die lenzen. Of die zijn dan kapot, maar niemand gaat die dan herstellen. Die hangen er wel, maar die werken niet. Maar wat mij ook frappeerde, die hebben ook camera's, die niet alleen gezichtsherkenning, want dat is ondertussen standaard, gezichtsherkenning, die herkennen ook uw houding en hoe dat je stapt. Dat was voor mij dan weer een eye-opener. Want inderdaad, iedereen heeft een bijna unieke manier om te staan en te stappen. En die camera's, die registreren dat. En ergens in een database zien ze dan dat jij dat ziet aan de hand van uw houding. Ook al verbergt je gezicht.

Wat lees ik nog in onze kranten? Odoo is al 10 miljard euro waard. Dat is een Waals bedrijf, hè? Dat zijn Walen, hè? Die zijn wereldwijde koploper in software. Terwijl ze toch zeggen dat softwarebedrijven dat die door AI vernietigd gaan worden. Vernietigd gaan worden. Just gelijk, er is nu ook zo'n app met een verzekering van Meta. En dat is een app en die checkt uw verzekeringspolissen. Die onderhandelt dan voor u met verzekeringsmaatschappijen over de beste verzekeringsvoorwaarden die je dan kunt afsluiten. Maar de grap is, dus uw AI agent onderhandelt, maar die onderhandelt niet met een persoon van de verzekeringen. Die onderhandelt met een AI-agent van de verzekeringen. Dus twee van die agenten die dan, twee van die computernetwerken die tegen elkaar aan het onderhandelen zijn. Fun. Een jaar geleden, of misschien iets meer, dan stond de krant voor de helft vol met die Donald Trump. Dat is eindelijk zijn we daar vanaf. Nu stond de helft van die gazet vol met AI. AI, AI, AI, AI, AI.

Better Get It In Yourself en Charles Mingus van de LP. Dus dat is een LP uit de jaren 50, denk ik. Ik denk zelfs 52 of 55 of zo. En ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch goed. Hè. Maar ik geloof het, maar het is moeilijk te geloven dat dit soort van muziek populair was. En dat, dat dat over al die jaren zo stand heeft kunnen houden. Dat is toch geen gemakkelijke muziek, denk ik. Natuurlijk voor de fijn gevoelige intellectueel, voor de fijn besnaarde intellectueel, is dat vanzelfsprekendheid. Maar ik denk toch dat dat... En ook het leven dat die gasten hadden. Het schijnt dat een klootzak was in zijn privéleven, Charles Mingus. Het leven dat die hadden om gewoon die muziek te maken als... Ja, we weten allemaal nu en toen zeker dat de zwarte bevolking in de VS het niet bepaald... dat ze niet bepaald in de bovenste schuif lagen. Dus voilà. Het volgende is Lazy Lester. Dat is blues. Dat is dan weer blues. Ja, dat is dan weer blues. Met een opmerkelijke titel. Opmerkelijke titel van zijn nummer. I'm a lover, not a fighter. Gewoon, hè? Lover naar de fighter en hij hapert al direct. Amai, als dat uw lover dingen zijn. Yeah.

0: Build for speed,
1: want hij moest gelijk een haas. I've got rabbit blood in me. Hij moest gelijk een haas, gelijk een speer, zich uit de voeten maken, omdat de partner van de vrouw eraan kwam met wie dat hem, op wie dat hem avances aan het maken was. Grappig en goed. Natuurlijk, het is rhythm and blues, maar het had even goed rock and roll kunnen zijn, dan niet meer, of rockabilly zelfs. Maar ik zou het dan toch, als we het dan toch moeten klasseren onder een genre, zou ik zeggen: blues, subcategorie rhythm and blues. Voilà. Dat is plezant dat we dat ook weer al weten. Op een gegeven moment in de muzikaal, in de geschiedenis van de westerse populaire muziek, tussen al die obscure subculturen en subgenres, ontstaat er een nieuwe subcultuur en subgenre. Dat heeft zo een paar verkrampte pogingen gehad, die dan mislukten. Maar dat was dus een genre waar rockabilly probeerde te mengen met new wave, met gothic. Dat klinkt opmerkelijk. Het resultaat is er dan ook naar. Dit zijn een van die groepen die dat hebben geprobeerd. De Phantom Cowboys met de EP Dead Man's Clothes. Zeldzaam. En ook de Who's, heel de sfeer op de Who's, is helemaal niet rockabilly. Die is zo, ja, met doodskoppen en zwart-witte beelden van een desolaat landschap. En, het is een subgenre.

In het vorige nummer gaat de zanger er vandoor omdat hem last heeft met de echte vriend van zijn liefje. Dan deze mokt ze af. Ik denk dat er over een vrouwenmoord gaat. Over Rosemary, ook de titel van het nummertje. Een jaar of 10 geleden was er die had zo in de jaren 80 een soort van new wave electro groep met wel wat rock and roll ritmes. Alien Sex Find. En een van die gasten heeft dan een jaar of 10 geleden een soort van ode on the Cramps gebracht met een single en een LP, maar die zijn dan uit de handel verdwenen wegens auteursrechten, dacht ik, schendingen. Maar ik heb die nog juist kunnen kopen. Ik speel dus van Vince Ripper samen met de Rodent Show speel ik een cover van The Cramps, I Was a Teenage Werewolf, wat eigenlijk een cover is van Sunglasses van Strolling After Dark van ik weet niet meer van wie, The Rebels.

vorige week plaatjes gedraaid op een feestje. En ik had ook wel rock'n'roll bij. En ik heb dan zo die bak met rock'n'roll meegepakt. Maar ik heb ook heel veel platen uit die bak thuis gelaten. Die lagen dan nog gewoon los bij mij op het bureau. En ik heb dan uit die platen een greep gepakt. En dat zijn dus nummers zoals dit. I Was a Teenage Werewolf. Of ook een nummer ervoor van Lazy Lester. Allemaal nummers die eigenlijk de verworpen nummers van het feestje. Die dus niet zijn meegepakt en ook niet zijn gedraaid. Het volgende nummer is ook iets van die verworpen nummers. Dat is, ja, die zijn niet meegepakt en niet gedraaid. Maar dat wel zware, zware, snelle, harde muziek is. Ook het volgende. Een groep die niet meer bestaat. Die hebben... Ik denk, Ian, hebben die een LP? Ze hebben alleszins wel een singeltje. Een Gentse groep, de Garbage Bags. Ze speelden eigenlijk al gewoon Cramps-achtige dingen. Die hadden twee contrabassisten die dan ombeurten, want zij was een Duitse, die Claudia. En soms speelde zij en soms speelde de Jens van de 50 Foot onder andere contrabas bij hen. En, maar ja, dat deed niet lang dingen. Hè. Maar dat is wel een fijn nummer. Maar wel voor de, moet ik het zeggen, voor de mensen met al wat ervaring in het genre. Maar dit is toch het einde van het programma en ik sta hier toch tegen mijn woesting. Dus ik speel gewoon muziek die ik zelf leuk vind. Hè. En nog 4 minuten te gaan. Dus bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot volgende week, maar dat klopt nu. Want volgende week moet ik werken. Hè. Dat betekent dat je dus arbeid verricht die vergoed wordt. Dat is de definitie van werken. Dan de week daarna kan ik ook niet, want dan ben ik in het buitenland. Dan ben ik in Venetië. Dus ik kan 2 weken, wellicht 2 weken hier niet zijn. Denk ik. Ja, je kunt dat erg vinden of je kunt dat goed vinden. Of je kunt er niks van vinden. Ik kan mij eigenlijk allemaal... 9:57, voilà, ik ben er vanaf. Dit dan nu even de Garbage Bags. Ik weet niet waarom dat ik niks...

0: Voilà, welkom in Antwerpen, Radio Centraal 106.7 FM.
1: Ja.
0: Antwerpen, een programma in verband met kwesties in Antwerpen. Hè?
1: Ja, ik heb er weer een gevonden. Ik heb een kwestie gevonden. Ik was op weg van het Rivierenhof naar het zwembad en dan kwam ik Exxon tegen.
0: Aha.
1: En Exxon, ja. Exxon, die is jaar en dag bezig met metal.
2: Yes.
1: Metalmuziek. Het is niet mijn genre, als het ware. Ik weet niet of jij, Rafa, daar veel naar luistert.
0: Nee.
1: Maar vandaar hebben we een deskundige in huis nu om ons wegwijs te maken. En dan nog wel in de Antwerpse metal, zeg ik het goed, metal, of is dat de eng metal? Het is zo.
2: Ja, Antwerpse metal. Dus ik heb vandaag allemaal bands gepakt van de Antwerpse scene, of die toch wel een link hebben met de Antwerpse metal scene. En ja, ik heb toch niet alles kunnen pakken waar ik alle bands kunnen pakken die ik wil, omdat ja, natuurlijk de Antwerpse scene is heel uitgebreid, maar ik heb ook een goede selectie gemaakt, denk ik.
0: Ja, ik sta verbaasd dat er zoveel metal gemaakt wordt in het Antwerpse.
2: Ja, zeker. Antwerpen is zeker een heel goede stad voor de metal scene. Je hebt sowieso ook de Music City, dat is echt wel de place to be voor underground metal en punk shows. Je hebt natuurlijk Kids Rhythm and Blues, waar ook heel veel metal bands komen.
1: Ja, dat is één keer om de maand? Of dat er een optreden is? Of is dat één keer? Met regelmaat?
2: Met regelmaat, toch wel bijna iedere week in ieder geval.
1: Iedere week een metal optreden.
2: Inderdaad, en dan de laatste zondag van iedere maand ook nog een punk day.
1: Ja. En daar ga je naartoe? Daar kunnen we je vinden.
2: Naar de punk day ga ik zelf niet vaak, maar ik zit wel genoeg in Kids Rhythm and Blues.
1: Ja. En daar vallen nog altijd bands te ontdekken en daar komen de dingen tegen dat je zegt, wauw.
2: Er komen zeker heel veel goede bands. Niet alles is natuurlijk mijn ding, maar er valt zeker meer dan genoeg te ontdekken.
1: Ja. En dat zijn bands op tour? Dat zijn niet alleen Antwerpse bands, dat zijn bands die op toertocht zijn?
2: Een beetje van overal. Belgische bands, internationale bands. Ik heb ooit de andere band van de bassist van Sepultura daar ooit zien optreden.
1: Ja.
2: Dus echt Brazilië, België, Nederland, overal.
1: Ja. En mensen die daar naartoe komen om te luisteren aan die bands, komen die ook zo van buiten Antwerpen?
2: De meeste mensen zijn natuurlijk wel van de stad zelf, maar het is natuurlijk wel een vrij bekend café op de grote markt. Dus,
1: en in de scene, is dat ook een bekend café dan? In de metal scene?
2: Ik denk het wel, ja. Natuurlijk ken ik het café wel goed, omdat ik ben natuurlijk zelf van Antwerpen, maar ik denk wel dat dat toch wel een naam heeft.
1: Ja. Zeg, je hebt, of jij had ook zelf, je zat zelf ook in een band, op het moment niet?
2: Op het moment niet, nee.
1: Ja. Maar ook daar live gespeeld?
2: Nee, we hadden nog geen live optredens gedaan, dus.
1: Aha. Is gestopt voor het...
2: Spijt genoeg wel.
1: Aha.
0: Exxon, mag ik even vragen dat je iets dichter bij de micro zit? Want dat is dan een te groot verschil tussen jullie twee. Ja. Oké. Okay.
1: Dus, maar dat komt dan nog?
2: Hopelijk ooit. We gaan nog zien hoe dat alles loopt.
1: Ja. Want jij bent een bassist, hè?
2: Inderdaad.
1: En ik heb u weten bas spelen bij Bart de Beer, hè? Waar je toch heftig bezig? Dat is ondertussen een paar jaar geleden.
2: Inderdaad, ja. Ik ben dan uiteindelijk naar de muziekatelier van Borghout gegaan. Muziekacademie. Daar ben ik dan nog verder bas blijven spelen. En dan dit is het eerste jaar dat ik eigenlijk doe zonder muziekschool.
3: Mm-hmm. Want hoe noemt hem nu weer de Cubaan op, bij Wartebeer? Ik ben zijn naam vergeten.
2: Ah ja, Adalberto.
3: Adalberto. Die is nogal strikt wel, hè?
2: Ja, die was nogal heel strikt. Ja, die hamerde er ook echt super hard op dat mijn nagels echt kort waren. Dat was, ja, dat zit nog altijd soort in mijn kop. Dus, als mijn nagels nog maar een klein beetje lang worden, dan heb ik zoiets van, ja, geef me een nagelknipper. Dat is echt, niet normaal hoe strikt dat hij daarop was.
3: Ja, ja.
2: Maar sowieso geweldig en passies, kei vrolijke kerel.
3: Ja. Ja, dus ja, een echt speciale wel, gast.
2: Ja, echt wel een geweldige energie. Muzikant. Wel een speciaal figuur, maar echt een heel goede muzikant, een toffe gast.
3: Aha. Oké, Alexander, je hebt een lijst meegebracht en ik heb ze afgeprint en dan bij de printer laten liggen. Dus ik heb ze niet voor mij, maar Rafa, jij kunt ze wel zien.
0: Ja.
3: Alexander heeft een beetje een chronologische volgorde gemaakt, die misschien niet op... Zo staat op die lijst. Ik weet niet, Alexander, kun jij daar nog voor, u nog voor de geest halen? Of heb jij dat lijstje ook zelf bij, waar het begint en hoe dat we dan verder gaan? Want er is een... hoe heb je de rode draad gecreëerd? Je hebt dat volgens een bepaalde...
2: Ik heb zeker rekening gehouden met de volgende. Dat het wat... Eerst waar rustiger aan begint en dan uiteindelijk wordt de muziek wel steviger.
3: Ja. Dus broeders en zusters thuis, welkom op Antwerpische Radio Centraal. Vandaag duiken we in de Antwerpse metal scene.
0: Ja.
3: Dus alles wat we gaan horen komt van bands die hier van Antwerpen zijn of die toch heel duidelijk met Antwerpen te maken hebben.
2: Dus, het eerste nummer dat ik zou willen spelen is een Antwerpse band uit de jaren 80. Killer.
3: Oké.
0: Okay. Killer met Wall of Sound.
3: Ja, en dat is... Dat deed mij denken, want ik heb een beetje voorbeluisterd, dat deed mij Judas Priest en Motorhead.
2: Ja, dat is wel die
3: Kiss, want ze zijn ook nogal extravagant in hun kledij en zo.
2: Die in old school heavy metal al. Die zijn nogal heel extravagant inderdaad.
3: Ja. Zeg, je vertelde mij daarnet nog, ze bestaan nog, hè? Want wat dat we gaan horen is 1982 of zoiets.
2: Dat, ze treden ook deze maand op met Anvil in the Kids. En ze hebben ook nog een nieuw album uitgebracht dit jaar.
3: Alright. Weet je toevallig wanneer dat is?
2: Het optreden of het album?
3: Het optreden in de Kids. In de Kids.
2: Ik ben die een datum eigenlijk vergeten. Ja,
3: maar
0: dat gaan het ook, mensen wel
3: het is
0: vinden.
3: Het is wel een geweldige band. Ja. Ook al zij degene metal fan, is dat een kick om te zien, volgens mij.
2: Sowieso.
3: Ja. Hier zijn ze met?
0: Wall of Sound, maar ik krijg het niet aangeklikt.
3: Okay, misschien.
0: Misschien wat hiernaast is, ja. Gewoon aanklikken, dacht ik.
3: Exxon is ook een IT'er, dus misschien kan hij... Het is vooralsnog geen Wall of Sound, maar stilte, maar het komt. Daar zijn we, daar gaan we.

0: Voilà.
1: Ja, Lemmy is niet ver af, hè.
2: Inderdaad. De Motorhead invloeden zijn heel duidelijk.
1: Ja, ja. Exxon zei daarnet dat hij niet echt kan een band verzinnen die in het Vlaams metal zingt. Vlaams of in het Nederlands.
2: Je hebt sowieso wel... Ik weet dat Vanaheim wel tekst in het Nederlands heeft. Er bestaan sowieso wel bands die in het Nederlands zingen, maar ja, ik kan er nu even niet op komen.
1: Ja, ja. Wel, ja, Rafa, gaan we zien in de kids?
0: Eventueel. Wanneer is dat? Ja, dat weten we nog niet.
1: Nee, dat moeten we nog eens opzoeken. Misschien is er wel een kalender dat we kunnen vinden op internet. Kunnen we het nog meegeven aan de luisteraar? Wanneer
2: de
1: Killer speelt.
2: De kalender staat sowieso online, dus...
1: Ja. Ja. Right, zullen we naar het volgende nummer reizen?
0: Ja.
2: Ja, het volgende nummer is van Opium Heaton en het noemt Rise from the Dead.
1: Ja, en waarom heb je dat gekozen? Waarom zullen we daar naar luisteren?
2: Opium Heaton is Antwerpse doom metal en ja, die hebben nogal een heel oldschool sound, wat ik persoonlijk heel tof vind. Ik ben normaal gezien niet iets bepaald grootste doom metal fan, maar Opium Heaton is echt goed. Die
1: overstijgende charme.
2: Ja, echt geweldig.
1: Ja. En is een Antwerpse band bestaan al lang?
2: Ik weet eigenlijk zelf niet hoe lang dat ze al bestaan, eerlijk gezegd. Maar ze zijn sowieso al heel goed bezig. Ik heb ze vorige maand nog gezien op Antwerp Metal Minifest. Aha. Dat is een heel goede show.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Oké.
1: Opium
2: Heaton.
1: Heaton.
0: Rise from the Dead.

0: Hebben die dan ook al...
1: Hebben die dan ook al gespeeld in The Kids?
2: Ik denk het al wel. Ik heb de eerste keer dat ik ze live gezien heb, was op Slaughterfest in 2022, denk ik. Super tof festival trouwens, dat is meestal ongeveer in maart ergens, denk ik.
1: Oké, okay, waar?
2: Na de Slachthuishalle.
1: Ja.
2: Ja, gratis festival. Meestal serieus wat bands. Dus ja, als je van metal houdt, zeker de moeite waard om naar daar te gaan.
1: Mm-hmm. Rise from the Dead. Ja, die teksten zijn dat is meestal nogal morbide.
2: Dus, in metal heeft die neiging wel.
1: Ja. Dus,
3: maar wat is metal eigenlijk? Want ik heb daar soms discussies over.
1: Oh.
3: Wat vind jij dat metal is? Black Sabbath bijvoorbeeld, is dat metal?
2: Ja, dat is 100% metal.
3: Oké.
1: Okay. En waar gaat de hard rock over in metal? Of?
2: Ja,
1: wat is het criterium?
2: Dat is een heel moeilijke grens om echt te bepalen, vind ik. Ja, want je hebt natuurlijk wel bands die natuurlijk ook wel invloed hebben gehad op metal, maar niet 100% metal zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Led Zeppelin en Deep Purple bijvoorbeeld.
1: Je zou die ook een beetje metal kunnen noemen?
2: Zoiets. Mm-hmm. Ik denk, ik zou die hard rock misschien proto-metal kunnen noemen, maar met sommige bands is het echt zo heel moeilijk om zo dat hokje te...
3: Led Zeppelin en Deep Purple, ik vind dat daar ook wel symfonische rock-invloeden in zitten, eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, het doet me plezier dat je zegt, dat is 100% metal, Black Sabbath, want dan was ik toch niet uit mijn nek aan het kletsen in discussies.
2: Ja, Black Sabbath van Black Sabbath wordt wel echt gezien als zo het eerste metal-album wel.
3: Ja.
2: Dat is ook zo heel donker wel en zo.
3: Mm-hmm.
2: Zo, met heel veel dissonantie in... Ja, je hebt dan natuurlijk de bekende tritone, dat er heel veel in gebruikt wordt. Je hebt dan natuurlijk de title track, Black Sabbath. En dat nummer is ook echt wel bekend voor zijn nogal duistere sound wel.
1: Ja, dus hard rock is minder duister. Is meer sexy rock and roll.
2: Ja, het is een hele moeilijk, want...
1: want AC/DC, dat is geen metal.
2: Nee, dat is meer hard rock, maar... Ja, die is ook... Black Sabbath wordt ook wel een beetje gezien als proto-doom, dus dat is zo... Ja, een doom metal heeft sowieso die een heel duister kant, maar als je dan gaat kijken naar bands zoals Judas Priest, die hebben dan iets minder dat duistere, maar dat is toch nog echt wel... heavy metal wel. Dus dat is zo...
1: Ja,
2: een heel moeilijke discussie van wat metal juist is.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Maar ik kan ook een band zeggen, Van Halen, wat vind je daarvan? Of wat is dat dan?
2: Ik zou dat persoonlijk klassificeren als hard rock.
3: Ja. En Iron Maiden?
2: Ja, sowieso heavy metal. Dat is... Ja, dat is echt wel old school, traditional heavy metal. Ja. Echt,
1: van?
2: Heel groot.
1: Ze zijn hier geweest. Waren er erbij?
2: Ja, ik was erbij op Live is Live. Echt geweldig optreden. En die mannen doen nog echt wel goed voor...
1: Dat zijn oude gasten.
2: Ja, inderdaad. Want Steve Harris was een geweldige bassist. En kerel is al... We zijn 60, denk ik. En
1: dat zijn snelle riffs.
2: Ja, de endurance dat hij een kerel heeft, dat is echt abnormaal.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje sport.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat hij mij zelfs echt met gemak outplayed. Die zo goed, dat is niet normaal. Die is echt veel te onderschat, naar mijn mening.
1: Ja. En zijn dat dan riffs die je wel eens probeert te spelen?
2: Ja, ik heb het. Ik heb al wel zeker wat Iron Maiden riffs liggen spelen. Ja. Ik heb al genoeg Iron Maiden gespeeld, maar ja. toffe nummers om te spelen, sowieso. Ja.
1: Right.
3: Nog een liedje?
1: Ik zou overgaan naar de volgende plaat. Wat denkt u?
2: Is goed. Dit nummer heet Spikfit van Nachtbraker.
1: Oké. Okay. Kunt u er iets over zeggen?
2: Nee? Ja, dat is een Antwerpse stoner metal band. Die nemen het geweldige eraan is dat die hun eigen niet serieus nemen. Wat ook echt zorgt voor geweldige live optredens. Zanger steekt zelfs zijn micro in een blik carapils. Dat gewoon geweldig is.
1: Ja. Maar, want het is twee keer een Vlaamse of een Nederlandse naam. Zingen ze ook dan in het Nederlands? Of?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ah, oké. Okay, misschien hebben we het beet.
3: Oké.
1: Let's hear it. Wat was het nu?

0: Voilà. We hoorden nu Spekvet van Nachtbraker.
1: Ja. Ja. Exxon, zit er geen grunter in u?
2: Niet echt. Ik kan dat iets voor geen meter.
1: Het is echt een kunst.
2: Ja, het is echt een kunst. Dus, ja. Ja, maar ja, nee, ik kan dat echt niet. Klinkt vreselijk.
1: En misschien een originele insteek, want ik zie wel een frontman in u.
2: Ja, ik bedoel, ik ben wel een heel extravert persoon, maar ja, het is gewoon talent voor met mijn stem zit er niet echt in bij mij. Nee.
1: Dus geen frontman positie voor u. Of wel achter de scherm. Of.
2: Momenteel zit dat er niet echt in voor mij. Ja. Ja.
0: Kunt jij grunten?
1: Ik zou je wel zien. Graag zien een band fronten eigenlijk.
0: Kunt jij dat grunten?
1: Nee, nog nooit niet geprobeerd ook niet. Ik heb wel gedacht in de aanloop van deze programma. Want bij een van de nummers. Ik had het uitgeprint en ik ben mijn print vergeten. Stond de tekst erbij. Het is een nummer dat net is uitgebracht. Voor 1 oktober. Net. Het is goed nieuw.
2: Ja, juist. Van... Ja, maar ik ben slecht met bandnaam. Maar ja. Het is... die gaan normaal gezien binnenkort ook nog een nieuw album uitbrengen. Ja. Dus, ja.
1: En dan heb ik die een tekst gelezen. En ik dacht van, als ik dan nu eens... Zing, maar het is dus, ja, het gaat dus over, hoe zwart dat uw bloed is als je 's morgens opstaat.

0: Daar zouden we nu naartoe,
1: gaan. Inderdaad, dit gaat voor de verandering. Is geen metal zijn, maar dit is Synthwave. Het is een solo project van Andreas, die speelt ook nog bij Speed Queen. Heeft ook vroeger bij Kate's Acid gespeeld. Geweldige gitarist en geweldige muzikant. En ja, die staat volgende week donderdag ook in Châtelherault. Met dit dus. Ja.
0: Met deze band die we nu gaan horen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, dus jij luistert niet enkel naar metal. Er zijn andere dingen die ook boeien.
1: Metal is wel mijn main genre, maar het is, ik luister naar heel veel.
2: Uh-huh. En volgende donderdag in Café Châtelherault?
1: Châtelherault, ja.
2: Om laat?
1: Dat weet ik zelf niet, maar ik weet wel dat het in Châtelherault is.
0: Om laat ga jij er zijn?
2: Ik denk dat dat daar zo rond 8, 9 uur altijd begint.
1: Ja, de kans is gewoon dat ik er tegen 8 uur wel al ben.
2: Voilà. Oké, okay. Welcome to the arena.

0: Zo.
1: Dat wordt een lekker feest in de Châtelherois volgende week.
0: Ja, ja.
1: We hebben nog een aantal bands te gaan, beste luisteraars. Dus we hadden u horen gespitst voor de crème de la crème van de Belgische Antwerpse metal scene.
0: Aha.
1: Ons volgende nummer, dat zal zijn...
0: Showdown.

0: Showdown van Speed Queen.
1: Ja. Okay. Dat doet mij denken aan een lied van de Bossen, Speed Queen. Maar dat zal misschien toevallig zijn.
2: Speed Queen, ja, is dat geen naam van een wasmachine?
1: Wel, dat ging over een wasmachine, hè, dat lied.
2: Ah, kijk.
1: Ja. Ja.
2: Maar in dit geval is het een Antwerpse band.
0: Het is een Limburgse band, maar de gitarist is van... die zit wel heel hard in de Antwerpse metal scene, dus...
2: Ja,
0: waarmee, ja, dat is van... Ja, ik zit hier ook in de lijst.
2: Ja, dus jullie vinden elkaar dan in The Kids dan en in Music City. Mm-hmm. Tricks, soms?
0: Ja, in de Tricks zit ik ook wel... regelmatig. Dus.
2: Ja, dat zijn zo wat de plekken waarschijnlijk, hè, wat er metal gigs gedaan worden. Of zijn er nog in Antwerpen?
0: Dat zijn de voornaamste, maar ja, je hebt natuurlijk ook nog wel de Jingle Jangle. Wel.
2: Ah, ja.
0: Zijn er, daar weet ik ook wel dat er soms wat toffe zaken zijn.
2: Mm-hmm.
0: Dus af en toe zo is in een willekeurig jeugdhuis soms. Dus
1: het Bos?
0: Ja, juist het Bos. Daar zijn ook nog wat shows. In december was ook daar ook nog een show waar ik naartoe wou gaan, sowieso. Dus genoeg plekken in ieder geval voor naar metal optredens te gaan.
2: Ja, en ook regelmatig wat festivalletjes hier en daar.
0: Af en toe wel, ja, je hebt Antwerp Metal Fest. Die heb dan,
2: waar is dat?
0: Waar
2: gaat dat door?
0: In Merksem.
2: Ah, ja.
0: En dan hebben ze ook nog een mini-editie. Is juist afgelopen maand geweest. Je hebt natuurlijk ook Slaughterfest, waar ik het eerder al over had bij de Slachthuis Hallen. Qua festivals hebben ook sowieso genoeg.
2: Ja. Ja.
1: En is er ook metal dat jij zo te mainstream vindt?
0: Ja, heel eerlijk. Er zijn wel bands die ik zo te mainstream vind, maar...
1: En wat is dat dan? Metallica of zo?
0: Nee, ik bedoel die oude album, zeker met Cliff, zijn echt geweldig. Kill 'Em All is echt een... die debuutalbum is echt een metal klassieker. Ik vind wel dat ze mainstream geworden, iets te mainstream geworden zijn, maar die hebben hadden vroeger heel veel.
2: Ik heb er altijd respect voor.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Mm. Ja, beter mainstream dan extreem rechts of zo, natuurlijk. Vind ik dan.
2: Ja.
1: Dat heb je natuurlijk ook nog. Ja.
2: Ik weet niet of dat politieke ding is in die muziek ook, dat er bands zijn die extreem rechts praat verkopen of grunten.
0: Die bestaan sowieso. Politiek blijft nog altijd wel thema bij sommige metal bands. Je hebt er ook wel rechtse bij. Wel.
2: Hm. Het is een kwestie nu, hè, met die Ed Sheeran.
1: Het is ook wel een lange kwestie in Scandinavië, weet ik, met de black metal. En er is toch wel wat verdeeldheid in geweest, politiek gezien.
2: Het is een hele dwingende tijd, politiek. Hè. De politiek dwingt ons. Hè. Het is moeilijk om neutraal te blijven. Hè.
1: Ja, dat heb je er dan ook nog bij, ja. Ja. Ik zag een sketch van de ideale wereld van zo drie muzikanten die aan het Eurovisie Songfestival wilden deelnemen, zo gezegd, hè, voor de grap. Free Paul en Stan. En dan zeggen ze zo op een gegeven moment, wij zijn Free Paul en Stan. Maar ja, dat klonk natuurlijk niet. Dat klonk niet neutraal. Hè. Ook al wou ze zo neutraal mogelijk zijn, en dan hebben ze dan maar in Free Stan en Paul omgezet. Zullen we gaan naar hebben we nog niet Speed Queen gedraaid, hè?
0: Nee, nog niet.
1: Nee. Okay. We zullen naar daar gaan, hè? Speed Queen met Showdown. Yes.

0: Elke woensdag
1: is er op Radio Centraal een metalprogramma.
2: Ja, Lokaal Metaal met Christophe.
3: Lokaal Metaal? Ja. Dus dat is ook veel met Antwerpse metal of zo?
2: Ja, de Christophe nodigt wel vrij veel mensen uit van de Antwerpse metal scene.
0: Dus de Christophe is ook vaak te vinden op, in de Kids en in de Music City? En,
2: ja, heel vaak wel. Ik zie hem wel regelmatig daar en ja, heel vaak op optredens wel. Dus ja. Die weet ook wel heel veel over te zien hier.
0: En je bent ook al eens op het programma geweest?
2: Ja, recentelijk nog, om ook wat muziek te draaien dus.
3: Aha. Zeg, je hoe geraken mensen geïnteresseerd in metalmuziek? Is dat op jonge leeftijd of kan dat ook nog vaak op oudere leeftijd zijn?
2: Persoonlijk is het bij mij begonnen op vrij jonge leeftijd wel, maar natuurlijk, metal heeft geen leeftijdsgrens of zo, dus...
3: Maar wat is uw ervaring? Zo. Want bij veel muziek is het zo van, mensen luisteren die dingen graag vooral, die ze in hun tienerjaren graag beluisteren en dan daarna...
0: Kun je op latere leeftijd nog een metal fan worden?
3: Ja, dat zal wel, maar gebeurt het vaak, vraag ik me.
2: Ja, inderdaad, je hebt wel natuurlijk wel de hechting van die je hebt toen dat je een tiener was natuurlijk. Ik heb zeker ook nog bands waar ik gewoon nog heel graag naar luister, omdat ik er als tiener naar luisterde. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je je smaak ook wel kunt uitbreiden. Daarom vind ik het ook wel belangrijk om nieuwe bands in de underground te ontdekken. Daarmee vind ik dat ook interessant, omdat... Ja, ik niet constant naar dezelfde 10 bands wil luisteren, dat wordt uiteindelijk ook wel saai.
3: Ja. Dat zal misschien ook afhangen van wie dat je leert kennen en naar wie dat en naar wat dat die mens van muziek luistert, zeker. Ik ken eigenlijk niet veel mensen die veel naar metal luisteren.
0: Nee, ik ook niet. Nee. En het is ook niet... Het is ook niet echt aan mij besteed, moet ik eerlijk bekennen. Ook al vind ik het bijzonder interessant om dat eens te horen.
3: Om het eens te verkennen, zo. Mm-hmm. Ja.
0: En ik vond, want wat gaan we nu niet draaien, bijvoorbeeld die volière. Dat is dan misschien voor een volgende keer.
2: Misschien een volgende keer,
0: heel,
2: ja.
0: Heel prettig gestoord, vind ik. Dat vind ik dan wel heel tof.
3: Gaan we dat nu draaien?
2: Ik wou eigenlijk nog... Heel graag twee andere nummers doen, persoonlijk, maar...
3: Oké.
0: Kan nog, hè? Maar we hebben nog 10 minuten.
3: Mensen kunnen het ook zelf eens opzoeken, hè. Volière met...
0: Dat gaan we niet draaien, maar...
3: Ja, dat staat niet in de lijst. Maar als mensen thuis dat eens willen opzoeken... Volière met welke liedje?
0: Spicy Slambal
2: Spicy Slambal. Maar ja, ik was even aan het nadenken. Ik ben ook heel slecht met al die namen.
3: Oké, en naar wat gaan we dan nu nog luisteren?
2: Naar Iron Bitch van Butcher.
3: Iron Bitch van Butcher.
0: En waarom? Wacht, hè. Waarom?
2: Ja, Butcher is echt wel de Antwerpse metalband. En die zijn Blacken and Speed. En dat is... persoonlijk mijn favoriet van Antwerpen eigenlijk.
0: Aha, okay. En die zijn hot op het moment?
2: Die doen toch wel heel interessante dingen op het moment, dus...
0: Ja.
3: Oké.
0: Alright.
3: Hier komt het.

0: Zo, het lied duurt nog wel langer, maar ja, we wilden toch nog even dat laatste laten horen en, ja, en afscheid nemen.
1: Want het kan nog sneller, Rafa.
0: Het dus, kan nog sneller.
1: Ja, het kan nog sneller dan dit uw wezen gewaarschuwd.
0: Oké. Okay.
1: De laatste track die we gaan horen,
2: dat is... Van Noord, is wat moderne death metal. En die gasten zijn echt heel veel aan het optreden, die blijven gewoon nieuwe muziek uitbrengen en... Ja, het is echt fascinerend wat zij aan het doen zijn. En zeker een toffe band om zeker eens te checken.
1: Ze heette Noord.
2: Ja.
1: En het lied heet... Empress...
0: Of... Empress of the Hollow Crown.
1: Zijn ze van Antwerpen-Noord dan?
2: Zijn... ik denk gewoon van Antwerpen in het algemeen, maar... ze zijn gewoon van de stad, maar... Ja, ze noemen gewoon toevallig Noord.
1: Oké.
0: Okay. Dit was Antwerpisch.
1: Exan Fabri, merci om onze gast te willen zijn.
2: Ja, merci. Dank je om mij uit te nodigen.
1: Fijne belevenis.

Cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.

0: bungalow.
1: Bungalow.
0: Bungalow.
2: Bungalow.

0: Een bungalow communicatie.
1: Hallo Tampoes.
0: De Tom Tom Club.
2: Voor de Rappin' Hoods.
1: Bungalow, hello.
2: Low, low.
1: Hallo Tokyo.
0: Kan u ons horen? Bungalow, audiovisueel, in tegenstelling tot andere programma's op dit station.
1: Het is je geraden.
0: Trouwens, Le Mixant hier, actieve medewerker van de BDR, heeft beloofd van vandaag zeer visueel bezig te zijn.
2: Oké.
0: Deze namiddag ben ik naar een fototentoonstelling geweest. Uiteraard in deze uitzending een aantal bungalow-nieuwigheden. Onder andere de Thompson Twins, Engelse groepje, eerste LP, schone kant.
1: En de muziek?
0: Heel kleurrijk, ook. En van Jeff en Jane Hudson uit New York, een 12 inch.
2: New York, hello. New York,
1: hello. Hello.
0: En dit is de discomix van de Tom Tom Club.
2: Nee, Tom
0: Tina Poof. Tina Weimuth. Van Chief. Talking Heads.
2: Chief Hoi Manier.
0: Een singeltje van de Nederlandse vice versa. Stille Yagi. Voor straks. You'll be 40. Present Arms. Magic Murder in the Weather van Magazine, de nieuwe LP. The Killing Joke.
2: Yeah. En de muziek?
1: Verschrikkelijk.
0: Colin Newman op 4AD.
2: Ken ik niet.
0: The Singing Fish. En dan The Young Marble Giants, dat is niet zo nieuw, maar wel interessant.
2: Ja, yeah, de plaat is ongeveer een jaar oud.
0: De Thompson Twins nu. Mooi, hè, Mick?
2: Ja, nog even luisteren.
0: When I See You.

0: bungalow.
1: Hello.
0: Hello.
1: Here in New York. Here in New York.
0: Hello. Bungalow communication. Soms met stoornissen.
2: En zoals nu en dan ook, straks dus wel de radiografiek. Ditmaal een radiografiek van Meester X. Met een nieuwe dimensie erbij.
0: Houdt u dus al maar een ruitjesblad klaar en een zwarte stift. Dit is UB40. Nieuwe LP. Verleden week was dit onze intro, Present Arms. Weet je nog, Mick?
1: Ja. Week? Ja, heel goed.

0: It's a bungalow communication. Ons telefoonnummer 16 10 16.
1: Riskeer niet, hè.
0: Hallo.
1: Bungalow, hello.
2: Lolo.
1: Hello. Tokyo.
0: We blijven nog even bij UB40.
2: Met?
1: Ja.
0: Madame. Madame Medusa.
1: Meneer.
0: Dat was de gratis 12 inch bij de eerste LP van UB40, Signing Off.

0: Chicnovo Radio zit hier in de studio weer een tompoes te eten. Smaak het, Chief?
1: Het is die van jou.
0: En tompoes wat? Bungalow communicatie.
1: Hallo. Wanneer het overbrengingskanaal erg gestoord is, treedt er een vervorming op tussen de tekens die op elkaar afgestemd horen te zijn.
2: Die splitsing die aan het heldere en expliciete, hoewel niet aan het impliciete bewustzijn van het katholicisme, delen van de christelijke boodschap ontrukt

0: Manjaro.
1: Hier Wimbledon. Hallo Antwerp City. Chief, je kan hier rustig eten, maar je moet uw manieren houden.
2: Ik heb het hem al eens gezegd.
1: We zullen hem zelfs terug in zijn parkje moeten zitten. Zeg, het lijkt me wel stilaan grote vakantie aan het worden, hè? De pothoopmeester. In de hoek. Communicatiestoornissen bij het bungalow-team.
2: Het beeld is gestoord, een beetje.
1: We zullen zorgen dat het terug in orde komt tegen straks voor de radiografiek.
2: Ik ben ervoor. Voor die storingen. Ja.
1: Zeg Mick, de bar keys, ken jij die?
2: Nee.
1: De bar keys?
2: Waar heb je dat opgegraven?
1: Ik heb dat voor 10 frank gekocht, ergens in een uitverkoop.
0: De obscure platenboeren.
2: En wat voor muziek is het?
1: Soul.
2: Trompetten?
1: Onder andere, ja, het is wel instrumentaal. Het spreekt tot de verbeelding.
2: Hallo, verbeelding.
1: Wel, de A-kant is Soulfinger, dat is een monsterhit geweest. Maar de B-kant is minder bekend en dat is Knucklehead.
2: Knoopjeschoot.
1: Le Mexan translation.
2: Hallo. Hallo, New York.
0: Bungalow, hello.

0: is Mac Knucklehead.
1: Ja, ja.
0: Goed, goed. Nu de nieuwe magazine. De Honeymoon Killers.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Dit was de Bungalow News magazine. En de Honeymoon Colors. Ik geloof dat die groep gesplit is nu, hè?
2: Howard Devote.

0: Tuliagi, vice versa, uitstekende single.
1: Hello Chief, go, go.
2: Ja, maar dit kenmerk doet zich, zoals we al zeiden, ook voor in de cognitieve dimensie van de gewone taal. Daardoor weten we bij een spreker wat er gaat komen,
1: madness,
2: waar hij naartoe wil. We geven een moeizame spreker het woord waar hij naar zoekt. We ontnemen het woord aan onze gesprekspartner.
0: Killing joke? What's this for?

0: Open, ja, open.
1: Hallo, hallo. Hallo.
2: 16, 10, 16. Bungalow communicatie.
0: Het is zelfs zo dat de analyse van een gewoon gesprek dat op een geluidsband is opgenomen, ons laat zien dat het meerderdeel van de zinnen onvoltooid blijft en dat de andere spreker daar als het ware inspringt. Dat er een voortdurende overlapping is van de bijdrage der verschillende sprekers, dat het gesprek verder en sneller opschiet dan de notering aangeeft enzovoort.
2: Ik zal het gesprek eens afschieten. Met deze tape, een opname van het Radio en TV Salon, een programma op Radio Centraal, de donderdag namiddag.
0: Mike verdrinkt.
1: Met de Maxis, de Max Brothers.
2: DJ Max 1, Max 2, Max van Eijkes 3, Max 4, Max 5, Max 6, Max 7,
1: Van Eijkes.
0: De Maxim.
2: De Maximum. Mompel Max. En Neuri Max.
1: En Disco Max.
3: Het verder zitten van deze reeks over onze wetenschappelijke analyses in groepsverband gaan we nu over tot een meer gedetailleerde video. Dat wil zeggen, ik laat nu het woord over aan mijn confrater Max 5.
4: Het is feitelijk. Max 4, je hebt veel problemen, heb ik gehoord.
5: Ik heb alleen nu kunnen komen, want het kan niet anders.
4: Hoe kwam dat?
5: Ik was van plan om 2 uur hier komen en ik was in de boutique van kleren en er komt een man binnen en die zegt dat hij moet al de kleren beginnen te tellen.
4: Is dat een beroepsteller of had die man een officiële functie?
5: Officiële functie, wissier.
4: Deurwaarder.
5: Mm-hmm. Dus ik kan moeilijk zeggen dat ik terug naar de radio ga. En hij had een paar moeilijkheden voor al die kleren te tellen, want er zitten wel veel kleren. En ik ben maar gebleven daar.
4: Mm-hmm. Heb je nog andere moeilijkheden buiten kleren tellen?
5: Mm-hmm. Ik wou een dancing open.
4: Zijn dat er van
5: 3 maanden geleden eindelijk. Ik vond
1: Chief
5: dat
1: manier.
5: Het te moeilijk was voor mij. Te veel moeilijk.
1: Heel vieze woorden zeg.
5: Ik dacht misschien beter iets op. En ik voel al veel beter nu.
4: Je zag het helemaal niet zitten, die dancing, die kleren, die
1: gemeentezitting.
5: Nee, het is niet echt iets dat ik kan nemen op mij nemen.
4: Nee. Totaal dan Max 4, Max 5.
1: Mm-hmm.

0: we gaan de radiografie waarschijnlijk in twee delen doen. Want het is nogal een complexe vandaag, maar zeer de moeite waard. Dus u neemt ruitjespapier. U neemt een blad ruitjespapier en bovenaan, van links naar rechts, de letters van A tot X. Het alfabet, met andere woorden. Met letters van A tot X. En van boven naar beneden, van 1 tot 34. En we, de eerste reeks die we straks gaan dicteren, dan moet u diagonale kruisjes zetten in uw vakjes. Dus allemaal x'en. Diagonaal van het ene hoekpunt naar het andere. Allemaal x'en. En de andere vakjes, de tweede reeks, die wordt dan gewoon zwart geschreven, zwart gekrabbeld.
1: Ik hoop dat ik een last krijg met het politbureau van de BDR. Door zo'n visuele tegenbij te doen.

0: Why?
1: We beginnen te dicteren en deze maal bestaat de grafiek uit x-vormige coördinaten. Dus u vult een x, een kruis in het vierkantje.
0: Een diagonaal kruisje.
1: En de tweede reeks die gedicteerd wordt, straks, 7's, zijn dan zwarte

0: De visuele radiografiek, een exclusiviteit van Chief Novo Radio en Bungalow. Wat is er mee?
1: Ik lach in mijn vuistje.

0: Hier volgen dan de coördinaten, die de vakjes die met een kruisje ingevuld moeten worden.
1: Tada!
2: Die mooie manieren.
0: Lijn D, 18. Lijn E, 17, 18 en 19. Lijn F, 15 tot en met 18. Lijn F, 15 tot en met 18. Lijn G, 6, G6, G11 tot en met 14. G11 tot en met 14. Lijn H, 5 tot en met 8, H5 tot en met 8. In H11 tot en met 14. H11 tot en met 14. Lijn I, I3 en 4.
1: Meester X, mag ik even onderbreken?
0: Ja.
1: Ik hoor zo een fluittoon in mijn, micro, in mijn koptelefoon. Heb jij dat ook?
0: Ja, dat is... ik weet niet.
1: Klopt dat?
0: Dat zijn nevenfrequenties.
3: Radiogolven ook misschien.
0: Communicatie. Signalen. Bon, I 3 en 4. I 8 en 9. I 14, 15. Tino van Radio begint hier aan zijn vierde tompoes vanavond. Lijn J. Van Jean, de J van Jean. 3, J3, J8 en J15. Lijn K. K3. En K8. Lijn L, L3, L7 en L8. Lijn M, M4, M6, M7.
3: De M van mond dood.
0: De N van 0 en 5 en 6. Q 10, Q 13 en Q 14.
3: O en P niks? Oh.
0: Nee. En Q 23. O en P niks. Geen kruisjes.
3: Oh ja.
0: Geen kruisjes. R, R, 11.
3: De R van beide R.
0: En 11, R.
1: En 11 van 11.
0: En R, 13. Dus R, 11 en 13. En 24. Want 11 en 13 is 24. S, de S van 24 en 25. S24, 25. T, eveneens 24 en 25. Nee, Steve, dank u, geen koffie voor mij.
3: Huh? U?
0: U? U24, 25 en 26. Ja, na T komt U.
3: Moet U koffie?
0: 24, 25, 26, U. En V, juist hetzelfde, 24, 25, 26.
3: Veel koffie.
1: Veel koffie.
0: En de W van weinig, ook 24, 25, 26. Maar X, zoals meester X, slechts 24 en 25, dat is zonder suiker.
3: Nee, het was de V.
0: Dus V was ook 24, 25 en 26.
3: De V van visueel.
0: Ja. De V van mondvlooi.
1: Nee, van koffieziek.
0: En dan de W, dus 24, 25 en 26. en X 24 en 25 slechts straks de zwarte vakjes. Dit waren de kruisjes vakjes, de X vakjes, de diagonaal vakjes.
1: Schaduw gewoon weg, hè?
0: Eigenlijk ja, het is een driedimensionele grafiek deze week.
1: Van een tompoes. Oh, dat mocht ik niet zeggen.
0: En die is eigenlijk gemaakt door de Face Photo Setting Company in de United Kingdom. Door een artiest John Gorham. In uitvoering van de designer John McConnell.
1: Radiografiek internationaal.
0: Studio Pentagram.
3: Artiesten zijn dat zijn mensen die zich met communicatie bezighouden.
0: Zelden. Zoals deze background radiografiek vandaag van een Robert Fripp en Brian Eno. The Evening Star. Een index van metalen. Dat is een gefluit.
3: Nee, het zijn boten.

0: Chief eet die pulls op en begint eraan. De vakjes die zwart te maken zijn in de radiografiek, maar zoals gewoonlijk dicteert Chief nogal vlug. En dan kan u best eerst een puntje in het vakje zetten en daarna volledig invullen. Anders geraakt u de draad kwijt.
1: De volgende coördinaten zijn A... 15... 15 en 18.
0: A15 tot en met 18, Chief. Zal ik het voorlezen?
2: Nee, maar uw symboliek, uw schrift is totaal anders, meester. Tot en met moet je met een varkenstaartje scroll doen. En u hebt er een pijltje voor gezet. En ja, dus, maar oké, nu heb ik het over. Dus het is, de coördinaten zijn dus A15 en 18.
0: Nee, tot en met?
2: Tot en met 18. Dan lijn B. 14, 17, 18 en 19. Dus B, 14, 17, 18 en 19. C, 13, 18, 19, 20. Lijn C, 13, 18, 19, 20.
0: Citroen.
2: D, van Jimmy D.
0: Die van DJ.
2: 13, 19 en 20. D, 13, 19 en 20. Lijn E van emmer.
3: De emmer is bijna vol.
0: Elektrische emmer.
2: E, 13, 14, 20, 29 tot en met 33. Dus E is 13, 14, 20, 29, tot en met 33. De F van...
3: Fonkelend?
2: Ja, van V. F 5 tot en met 9. 5 tot en met 9. 14 en 19. En 20. En dan ook nog 27, 28 en 29. Plus 31 tot en met 34. Dus F5 tot en met 9. F14, 19, 20. 27, 28, 29. En 30, excuseer, 31 tot en met 34. Lijn G.
3: Van Gazet.
2: Gazet. De cijfers 4, 5, 7 tot en met 10. 15, 17, 18, 19. 27, 32, 33 en 34. Ik herhaal. G, 4, 5. 7 tot en met 10, 15, 17, 18, 19, 27, 32, 33 en 34. De letter H.
3: Van telefoonhoorn?
2: Ja.
0: Van horizontaal?
2: Een hebre. H 3, 4, 9,
0: hold up.
2: 10. 15, 16, 19, 20, 26, 27, 29, 33, 34. Dus nogmaals, hash 3, 4, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 29, 33 en 34. De I van idioot.
0: De I van... Een ogenblik, Chief, mijn bik is leeg.
2: Idioot.
3: De I van... De I van internationaal...
2: Hier.
3: Ingerichte interieurs.
0: Thanks.
2: Thanks. Hoe is het? Is het geen goeie?
3: Jeff, doe voort.
2: I10, 16, 21, 25. I10, 16, 21, 25. Ook I26, 27. En ik veronderstel 32 en 33 en 34. Dus I10, 16, 21, 25. En 26, 27, 32, 33, 34. J van...
3: Joepie.
2: J9, J22, J24, 25, 26. J28, 31, 32. J. 9, 22, 24, 25, 26. 28, 31, 32. K van kapot.
3: Communicatie.
2: Communicatie kapot. K9, 17, 22 tot en met 25. Dus 22 tot en met 25. En 28 tot en met 31. Nogmaals, K9, 17, 22 tot en met 25. En 28 tot en met 31. En dan krijgen we de L.
3: L van luminantie.
2: Nee, Mac is verlicht vandaag.
3: De L van luidspreker.
2: L9, 18...
3: Luidspreker.
2: 21 tot en met 24. 33, 34. Dus L9... 18... 21 tot en met 24. De grootste die staat van voor. M 8, 9, 14, 18, 19, 22, 23.
3: Moedeloos.
2: M moedeloos. M 9, M 8 en 9, tenminste. M8, 9, 14, 18, 19, 22, 23, 32, M32, M33, M34. Dan krijgen we de N...
3: Niet tegenstaan.
2: Van nogmaals.
3: Niet tegenstaan, de N nogmaals.
2: Dus N7, 8 en 9... 14, 15, 18, 19, 22, 28 tot en met 34. Dus 28 tot en met 34. En 7, 8, 9, 14, 15. Ja, en 18 ook nog. En 19 en 22. En dan krijgen we als laatste nog in 28 tot en met 34. En daar krijgen we de O, O9, O11, O18, O19, O20. Dus O9, 11... 9, 11, 18, 19, 20. En we krijgen ook nog 22. En daar komt ook nog de 24 aanzetten. En daar achtergevolgd van 27 tot en met 31. Dus 9, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 1. De 27 tot en met 31.
4: Bij de derde toon is het 23 uur, 9 minuten, 10 seconden.
5: De meester is weer naar zijn lief aan het bellen.
4: Bij de derde toon is het 23 uur, 9 minuten, 20 seconden.
3: Tot straks. Schat.
2: En ja, de P in onze radiografiek.
3: Van politie optreden.
2: Van PKM.
3: Waar treden die op? Wanneer? In het ICC morgen. Hoe laat? Om 8:30.
2: Ja, nee, het is P9, 11, 12, 18, 19, 20. Dus P9, 11, 12, 18, 19, 20. En ook nog 22 tot en met 28. Dus 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Van 22 tot 28. Dus P9, 11, 12, 18, 19, 20 tot... En van 22 tot en met 28.
0: Q. Nee, precies.
2: Q.
3: Van quadrofonie.
2: Wie Q?
3: Quadrofonie.
2: QQ. Van quiz.
3: Cognac.
2: Q19. Nee.
0: Van color quality.
2: Alsjeblieft, ja, alsjeblieft, alsjeblieft.
3: Van quasi.
0: Nou, het is al goed.
2: Kwaliteit, zou ik zo zeggen. Q18, 19, 20, 22, 24 tot en met 28. Dus 24 tot en met 28. Q18, 19, 20, 22, 24 tot en met 28. R. Rommelpop.
3: R. Rommel, gewoon rommel.
2: Ja, rommel inderdaad. R18, 19, 21, 22, 23, 25 tot en met 28. 25 tot en met 28. 30 en 31. Dus R18, 19, 21, 22, 23 en 25 tot en met 28. En dus nog ook 30 en 31. S.
3: Snoep.
2: Snoep.
3: Tompoes. Snoep.
2: Snoek.
3: Soepmot.
2: Ja. 9 tot en... tot en met 12. Dus S, 9 tot en met 12. 17, 21, 23, 26, en 27, en 28. S, 9 tot en met 12, 17, 21.
3: Hoor je dat ook? Hoor je ook dat geluid? Sst,
2: Mick, onderbreek me. Ja, dat is de meeste. Dus S9 tot en met 12, 17, 21, 23, 26, 27 en 28. En T.
3: Tompoes. Tom.
2: T10, 11, 12, 16, 17. T21, 23, 26, 27, 28. 32, 33, 34. Dus T.
0: Geef mij nog eens een tas.
2: T. T. 10, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 33 en 34.
3: 30, T. U? Wil u T?
2: U.
3: De U. De U van tuut.
2: Uru. U10, 11, 13, 14, 15, 21, 23. U10, 11, 13, 14.
3: U10, ik 50.
2: U10, 11, 13, 14, 15, 21, 23.
0: En u ziet het al, de radiografiek wordt zichtbaar.
2: U hebt ook nog dus met u 27, 28, 29.
0: We gaan verder tot x.
2: Dus u 27, 28, 29. En ook nog u 31 tot en met 34. U 27, 28, 29, 31 tot en met 34. De V van...
3: Hoeveel?
2: De V.
3: Hoeveel?
2: De V. V 21, 23, 27, 28, 29. V 21, 23, 27, 28, 29. De W 21, 22, 23. W 21, 22, 23. 27 en 28 ook nog. 27, 28. En 30 en 31. De X, nummers 21, 22, 23, 26, 27 en als allerlaatste 28. Dus X, 21, 22, 23, 26, 27, 28. Bye bye.
3: X, dat krijg je helemaal voor niks.

0: Dit is dus de visuele tompoes voor van de week.
1: Chief.
0: Ja, maar
1: ik heb een vraag.
0: Leg jij het eens even uit.
1: Radiogolven, dat kun je toch niet zien, hè?
0: Nee.
2: Oorrechtstreeks wel, hè?
1: Nee.
0: Met een spiegeltje.
1: Oh ja.
0: Ah, zie je maar.
1: Maar je kunt ze ook niet voelen.
0: Jawel. Door en door.
2: Maar waarom niet?
1: Communicatie, dat kun je niet voelen.
0: Het is hier soms wel maar radio, te snijden.
2: Radiogolven zijn geen communicatie.
1: Informatie.
2: Ook niet.
1: Wat is dat dan?
2: Het kanaal.
1: De ether.
0: Dat van Albert of wat?
2: Het transportmiddel.
0: De bakboot.

0: Young Marble Giants, nu de Testcard EP. Ja, ja.
1: Testbeeld.
0: Testbeeld.
2: Communicatie.
0: Young Marble Giants is een Engelse groep. Bestaan uit Alison Statton, de stem. Philip Moxham, de basgitaar. Stuart Moxham, zijn broer. Gitaar en orgel. Geen drums, wel af en toe rhythmbox.

Buggy Granite Mason is een andere naam voor Young Marble Giant. Mabel Grant Eugene. Boyle Agent Mary's Gun. Steam in a Burly Gong. Grain on Balmy Guest.

En dit is NYTA van de LP terug. Colossal Youth, Young Marble Giants.

everyone to hear me cry night? Is it everyone to see my face?

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Good and well. Reggae vibes. Ja, professor, Prince I Will zit hier ook in de studio, maar hij heeft zijn mic vergeten mee te brengen.
1: Excuseer, even een snoepje uitpakken.
0: Reggae Operations op Radio Centraal met de dokter en de professor. Een heel pak disco mixen. Een klein pak 12 inch. Het is vandaag de 12e. En de Too Bad DJ are in the air again.
1: En this year night, special night, herbal night, verbal night.
0: Supercalifragilistic. Once again.

0: sneeuw is heel goed voor de reggae akoestiek, professor. Smeltende sneeuw.
1: Prima, prima voor de trommelvliezen.
0: Smeltende sneeuw geeft speciale dub-effecten.

0: As we would say.
1: Een oude LP van Hugh Brown. Hugh Brown.
0: Een oudere generatie DJ.
1: En
0: in de spotlight, in de spotlight. Vannacht.
1: Nu, Hugh Brown.

0: Hugh Brown in this black night with Dr. Professor and the mic.
1: Ivy.
0: Prince Ivy plucht zojuist in.
2: De professor.
3: Lekker.
2: Professor katholiek. Dokter Dog de dogmatiek en Prins Iwil de
1: satelliet.
2: Satelliet indeed.
0: Super Kali fragilistic styly tonight. 3x2 en ook een beste LP aller tijden van deze week. In
2: quadrofonische stereofonie.
0: Dubstyle. Rasta super vision.
2: Lekker visuele filmische.
1: And I know and you know tonight it's a wetter sensation.
0: Raiders of the Lost Dub.

0: The Raiders of the Lost Dub. Beste LP aller tijden van deze week.
1: Met een Black Uhuru mix, Who's in the Tomb?

0: maar een kleine stap van Little Roy naar de grote, grote diamanten.
1: The Mighty Diamonds Shine Bright. Een kleine sequence nu reeds bij Dr. Professor.
0: En ja. En I will. En wij kunnen u alvast verklappen dat wij ook een kleine Lone Ranger, een kleine maar lekkere Lone Ranger special, een specialetje dus, zullen presenteren zo dadelijk, onmiddellijk later.
1: A little after.
0: Subiet niet te vergeten.
1: Super Cali Fragilistic.

0: De zeer snuggeren onder u hebben op dit moment wel door dat er iets niet klopt. De Mighty Diamonds wilden namelijk het veld niet ruimen.
1: Remove, ja.
0: Maar dat kwam omdat de maffia hier nu ook al binnenkwam. Al die DJ's en nu nog de maffia.
2: Nu echt gladiators.
0: A serious thing.
2: A real naturality. De gladiators count.

0: En tijd voor de lekkerste LP aller tijden van deze week. Listen.
1: The Raiders of the Lost

0: Top, top, top. 11, 12 in een dozijn.
1: Listen, this is 13.
0: Lone Ranger, come in. 13, new. I must be sampling the double.

0: nummer 2 op nummer 12, nummer 2 Lone Ranger van de 4. Going Down Rosemary.
1: De part 2 is lekker hè, toch?
0: Part 1, 2, 2.
1: Zo komen we op 11. Van 12 naar 11. Barbara Jones, female star.
0: En Trinity, male, male.
1: Why didn't you let me know? De disco mix met de purperen
0: etiket. Wij verklappen, Trinity is hooked.

0: diseases scientifically observed by doctor and professor. Op 10, Papa Michigan en General Smiley Lily.
1: Diseases, Papa Michigan, Papa General.
0: En op 9, gestegen, going up the star, Ringo, Joe Grime. De aandachtige luisteraar merkte daar straks op dat Ranking Joe op zijn EP Showcase vroeger een Joe Grime girl ding had. He come again, she come again.
1: Ringo with Boom Boom Itis, Joe Grime.

0: I dread Herbert Spliffing Time.
1: Noem

0: part 2. Ringo.
1: Ringo, DJ of today, DJ of the future.
0: A star.
1: En zo dadelijk flasht er weer een nieuwe binnen op 8.
0: Nieuw op 8. Dat gebeurt niet dikwijls, professor.
1: Hoe kon het ook anders dan Nicodemus, name to remember?
0: Nicodemus, him quantum jump from.
1: Niks. Naar 8. Wife and sweetheart.

Tijdens het samenstellen van mijn programma stel ik dikwijls vast dat elektronische klanken op verschillende manieren de mensen kunnen inspireren. Er is zeker al een betekenisvolle evolutie achter ons, van seriële muziek tot nieuwe losbandigheid en conservatieve dansmuziek. Dit ging echter samen met de ontdekkingen op technisch gebied en kennis die over geluid werd opgebouwd. Vanuit die optiek werd wetenschappelijk werk verricht, denk maar aan Jean-Claude Risset, die de inzet van computeralgoritmen bevorderde in de jaren 60, en John Chowning, die het wiskundig model voor FM-synthese formuleerde. Het is die FM-synthese die voorradig was in de befaamde TX-816. Een verzameling van 8 TF1-modules en die later commercieel verpakt werden in de iconische DX7-synthesizer. De klankmogelijkheden met FM-synthese maken nog steeds deel uit van veel softsynths. Ook additieve synthese kreeg zijn deel in de klankmachines, zoals in de eveneens iconische Synclavier, waar het elektronisch geluid digitaal werd opgestapeld met sinustonen en hun individuele envelopes. Nadien werden door de digitalisering van het geluid ook samplers uitgevonden, waarmee men opgenomen geluid kon transponeren.

Ik spreek nu over de periode jaren 80. Toen ook Midi voor de deur stond en voor het eerst werd aangeprezen door commercianten. Die eerste samplers waren in staat om geluidsfragmenten van 2 seconden te gebruiken, met veel ruis op de achtergrond. Ik herinner me de Mirage van Ensoniq sampler, die voor authentieke geluidsmakers onbruikbaar werd geacht voor die redenen. Het evolueerde van 8-bit naar 12-bit en bleef een doffe boel, vooraleer we aan 16-bit of meer en 44 kHz belanden. Maar al die commerciële vertragingen op het gebied van klankkwaliteit en toonzuiverheid zijn achter de rug en hebben componisten er toch toe aangezet om naar muzikale zingeving te zoeken waarvan de kwaliteit verder ontwikkeld was en waarvan de resultaten meestal werden opgeleverd tussen vanuit instituten zoals IRCAM in Parijs en MIT in Massachusetts in de VS. En uiteraard nog op vele andere onderzoekscentra over de hele wereld.

Vandaag is dat allemaal in het bereik van iedereen en resteert er nog enkel de muzikale intentie. Granulatietechnieken, die vanuit samplingtechnieken zijn voortgekomen, deden al 40 jaar geleden hun intrede en behoren tot het normale soft synth effectief. Toen ik Beringer ontmoette als jonge gast op een festival in Bourges, vertelde die dat alle audioapparatuur veel te duur was, zonder dat dit nodig bleek voor de geleverde kwaliteit. En dat hij zelf goedkopere apparatuur ging commercialiseren die minstens even goed of zelfs nog beter was dan wat de dure merken produceerden. De toen jonge snak heeft woord gehouden en wordt er daarom door de handelaars, die er minder winst op maken, niet altijd voor geprezen. Bob Mook Zaliger vertelde me dat hij nooit de bedoeling had gehad om een befaamd instrument te verwezenlijken. Maar zijn naam is voor altijd verbonden met het pionierschap in synthesizerfabrikaat. Pieter Zinovjev had direct succes met zijn kruisbordensysteem, waarmee je mini-bananenstekkers in een matrix kon prikken om verbindingen te maken met de klankparameters. Alan Robert Perlman leverde me zijn befaamde ARP 2600 op, een draagbaar model dat werd afgeleid van het professionele modulaire studiomodel 2500. De 2600 werd in België voor het eerst ingevoerd in 1973 en heb ik zelf voor 3 jaar in consignatie gekregen van de toenmalige Rudy's Music Shop in Sint-Niklaas.

Alan Robert Perlman stierf in 2019 op 93-jarige leeftijd als een legende. Legendarisch was ook Donald Buchla met zijn analoge paraboolsynthesizers in de jaren 70 en die later vanuit beweging en andere menselijke gestes synthesizers ontwikkelde die daarop reageerden. Later werd de MIDI-baton ontwikkeld samen met Max Matthews. Dat is een soort van elektronische dirigeerstok waarmee men ruimte kon aanwijzen waar zich denkbeeldige instrumenten zouden bevinden die als in een orkest aangeduid konden worden en waargenomen en waarmee gedirigeerd kon worden dus. Al geruime tijd zijn al die synthesizers als softsynths te gebruiken op computers en dus in het bereik van iedereen die ermee wil experimenteren. Het grote verschil met de originele synth-mammoets is dat de klanken voor digitalisering stabiel blijven en dat ze MIDI bestuurbaar zijn geworden. De intenties van Miller Puckett rond 1990 om een grafische omgeving te maken waarin alle parameters met elkaar verbonden konden worden, vindt men terug in de software van Max MSP, die gedeeltelijk ontwikkeld werd in het Parijse IRCAM. Toen Miller mij daarover aansprak, was de tijd rijp voor de ontwikkeling van zulke software, maar ik had toen al geleerd om mijn plan te trekken door verschillende combinaties met verschillende reeds bestaande software te maken, ook met het doel om een blauwdruk van een geluidscombinatie te bekomen en te bespelen. Maar voor wie toen nog moest beginnen, was het uiteraard een goed hulpmiddel en nu nog steeds. De naam Max schijnt een anekdotische referentie te zijn naar Max Matthews, die in de jaren 50 voor het eerst klank digitaliseerde bij Bell Laboratories. Reactor van Native Instruments en WaveWarp uit MIT doen al meer dan 25 jaar ongeveer hetzelfde, maar worden elk grafisch anders voorgesteld. Allebei aanraders voor wie zijn eigen klankmodules en besturingssystemen wil ontwikkelen, thuis vanuit een comfortabele stoel en met als enige limiet je eigen verstand. Deze beknopte geschiedenis dient maar om te zeggen dat alles klaarstaat om er zelf aan te beginnen. Ondertussen kunnen we ook luisteren naar wat het opgeleverd heeft bij anderen. En na al deze verkwikkende woorden zou ik geen gepastere titel kunnen bedenken dan Storm in a Zen Garden van Adriana Dumitrache.

We hebben geluisterd naar Storm in a Zen Garden van Adriana Dumitraga. Voor wie nieuwsgierig is hoe Live Electronics klonken met het SEM-ensemble in 1977, die kan u op- en afkicken met de volgende opname van geïmproviseerde muziek in de SEM-studio met Leo Vrijen trombone, Paul Adriaanses fluit en sax en Joris de Laat electronics en afwisselend ook een van de laatste keren aan zijn cello.

Thank you.

0: Na deze improvisatie met het Sem-ensemble uit 1977 is het wellicht interessant om eens de mening te kennen van experimenteerders uit andere regionen. Persoonlijk vind ik het leuk om een overeenkomstige mening ook eens door anderen te laten zeggen. Nu volgen nog enkele merkwaardige bedenkingen van meneer Peleman uit 1958. Het is een voordracht voor de filmgroep waar ook Jan Bruindonks als geluidscomponist deel van uitmaakte en met zijn werk toen Rails internationale belangstelling verwierf.
1: Beste luisteraars, misschien heeft u al in uw programma's van de Radio Week gelezen het titels als de volgende: concrete muziek, elektronische muziek. Misschien ook heeft u geluisterd, en het zou me niet verwonderen indien u ontgoocheld uw post heeft afgesneden ofwel naar een andere post hebt afgestemd. Misschien heeft u gezegd: dat betekent niets, dat heeft geen zin, dat is geen kunst. Men mag dat niet zo vlug zeggen. Men moet altijd met aandacht luisteren en men moet trachten te begrijpen wat een toondichter heeft gedaan. In dit geval van de elektronische muziek en van de concrete muziek moet u eerst die woord, of liever dat woord, muziek vergeten. Het zou beter zijn van te zeggen elektronische geluiden, concrete geluiden. De toondichters

Of liever de geluidsdichters, die werken niet met klanken van uw piano bijvoorbeeld, met melodieën of harmonieën. Zij werken met geluiden. In het eerste geval, dat van de concrete muziek, gebruiken zij concrete geluiden. Mijn hand op de tafel is een concreet geluid. Mijn ring tegen een glas is een concreet geluid. Nu, u weet dat voor enkele jaren een grote uitvinding in de radio is gekomen en ook in de handel. Dat zijn de magnetofoonbanden met de welke u voor uw post gezeten zelf een uitzending kunt overnemen, op een band vestigen, op een opneemband. Zegt het niet te veel aan de toondichters, want dan gaat u auteursrechten moeten betalen. Maar kost die banden, die hebben de toondichters gediend, zie hoe. Zij hebben een geluid gekozen. Neemt u bijvoorbeeld nu een concreet geluid van wat u misschien een muziekinstrument zou kunnen noemen, dus een slagwerk. U zet dat op een magnetofoonband. U kunt dat slagwerk veranderen. Luister eens. Dat is dood eenvoudig, omdat de snelheden, de verhoudingen in die opname veranderd worden. Altijd diezelfde klank. Kan ook in snelheid veranderen. Als je die snelheid verandert, dan verandert ook de hoogte van die klank. Luister goed.

ziet je met die snelheden te veranderen hoe ook de klank, hoe ook heel het uitzicht van dat grondritme, we spreken hier van een grondritme in die compositie, hoe dat grondritme van uitzicht kan veranderen. Zijt u nu het met mij eens dat wanneer een geluidsdichter, dus een man die geluiden gebruikt, met zijn magnetofoonband werkt, dat hij ook als een gewone toondichter die voor zijn piano zit en klanken bijeenbrengt, zijt u het nu eens om te zeggen dat die mens ook een kunstenaar kan zijn, vermits hij allerlei geluiden, en er bestaan miljoenen geluiden rond ons, dat je al die geluiden op nog andere miljoenen wijze kan veranderen, bijeenbrengen, op een magnetofoonband brengen en daarmee dus iets maken dat schoon kan zijn. Denkt u aan een abstracte tekening. U weet wat ik wil zeggen. Dat zijn die schilderijen waarvoor jij zegt ze betekenen niets. Het zijn gekleurde vlekken, het zijn lijnen, het zijn hoeken, het zijn rechthoeken. En u zegt, maar wat betekent dat? Ja, maar dat betekent niks. Dat is schoon om zien. Wel, in dit geval is het schoon, kan het schoon zijn om horen. De elektronische muziek werkt in de grond op dezelfde wijze. Maar hier staan we voor een ander fenomeen. De toondichter of de geluidsdichter van elektronische muziek mag geen concrete geluiden gebruiken. Die moet een geluid gebruiken dat uit een elektrisch apparaat komt. U heeft misschien al in een zaal gezeten waar een luidspreker werd opgezet en door een of andere verkeerde behandeling van het apparaat begon die geluidspreker te fluiten. Wel, dat gefluit, dat is een klank gegeven door een elektrisch apparaat. Nu, ook die klank kunt gij voortdurend veranderen. We gaan u nu zulke klank geven. Luister. Door de frequenties te verdubbelen, krijg ik een octaaf hoger. Dat is dezelfde nog. Octaaf hoger. Nog een octaaf hoger, alleen door het verdubbelen van de frequenties. En nog een octaaf hoger. Dus dat is altijd dezelfde klank. Hier komt nu een andere klank.

Nu ga ik die drie eerste klanken, die drie eerste octaven met deze vermengen. En eens luister.

Kijk u, nu hebben we weer een hele combinatie van klanken. We zijn dus vertrokken van één enkele klank en wij hebben al bijna, ja, laat ons toch zeggen, bijna een muziek gemaakt die u niet in noten kunt onderbrengen. Als u notenleer hebt geleerd, kunt u niet zeggen dat is do, re, mi, fa, sol, dat is het absoluut niet. Maar het is toch iets dat een lijn heeft en waarin u een klankschoonheid kunt volgen. God, deze is nog geen schoonheid, het is nog maar materiaal. En dat materiaal gaan nu de geluidsklanken gebruiken. Wel, van die elektronische muziek en die concrete muziek die nu al sedert 5-6 jaar bestaat en waarvan bijvoorbeeld voor de concretisten kennen wij de namen van Pierre Schaeffer en van de elektronisten kennen wij de naam van de Duitse toondichter Stockhausen. Wel, al die toondichters, er zijn er nu veel, die zijn bijeengekomen tijdens de tentoonstelling in de expo in Brussel, tijdens de grote week van de moderne muziek die ingericht werd door de Belgische Nationale Radioomroep. Daar hebben we hun eerste experimenten kunnen horen. Zij zelf hebben gezegd, het zijn geen definitieve experimenten, het is zoeken, zoeken, zoeken. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik ontgoocheld ben geweest. Ontgoocheld, want al die muzikanten, het waren daar muzikanten die aan het woord zijn gekomen, die over zeer kostelijke instrumenten hadden mogen beschikken en over veel tijd hadden mogen beschikken, die hebben mij de indruk gegeven, eigenlijk zij die de moderne muziek verdedigen als, hoe zou ik zeggen, iets waar het sentimentele verworpen wordt, het gevoel verworpen wordt, zij hebben niks gedaan dan aan gevoel gedaan. Gedurig heb ik zo'n gevoelsuitdrukkingen gehoord. Je weet van spanningen die toenemen, afnemen. Zoals mensen die gelukkig gaan zijn of ongelukkig gaan zijn. En dat stoorde mij nogal erg. Dat herinnerde mij bijvoorbeeld in de Vlaamse Schouwburg te Brussel voor 14, we worden oud. Dan werd daar de broodtraagster gegeven. En dan was er toen in de bak een klein orkest. En wanneer er een sentimentele zaak voorkwam, dan moest de viool een klein melodietje spelen die de tranen in de ogen van de mensen deed komen. Ook wanneer er een griezelig toneel was, dan zie ik koor nog altijd de dirigent zeggen tegen zijn mannen, luister eens, een tremolo in do bemol mineur. En dat gaf het volgende.

Die mensen deden dus elektronische muziek voordat er elektronische muziek bestond. Dat wou ik niet hebben. Toen ik terug op mijn bureau van een redactie kwam, ik ben muziekverslaggever, dat weet u misschien, vond ik daar na de expo een kleine nota van een wedstrijd die plaats had gehad te Brussel, in te Schaarbeek, dus bij Brussel, en waarop een jonge man uit Erentals, Jan Bruindonks, een prijs had gekregen van een vereniging die de naam draagt de Geluidsjagers. Ik had daar toen geen belang aan gehecht, want ik vond toch tegenover die grote expo en tegenover al die grote kunstenaars die in de tentoonstelling aan het werk waren geweest, dat klein werk van Herentals en Schaarbeek bij Brussel toch niet zo'n groot belang had. Na de tentoonstelling ben ik dan toch aan het jagen gegaan om de Geluidsjager te vinden. En ik heb dan Jan Bruindonks ontmoet, die mij een bandje heeft laten horen, waardoor ik plotseling bijna bekeerd ben geworden tot de elektronische en de concrete muziek. Jan Bruindonks is geen muzikant. En dat is misschien heel het gelukkige van de zaak, omdat hij niet wil muziek maken. Hij zegt het zelf, ik ken geen muziek, ik heb maar plezier om klanken bijeen te brengen. Hij is een technicus, een ingenieur, en hij heeft in tegenstelling met de andere artiesten die daar zich mee bezighouden geen kostelijke apparaten gekregen. Hij heeft ze zelf gebouwd om zijn klanken voor te brengen. Het eerste werk dat hij gemaakt heeft is een bastardwerk, dat is niet. Ja, heeft hij trouwens al verschillende werken gemaakt, maar dat ik gehoord heb is een combinatie van concrete muziek en elektronische muziek. Dus hij heeft concrete geluiden gebruikt, zelf stukken uit fonoplaten, wel een stukje muziek, een gebabbel, een gerucht van een trein. En hij heeft ook elektronische klanken gebruikt. Nu, wat heeft mij als onderwerp gekozen? Wel, Jan Bruindonks die reist alle dagen van Erentals naar Antwerpen. Die treinreis is voor hem iets dat in zijn hart zit, in zijn brein zit. Hij kent al die geruchten. En hij heeft doodeenvoudig willen weergeven welke de geluidsindrukken waren van een treinreis. Oh, dat is een zeer banaal onderwerp. En er zijn heel veel toondichters die al een trein nagebootst hebben. Denkt u maar aan Pacifiek van Onegaer met een zeer groot symfonisch orkest. Maar daarmede mocht jij zulk werk als dit niet vergelijken. Er zijn ook heel veel genre-stukjes, denkt u aan Orient Express, waarin door een gewone elektrisch orgel de trein wordt nagebootst. Maar dat is het absoluut niet. Jan Bruindonks zal ook beginnen met de stemming in het station. U zult het geluid horen van de trein, doodeenvoudig. Hij heeft dat opgenomen. Dat is concrete muziek. De machine blaast. Hè? Dat weet u zo goed als ik. Hij gaat vertrekken. Er is ook een beetje bijgerucht van het station zelf. Een beetje mensen die babbelen links en rechts.

Dat moet u niet vragen wat het is, dat kent u. We zijn hier maar aan het situeren waar de droom gaat plaats hebben. Hoort dat ritme van onder? Zo'n soort blok die slaat. Dat wordt het grondritme van de compositie. Het is nochtans geen bollen van de trein. Geen springen van één spoor op de ander. Het is een blok die valt. Stelt hem goed in uw hoofd. Want die blok wordt het grondthema. Er wordt gehuild in een statie. Hoort al dat gehuil wordt een ritme. Wat die mensen vertellen heeft geen belang. Het is het ritme van wat dat ze vertellen. Dat bovenop die blok. Die toon is een elektronische toon die je hoort. Die door de trein snijdt. Maar de blok is altijd van onder. Hoort hoe de stem zich ritmeert op de blokslagen. En hier komt een ander ritme bij. Dat schijnt uit een machine te komen. Maar gaat naar een ritme van een slagwerk. Hoort wat dat het gesproken ritme is geworden. Een vlugge als in een scherzo van Beethoven. En het groeit altijd. En het komt sterker, het gaat door elkander. Hier hebben we een soort vertraging, zoals een tweede thema in een symfonie. Het getuig leidt ons naar een jazzritme, waar een ander getuig uitgroeit. Volg altijd goed het ritme van onder en hoe het getuig in een soort zweving uitgroeit. En nu neemt het ritme een sterker karakter. We krijgen een variatie van de stem. Maar het grondritme blijft. Het is de stem die daarboven gevarieerd wordt. Met een ander daarboven. Let op dat klein stemmetje dat ertussen komt in volle vitesse als een papegaai zo. We nemen indruk dat we vliegen werkelijk met die trein en met dat stemmetje. En nu komen we tot een muziekstuk. Die er bovenop kraait als een contrapunt bij Bach als er zo'n stem van boven komt. En nu terug als in een kleine scher zo de kleine stem. Hoort u dat die stem zich reverbereert, weerklinkt als in een vijs zo die ronddraait. Alles wordt siddering, hoe verder we gaan, alles siddert door. Alle klanken schijnen een uitschijning te krijgen, zo'n uitspreiding in de lucht. Hoort dat? En van onder blijft altijd als in een symfonie dat eerste ritme staan. Dat is
Nu krijgen we bijna alles doorheen. We gaan aan het einde komen. Oh, de stem gaat nog vlugger daar, daartussen. Een trage en een vlugge. We hebben een soort reprise, een herhaling van het begin, van het middendeel daar. Hier een muziekdeel die invalt, brutaal als een symfonie. Hier krijgen we een rustpoos. Het ritme gaat voort, maar we hebben een soort berusting. Een soort kalmte die intreedt. En nu gaat het plotseling terug vertrekken. Kijk, van onder is iets aan het trillen, aan het rollen zo. En dat gefluit gaat ons naar boven trekken. Precies als onze hemel intrekt. En het valt, de klank herneemt, precies of de beweging in een symfonie zo terug naar beneden en naar boven gaat. Merk op, het ritme blijft van onder aanhouden. En nu gaan we weer over. Hoort de batterie die stilletjes aan terugkomt. En nu hebben we weer het slagwerk dat daar is, het jazz-slagwerk doorgewerkt. Het een contrapunteert het andere. Dat gefluit en het slagwerk. Nu komt het gebabbel terug. Heel kort afgesneden.

0: En nu gaan we met dat laatste gefluit werkelijk eindigen. Ons zo hoog mogelijk trekken in de lucht als je wilt, toch tenminste in de lucht van onze droom. Terwijl het ritme altijd van onder voor blijft. Hè? Kijk, het gefluit is bijna weg, zo hoog het maar kan. En nu ontstaat een zekere siddering, een zeker draaien van klanken als water dat ergens doorspoelt. Of een motor die stilstaat als u wil. Het laatste ritme sterft uit en de droom is gedaan. Kijk, beste luisteraars, dat was een beetje die eerste, hoe zou ik zeggen, verrassing van mij toen ik die band hoorde van de heer Jan Bruindonks. Nu, ik zou u die band nu zonder mijn stem willen laten horen, zonder enkele aanduiding. Ik zou u alleen vragen van te doen zoals Jan Bruindonks, van in de trein te zitten, van uw ogen te sluiten. God, ge gaat ook naar uw werk en ge droomt misschien nog op de goede avond die ge daags tevoren hebt gehad in familiekring. En ge wilt die droom wat voortzetten met het plaatje dat u opgezet heeft, met de dans dat u misschien thuis met een familielid hebt gedaan. Nu ook misschien met een jazzplaatje dat daar draait. En dan met al dat gerucht van de trein en van dat gebabbel rond u. En u zet dat om in een soort klankdroom. In een soort zaak die u berust totdat u zult toegekomen zijn in Antwerpen om uw dagtaak te beginnen. Luister nog eens met goed hart en denk wel dat de heer Bruindonks die dat gemaakt heeft, dat niet gemaakt heeft om u voor de gek te houden, om u iets voor te brengen dat gek zou zijn. Integendeel, hij heeft dat gedaan omdat hij dat schoon vond, omdat hij het plezierig vond, omdat daar hij er een uitdrukking vond. Hij wou zichzelf uitdrukken. En een mens die zichzelf wil uitdrukken met een zeker materiaal is altijd een kunstenaar.
1: De tweede prijs van de concours van CIMESP uit 1999 ging naar de Brit Peter Batchelor. Deze componist studeerde elektroacoustische muziek bij Andrew Lewis. Hij kwam terecht op festivals als Bourges en CIMESP en vervolgde zijn studies bij John T. Harrison aan de Universiteit van Birmingham. Deze tweede prijs heeft als titel Real en is uit 1997. Real van Peter Batchelor werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van de Universiteit van Wales en van Birmingham.

We luisterden naar Real van Peter Batchelor. De tweede prijs ex aequo van de CIMESP-concours uit 1999 ging naar de Italiaanse componist Maurizio Martucciello. Hij realiseerde zijn werk in zijn privéstudio in Rome. We kunnen nu luisteren naar Unsettled Line van Maurizio Martucciello.

We luisterden naar Unsettled Line van de Napolitaan Maurizio Martucciello. Het volgende werk is van de Canadees Gilles Gobeil, die hiervoor de prijs van het publiek kreeg op de CIMESP-concours uit 1999 in Sao Paulo. De compositie is geïnspireerd op de science-fiction-roman The Time Machine van Herbert George Wells en heet Point de Passage. Dit werk werd in 1997 gerealiseerd in de privéstudio van Gilles Gobeil in Outremont in Canada. Point de Passage van Gilles Gobeil.

0: We hebben geluisterd naar Point de Passage van Gilles Gobeil.
1: Nu deze uitzending toch gevuld is met meningen die gebaseerd zijn op historische feiten die in de schaduw leven, kunnen we besluiten met een interessant interview uit 1984 met Frank Zappa, die wellicht voor sommigen onder ons enkele verrassende uitspraken doet en die zeer actueel

0: are youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful. The human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future. Dan weet u, u bent weer bij Petit Salon. Klinkt als een Frans geldwoord, maar is eigenlijk toch best gezellig nu. Deze keer gaat het iets minder gezellig zijn. Jasper is er niet bij, er is geen thee, er zijn geen koekjes. En mijn poes heeft kanker. Dus het is een kleine mindere aflevering. Maar dat gaat ons niet weerhouden. Ik ga het eerste plaatje aan de poes opdragen. Die is vecht tegen kanker, onze mouw. En dan daarachter hebben wij wel Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ik heb voor onze Maui Gaspar Claus uitgekozen. Die heeft een nieuw album, Cells. Ik ga daar El Paradis van spelen. Voor u en voor de Maui.

0: Voilà, die was van onze mouw. Onze mouw heeft dus kanker, heeft een gezwel in zijn buik. Dokters geven een 50% kans momenteel, maar maandag gaan we meer weten. Ik ga er natuurlijk terug naartoe, want ik mijn radioplichten hier heb vervuld onmiddellijk. Nu, we gaan het natuurlijk geen 2 uur over onze mouw hebben. Ik heb namelijk Tom Sauer bij ons gevraagd, hoogleraar geopolitiek, Universiteit Antwerpen. Daar gaan we het zometeen over hebben, over Kiev, over Moskou, over Mark Rutte, over Trump, over al die types, over de Poetin, zoals ze hem zal noemen. Voilà, Moskou. Dus ik dacht, dat is misschien wel het ideale moment om nog eens een van mijn favoriete groepen en favoriete nummers, Splendor Geometrico, te draaien. Met Moskou Estahelado, uitgekomen in 1980. Het gezegende jaar des heren, waarin ook uw presentator en uw radio geboren is. Voilà, Splendor.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

0: U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag hebben we de gast Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in internationale veiligheid en kernwapenproliferatie, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Voilà, bedankt om tijd van ons te maken. We wouden misschien toch eens praten over het belangrijkste conflict waar we mee geconfronteerd worden momenteel, of toch zeker een van de belangrijkere, en waarvoor we blijkbaar ook heel veel geld op tafel moeten leggen om ons eigen tegen te kunnen verdedigen, en dat is het conflict. Wat zeg ik? Het conflict tussen Rusland en Oekraïne of het conflict tussen Rusland en de NAVO?
1: Ja, dat is een goede vraag. Beiden, denk ik. Dus, maar op dit vlak toch wel is dat een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar wij, Westen, wij hebben een kant gekozen, voor alle duidelijkheid. Kant van Oekraïne. En dat is ook niet helemaal abnormaal. Dus het is Rusland dat Oekraïne heeft aangevallen en niet andersom. En dat gaat in tegen alle rechtsregels. En dat moet dus ook veroordeeld worden. En dat doe ik ook. Ik vind dat ook niet goed dat dat gebeurd is. En dus de gevolgen zijn verschrikkelijk eigenlijk, want dat wordt te weinig gezegd. Maar dus er zijn ondertussen in die 4-5-jarige oorlog, langer geduurd dan de Eerste Wereldoorlog, al meer dan 2 miljoen militairen omgekomen of gewond geraakt, langs beide zijden. Aan Russische zijde bijvoorbeeld denk ik dat er elke maand 30.000 sneuvelen. Dat is toch niet te doen. En er vallen ook burgerdoden aan beide zijden. Dus komt daarbij dat eigenlijk de Europese economie heel hard daaronder leidt. Door die hoge gas- en olieprijzen, elektriciteitsprijzen in der tijd. Weet je nog, begin van de oorlog. Ja. We hebben allemaal goed gevoed in onze portefeuille. En dus ja, is nu ondertussen nog een nieuwe oorlog bijgekomen in het Midden-Oosten. Wat dus opnieuw die prijzen naar omhoog jaagt. Dus algemeen inflatiepeil stijgt. Mensen worden armer. En dus bedrijven sluiten. En ook in Duitsland, autobedrijven. Dat heeft dan misschien wat meer te maken met China, maar toch ook met die energieprijzen. En dus vroeger kochten wij goedkoop gas in Rusland. Vandaag duurder gas in Amerika. Milieuonvriendelijker, schaliegas. En iedereen vindt dat blijkbaar goed.
0: Ja, wat dat hier in Antwerpen natuurlijk een heel grote impact heeft. We hebben hier een hele grote chemische cluster. Nu, we hadden het er net al over. Dat is het conflict dan tussen Rusland en Oekraïne. Maar het is dan toch uitgebreid. We zien heel het apparaat met Mark Rutte op kop. Ik kan alvast zeggen, Oekraïne daar niet alleen laat in staan. Dat is het wel het minste wat ik kan zeggen, denk ik.
1: Nee, dus zoals ik daarnet al gezegd, wij in het Westen hebben ons geschaard achter het slachtoffer, Oekraïne. Ja. En wij hebben niet de beslissing genomen om mee te gaan vechten. Ja. Maar dus om de Oekraïners te laten vechten, dat is ook natuurlijk gemakkelijk. Mm-hmm. Maar wij hebben wel heel veel wapens al gegeven, heel veel geld om wapens te kopen en om de economie te ondersteunen. Dat gaat over 200, 300 miljard euro dat al van hier vanuit Europa naar Oekraïne is versluist. Waarbij toch ook de vraag moet gesteld worden in welke mate dat geld ginder allemaal goed is gebruikt. Want er is ook heel veel corruptie. Ja, en voor de rest intelligence-hulp dat wij geven, waarmee dat Oekraïne dan beter raketten kan afvuren naar gerichte targets in Rusland. Maar dat is met behulp van Engeland en Amerika.
0: Ja,
1: Starlink, de satellieten van Elon Musk.
0: De defensieve voorwaarden daarvoor ligt ondertussen achter ons ook, hè? Van het wapenmateriaal dat geleverd wordt en dat dan zogezegd alleen defensief ging gebruikt worden, zien we nu toch...
1: Ja, maar sowieso kun je heel moeilijk een onderscheid maken tussen offensieve en defensieve wapens. In mijn ogen zijn alle wapens offensief, buiten misschien een bunker. Ja. Maar het is gewoon te zien waar dat je staat. Hè. De Russen zullen al onze wapens als offensief percipiëren, maar je hebt gelijk. In het begin waren dat relatief kleine wapensystemen. Weet je nog, de 5000 helmen die Duitsland stuurde in het begin. En nadien zijn dat vliegtuigen geworden, F-16's. Theo Franke stuurt ook F-16's naar Oekraïne. En raketten zelf. Hè.
0: Nu, we spreken tot nu toe over het conflict vanaf 24 februari. Maar net zoals we na 3 jaar toch de meeste mensen wel doorhebben dat het conflict tussen Israël en Palestina misschien niet op 7 oktober is begonnen, is dat misschien ook niet tussen het conflict Rusland-Oekraïne. Misschien is dat ook niet op 24 februari begonnen dan.
1: Nee, dat is overduidelijk al veel eerder begonnen. Dus Rusland heeft al in 2014... de Krim ingenomen zonder te vechten. Hè? Hybride oorlogvoering, wat ook vandaag nog gebeurt, hè? Hybride oorlogvoering. Het escaleert vandaag dus. Dus we zijn er nog niet vanaf. Dus, vandaar mijn vraag om die oorlog te stoppen met diplomatie. Maar goed, ik ben blijkbaar de enige die dat doet. Ik vind dat raar. Maar daar kunnen we straks op terugkomen. Mm-hmm. Maar terug naar de geschiedenis. Dus in 2013 was het eigenlijk niet de NAVO, maar de Europese Unie die Oekraïne in de westerse invloedssfeer wou brengen. Weg van de Russen. De NAVO had dat eerder al gedaan in 2008. Hè, dus wel nog terug in de tijd. Met de beslissing op de NAVO-top in Boekarest om Oekraïne en Georgië bij de NAVO te brengen. Iets wat de Russen helemaal niet zagen zitten en dat ook heel veel keren hadden duidelijk gemaakt op voorhand. En dus in 2013 probeert de Europese Unie dan nog eens door onderhandelingen aan te bieden met Oekraïne voor een associatie en een handelsakkoord. Waar de president van Oekraïne eigenlijk eerst positief op reageerde. Hè? En dat ook publiekelijk zei. En die bevolking natuurlijk al de sterkes in hun ogen zagen voor de euro. Hè? Dus, en ik begrijp dat ook. Corrupt land, arm land. Natuurlijk willen die bij de Europese Unie. Maar dus, de Poetin wilde dat niet. Die heeft dan met meer geld komen aanzwaaien. En die president, Janukovic, in der tijd in Oekraïne, is dan van kant veranderd. Heeft voor Poetin gekozen. Waardoor die bevolking op straat is gekomen. Want die was zeer teleurgesteld door die beslissing. En dan hebben we Maidan gekregen, waarbij dan 50, 60, 70 mensen zijn doodgeschoten. Waarna de president gevlucht is, die van Oekraïne, naar Rusland. En dus Poetin de Krim heeft ingenomen zonder te vechten. Nu, hij was al op de Krim. En met Sevastopol was een haven uitgeleend aan Rusland. En tegelijkertijd is hij boel beginnen maken in het oosten van Oekraïne. Waardoor daar eigenlijk een oorlog is ontstaan. Waardoor dat land per definitie niet kan lid worden van de NAVO. Want de landconflict kan geen lid worden van de NAVO. Dus, en Poetin had dat eigenlijk allemaal op voorhand gezegd dat hij dat ging doen, ja, al in 2008. Maar wij hebben dat niet willen horen. Hè. Dat is er hier binnen, het ene oor ingegaan en het andere oor buiten. Wij Westerlingen, West-Europeanen, moet ik zeggen, waren daar ook tegen die NAVO-uitbreiding in 2008. En Merkel op die top, Sarkozy op die top, Le Terme mogelijk, ik was er niet bij, hebben zich uitgesproken tegen NAVO-uitbreiding tot en met Oekraïne, omdat ze goed wisten dat dat tot problemen met Rusland zou leiden. En dat komt nu natuurlijk als een boemerang in ons Europees gezicht. Die vluchtelingen zitten hier, niet in Amerika. Hier was de inflatie hoog met de hoge gassen in die tijd. Niet of minder in Amerika. Ja. Ook de Amerikaanse ambassadeur toen in 2008 in Moskou, Bill Burns, die nadien nog CIA-directeur geworden is, dat is geen kleine vis, heeft toen gewaarschuwd van, doe dat niet. Hè. President Bush, maar president Bush heeft niet willen luisteren, heeft dat er gewoon doorgeduwd. En wij hebben dus, ja, na veel vijven en zessen dat toch geslikt. Hè. Dat is weer typisch NAVO. Hè. Amerika die daar de nummer één is en wij stubbelen wat tegen. En als het puntje bij paaltje komt, geven we dan toch toe tegen onze Europese belangen in. Daarom dat ik geen voorstander van de NAVO ben. Een van de vele redenen. Dat we dat beter vervangen door een Europese veiligheid en een defensiesysteem. Los van de Amerikanen. Dus we zitten daar dan in 2014. En dat heeft dan voor 2022 al 14.000 doden opgeleverd. Dus de oorlog is eigenlijk begonnen in 2014.
0: In de Donbass dan?
1: Ja.
0: En waar dat u naar verwijst, is een speech op de, in München?
1: Een speech in München, die dateert eigenlijk van 2007. Dat was voor de NAVO-top. Dus het is eigenlijk zo dat Poetin, en veel mensen denken dat hij een anti-westers geboren is, ex-KGB'er enzovoort enzovoort. Dat is niet zo. Die man is aan de macht gekomen in 2000. En in 2001, 9-11, herinner u, hij was een eerste buitenlandse leider die gebeld heeft met Bush om zijn medeleven te betuigen. Zo anti-westers kon de man dan ook niet zijn. Je kunt dat nog minimaliseren of nuanceren, maar dus enkele weken later heeft Amerika dan oorlog gevoerd in Afghanistan. En wie heeft de Amerikanen geholpen? Rusland. Onder leiding van Poetin. Ja? Dus dat is dat hoorde nu niet meer in de media, in de mainstream media, maar dat is gewoon een feit. Ja? In diezelfde periode heeft Poetin een speech gegeven in de Duitse Bundestag, het parlement in Duitsland. Heel open, met de bedoeling om samen te werken. Je kunt dat allemaal nalezen. Ook in het Britse parlement. Idem dito. Ja. En heeft zelfs gevraagd hier in Brussel, informeel, hè, mogen wij lid worden van de NAVO? Ja. Dus zo anti-westers was de man niet op dat moment. Alleen hebben wij hem nadien anti-westers gemaakt. Hè. Door bijvoorbeeld in december 2001, dus maar enkele weken na de hulp van Rusland aan Afghanistan en Amerikanen, om dan de stekker uit het ABM-verdrag, dat gaat over missile defense, over nucleaire wapens, te trekken, waardoor dat, die Russische kernwapens, het eigenlijk enige dat ze nog hadden, ja, want het was eigenlijk een relatief arm land op dat moment, eigenlijk in hun blootje kwamen te staan, want vroeger waren er limieten op die missile defense systemen en door een verdrag. En dus Amerika heeft zich daar unilateraal uitgetrokken. Dus de Russen waren er echt niet goed gezind voor. Hè. En nadien zijn er dan die kleurenrevoluties gekomen in Georgië, Kirgizië, Oekraïne, 2003, 2004, 2005. Waarbij wij, hè, Amerika vooral, en NGO's in Amerika, maar gefinancierd door de Amerikaanse staat, geprobeerd hebben om die staten democratisch te maken. En op zich kun je zeggen dat is een goede zaak. Maar als je dat bekijkt vanuit het Kremlin, is dat natuurlijk niet iets dat je wilt. Want dan vrees je dat dat komt overwaaien, ook naar Rusland. En dan moeten die mannen daar opkrassen. Dus dat heeft allemaal gemaakt dat Poetin op een gegeven moment zijn kop heeft omgedraaid, denk ik. En 2003, 2004, ik kan het nu niet op een jaar na zeggen. Maar in 2007 was het zonneklaar, want toen heeft een hele belangrijke speech gegeven, inderdaad op die veiligheidsconferentie in München. Waar dat hem dus zei van, jullie hebben beloofd om de NAVO niet uit te breiden, je hebt dat toch gedaan, enzovoort, enzovoort. En dus Merkel zat toen op de eerste terrein, die trok lijkbleek weg. Ja, die was er echt niet goed van. Maar blijkbaar was dat nog altijd niet voldoende, die waarschuwing, want het jaar nadien is die NAVO-topper dus gekomen en hebben dan nog eens Georgië en Oekraïne, en dat was een dikke vette rode lijn voor de Russen, beloofd om lid te worden van de NAVO. Dus dat is eigenlijk het voorspel. Ja. En dat heeft gemaakt dat Rusland natuurlijk op zijn tenen getrapt was. Voelde zich vernederd, genegeerd na de Koude Oorlog. Hebben eigenlijk gewild na de Koude Oorlog om opgenomen te worden in die Europese veiligheidsorde. Ja, Gorbachev, weet je nog, het Europees Huis. Mm-hmm. Mitterrand eerder al. Maar daar is uiteindelijk niks van gekomen. Want de Amerikanen wilden dat niet. De Amerikanen wilden dat de NAVO zou blijven voortbestaan. In tegenstelling tot het Warschau-pact dat in 1991 geïmplodeerd is. Dus eigenlijk het meest logische waren geweest. Het was toen vredestijd na de Koude Oorlog. De muur was gevallen enzovoort. Duitsland herenigd. Dat de NAVO ook had opgehouden te bestaan. Maar dat is dus niet gebeurd. En de Russen vonden dat niet leuk.

0: Wat we in realiteit gezien hebben, is dat de NAVO dan daarna, na die periode, gebruikt is voor zaken buiten het internationaal recht te doen, zoals we gezien hebben in Joegoslavië bijvoorbeeld, maar later toch ook zeker in Libië. Ik kan me dat toch ook voorstellen dat de lessen zijn daar wel binnenkomen.
1: Ja, ja, het was eigenlijk vooral al in de jaren 90 met Joegoslavië, waarbij ja, daar een burgeroorlog start en wij, Servië dan op een gegeven moment, de boeman noemen. Servië, dat is eigenlijk de historische bondgenoot van de Russen. Dus het was toen al frictie. En dat heeft zelfs geleid tot een oorlog, een NAVO-oorlog. De eerste keer dat de NAVO geweld heeft gebruikt, eerst in Bosnië, dat was nog beperkt. In 1994-1995, maar dan in 1999 de Kosovo-oorlog, waarbij een stuk van Servië werd afgepakt eigenlijk door ons. Zo werd dat bekeken in Servië en ook in Rusland. En dus dat is natuurlijk ook iets wat Poetin niet graag gezien heeft. En dan zegt hij nu, uiteindelijk, wij hebben net hetzelfde gedaan hè, met de Krim. Krim afgepakt van Oekraïne, wat is het verschil?
0: Ja, we zijn dan terechtgekomen ondertussen in een periode waar de oorlogsstroom altijd maar luider is beginnen klinken, denk ik. Er is altijd maar meer oorlogsretoriek. Het gaat echt in crescendo. Hoe komt dat toch, dat er toch lijkt alsof dat er een pensée uniek is waarbij dat er alleen maar gevochten kan worden en dat er maar één iemand kan winnen, een zero-sum game?
1: Ja, dat is heel goed gezegd. Dat is een vraag die ik mij elke dag stel. Hè? Want ik ben blijkbaar de enige academicus die niet op pensioen is, die oproept voor diplomatie om die oorlog te stoppen. Ik denk dat je elke oorlog, elke conflict maar kunt stoppen door te praten. Hè? In ons jargon is dat diplomatie. Hè? We hebben diplomaten rondlopen, maar die zien of horen we niet. Worden niet gebruikt, worden niet ingezet. Het is heel een tijd defensie en wapensystemen. Hè? Daar gaat het over. De defensiebudgetten in onze landen zijn enorm, gigantisch gegroeid, ja, omwille van die oorlog. En dus, natuurlijk, het is een objectief feit dat er een oorlog is. Hè? Dus ik begrijp dat voor een stuk. Maar anderzijds heeft de media, en vooral de experten en de journalisten in de media, hebben daar nog eens een schep bovenop gedaan. Ja, al die kolonels en oud-kolonels, generaals, oud-generaals en andere collega's van mij, die dan twee boodschappen gaven. Hè. Eén, dat Poetin na Oekraïne ook nog andere landen zal aanvallen. Hè. Dat zeggen ze al van in het begin, dat is nog altijd niet gebeurd, hè, tussen haakjes. En daarnaast dat wij, als we zouden worden aangevallen, maar voor 3 dagen munitie hebben en dan met stenen moeten beginnen gooien. Dat zegt diezelfde generaal, Mark Thijs. Natuurlijk, als je die twee boodschappen elke dag hoort op je tv via de afspraak en andere programma's, Tafel van Gert, ja, dan krijgen de mensen schrik natuurlijk. Nog meer dan dat ze al zijn door die oorlog op zich. Ja. En dus is het niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld begin van dit jaar een survey van VTM zegt dat 31% van de Vlamingen gelooft dat er dit jaar, 2026, Rusland Europa zal aanvallen. 1/3 van alle Vlamingen denkt dat.
0: Terwijl ik toch heel veel signalen krijg dat daar tegenstrijdig tegenover staan. Zoals bijvoorbeeld, je hebt de cijfers genoemd van de slachtoffers aan het front natuurlijk, maar ook het probleem van de werving, dat het blijkbaar toch nog heel moeilijk is om mensen naar het front nu al te krijgen. Ja. Laat staan dat je een extra front zou openen.
1: Ja, ja. Oekraïne heeft grote problemen. Dus een groot probleem is natuurlijk munitie, maar dus op dat vlak kunnen ze ons gebruiken. Hè. Wij staan altijd achter Oekraïne. Trump daarentegen heeft zich teruggetrokken. Hè. Biden zat op onze lijn, maar dus sinds dat Trump aan de macht is, is die Amerikaanse steun weggevallen. Moeten wij het alleen doen. Maar het grootste probleem, zoals u aanhaalt, hè, is natuurlijk de manpower. Hè. Dus daar zijn geen jongeren, of heel weinig jongeren, die nog naar het front willen gaan. Diegenen die daar

tegenhouden. Nu goed, Rusland doet het niet veel beter. Natuurlijk, zij zijn aan het aanvallen. Hè. En een aanvaller, dat is een militaire vuistregel, moet met 3 keer zoveel volk zijn. En dat hebben ze daar ook niet. Hè. Of dat wil Poetin niet mobiliseren, omwille van schrik voor dan potentiële revoluties. Mm-hmm. Dus het resultaat is een soort impasse aan het front. Hè, waarbij dat Rusland ja, stilletjes aan wat grondgebied bijwint, maar niet veel, hè, vierkante kilometer per vierkante kilometer. En ja, met gigantische humanitaire verliezen. Maar blijkbaar geloofde Poetin toch nog dat hij toch een doorbraak kan verwezenlijken. Niemand kan dat voorspellen. Ik persoonlijk denk eerder dat het tot een impasse zal, dat het een impasse zal blijven. Maar andere militaire waarnemers geloven dat Rusland daartoe in staat is. En nog anderen geloven dat Oekraïne in staat zou zijn om heel dat grondgebied terug af te pakken. Wat ik niet in geloof.

0: Natuurlijk staan we nu wel op een keuzemoment, alhoewel dat die keuze niet gemaakt wordt. Hè. Ofwel blijven we verder escaleren en is ook de kans groot dat het conflict ook nog groter wordt. Ofwel gaan we dan toch moeten inzetten op diplomatie.
1: Ja, ja. Maar dus, we hebben dan een nieuwe president gehad, hè. 25, Trump. Tegen mij is altijd gezegd, ja, maar als ik dan voorstelde om met Poetin te praten, dan zei ze tegen mij, ja, maar Poetin wil niet praten. Ja? Dan komt Trump aan de macht en zegt, kom, laten we praten. Ja? En wat gebeurt er? De Poetin gaat praten. Ja? Dus wie heeft er gelijk gehad? Ja? En natuurlijk zeggen die kritische kasters nu van, ja, maar heeft het nog niet opgelost? Ja? Hij ging het op 24 uur oplossen. Ja, niemand geloofde dat dat op 24 uur zou kunnen oplossen. Mm. Nu duurt het natuurlijk al anderhalf jaar, hè, of langer. Het is natuurlijk ook niet de beste onderhandelaar. Hij stuurt dan ook twee mensen die eigenlijk geen kaas gegeten hebben van de internationale politiek. Hè, Kushner en Witkoff. Ik zeg niet dat ze het niet kunnen, maar ideaal is het toch niet. Maar dan denk ik bij mijn eigen, ja, waarom doen we het zelf niet? Ja. En daar knijpt het schoentje. Hè. Europa weigert te praten met Poetin. Hè. Het is pas sinds kort dat enkele Europese leiders gezegd hebben dat dat in principe wel het beste zou zijn. Ik denk aan Macron, Meloni van Italië, Stubb van Finland en onze eigen eerste minister Bart De Wever. Bart De Wever heeft dat drie keer gezegd. Ja. En telkens dat hij dat gezegd heeft, heeft hij dus deze keer gezegd van ja, we gaan toch moeten praten. Geloof niet dat Oekraïne gaat winnen. Hè. En stel dat Oekraïne toch wint, dan hebben we een probleem. Want Rusland heeft kernwapens. Dat is een argument dat ik al 4 jaar maak. Mm. En blijkbaar nu overgenomen door de eerste minister. Wat lees ik dan in de Standaard een dag erop? Hè, dat Bart De Wever wereldvreemd zou zijn. Ik zeg, wat? Ja? Wat weet je journalist nu beter dan de eerste minister? Ik bedoel, de eerste minister die krijgt alle informatie, hè, die heeft het beste zicht over het geheel, ja, komt in contact met andere EU-leiders, die weten hoe dat die denken. Die ene journalist, het gaat niet over één journalist, het gaat eigenlijk over alle journalisten in Vlaanderen, hè, bijna ja, allemaal, en dus in de kwaliteitskranten, de Standaard en de Morgen vooral, maar ook op de VRT, die dus constant de kaart van het oorlogsnarratief trekken, inclusief tegen Bart De Wever. Ja. Bart De Wever is toen bekritiseerd geweest door links en door rechts, alle partijen. Ja. Vlaanderen en Wallonië. Terwijl hem gelijk had. Ja. Dat er moet gepraat worden. Dus dat is dus het probleem. Dat omwille van het oorlogsnarratief dat de mensen dagelijks ingelepeld krijgen via televisie en kranten, dat er natuurlijk geen basis niet meer is om te vragen aan die politici om er eindelijk werk van te maken. Hè.
0: Maar wat is dan de drijvende kracht toch daarachter? Dat er toch aanstuurt op een conflict? Er wordt ook al wel eens gezegd, ja, een oorlog dat is eigenlijk gewoon een grote geldverslaafsmachine en het gaat er helemaal niet over of dat er iemand wint. Klopt dat dan?
1: Ja, de facto is dat natuurlijk wel zo. Nu, we mogen ook niet in complottheorieën vervallen. Het is niet omdat de wapenindustrie nu heel veel geld verdient aan die oorlog, dat het het idee was van de wapenindustrie om die oorlog te starten. Dat is niet zo. Hè? Okay? Maar we moeten gewoon constateren dat deze oorlog, of elke oorlog, hè, winnaars meebrengt. Mensen die daar heel veel, bedrijven die daar heel, heel veel geld mee verdienen. Ja? En anderen die daar veel geld mee verliezen. En hun leven zelfs ook. Ja?
0: En ook als derde partij misschien de werkende klasse of de bevolking die zijn sociale zekerheid die opgedokt
1: wordt. Ongetwijfeld. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. Hè. En we zien heel duidelijk dat deze regering de defensiebudgetten enorm verhoogd heeft. Eigenlijk was het maar een bedoeling in 2021 naar 2% te gaan. Maar ze hebben dat dan versneld in 2025, omwille van Trump. En dus wij gaven ja, nog geen 1% van het BNP uit aan defensie en nu geven we 2% uit. Dus een verdubbeling op enkele jaren tijd. Dus we zijn eigenlijk gegaan van 6, 7 miljard naar 13, 14 miljard vandaag aan defensie jaarlijks. Dus Theo Franken zal dus 35 miljard extra op zijn plank zien liggen, gespreid over 5 jaar, on top, hè, wat hem al zou gekregen hebben van de vorige regering. Dus dat zijn gigantische bedragen, terwijl ja, alle andere sectoren, op alle andere niveaus, dus van federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal, allemaal moet besparen. Gezondheidssector, onderwijs, ook universiteit hier moet besparen. Iedereen moet besparen, behalve ene sector, defensie. Ja, toch bizar, ja. En dus de mensen gaan dat voelen dat al. Ja. En dus het gevolg is dat ze dus stemmen voor partijen aan de extreemrechtse kant en extreemlinkse kant. Alle partijen die niet in de regering zitten. Kijk naar Duitsland onlangs. Dat is perfect te verklaren. Ja. Die mensen zijn niet dom, hè? En dus je kunt perfect voorspellen dat dat hier ook zo zou gebeuren.

0: Wat ons brengt bij de consequenties dan natuurlijk van de twee keuzes dat er zijn. Misschien zullen we daar iets verder op gaan. Je hebt dan aan de ene kant de keuze voor meer diplomatie en het conflict te proberen ontmanen. En aan de andere kant verdere conflict gaan opzoeken. Wat zijn de consequenties? Wat staat ons dan te wachten in de toekomst in die twee gevallen?
1: Ja, de tweede optie zie ik zeer slecht aflopen. Hè. Dat zie je nu al gebeuren. Ja. Beide zijn aan het escaleren. Hè. Dus Oekraïne valt ook Rusland aan op Russisch grondgebied. Zelfs ver weg. Zelfs nucleaire bommenwerpers hebben ze aangevallen. Op een gegeven moment hebben ze grondgebied bezet. De Koerskregio. Dus heel gedurfd. Hè. Tegen een kernwapenstaat. Ja, sommigen geloven dat die kernwapens niet kunnen ingezet worden. Ik denk dat dat naïef is. Hè. Als Rusland zou teruggeduwd worden... uit de Donbass, wat het meest fair zou zijn op het eerste zicht. Hè. Dan gaat die Poetin niet naar zijn Kremlin wandelen en zeggen, sorry, ik heb mij vergist. Hè. Want dan is die politiek dood en dan zal die fysiek gekild worden. Hè. Zo gaat dat daar. Hè. Die oligarchen die vallen daar uit het raam met bosjes. Mm-hmm. Poetin heeft zijn volledig politiek kapitaal op die oorlog gezet. Hè. Die man is 74, als ik me niet vergis. 73 of 74, dus zijn leven is achter de rug. Die gaat niet willen verliezen. Ja? Die wil die oorlog winnen. Hè? Of tenminste behouden wat hij nu heeft. Daarmee kan volgens mij al uitpakken naar zijn achterban. Hè? Dus dat Oekraïne niet lid wordt van de NAVO. En dat grondgebied dat hij dan nu heeft, dat zal hij ook niet teruggeven. Dus daar kan hij mee uitpakken aan zijn achterban. Maar als hij dat verliest, ja, dan bestaat het risico dat hij kernwapens gebruikt. Dus de eerste optie... is heel gevaarlijk. Kan escaleren dus, tot het nucleaire niveau. We zien dat nu al, dat hybride oorlogvoering verder en verder gaat. Dat de Russen hier ook in onze contraien zaken beginnen te doen, saboteren en wat is het allemaal. Omdat wij natuurlijk in de Russische ogen mee betrokken zijn. En dat is ook zo. Ja? Je moet dat niet ontkennen. Ja? Maar wat wil je? Als je die beslissing neemt, ja, dan moet je weten wat de consequenties zijn. Ja? Dus het is hoog tijd om naar de andere optie te gaan, hè, zijnde die een oorlog proberen te stoppen. En dat kan enkel en alleen door ermee te praten. Hè. Het probleem is dat wij in de Europese Unie zitten, waar de besluitvorming met consensus werkt. Hè. Ik heb enkele leiders opgenoemd die wel willen praten, maar er zijn er ook die niet willen praten. Hè. Vooral de Baltische staten en Polen, om die maar te noemen. Omdat ze natuurlijk ook meer schrik hebben van de Russen. Geografisch zitten ze dichter bij de Russen. En die hebben ook van alles historisch meegemaakt. Je kunt dat wel begrijpen. Maar dus het gevolg is een padstelling. En dus geen beweging in Europa. Veel weinig. Hè. Ik heb nu gelezen dat gisteren de Duitse minister van Buitenlandse Zaken voor het eerst heeft samengezet met Lavrov. Dus dat is dan toch een positieve evolutie. Maar veel gebeurt er niet. Dus dat moet echt opgeschroefd worden.
0: Nu, hoe zou het pad over diplomatie naar vrede er dan eigenlijk uitzien?
1: Ja, ik heb een nieuw boek uit binnenkort. Op 5 oktober komt het uit. Tussen giganten noemt het. Een kantelende wereldorde bij Borgerhoff en Lambrechts. Waarin dat ik dat ook uitleg wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Hè. En dat is niet volledig negatief voor Oekraïne. Hè. Dus laat me zeggen dus dat... Het zal altijd geven en nemen zijn. Dat is bij elk akkoord. Beide partijen moeten toegevingen doen. Compromis maken. En dus voor Oekraïne zou het resultaat zijn dat het een soeverein staat blijft. Iets wat zogezegd Rusland nooit gewild heeft, volgens sommigen. Dus als de eerste toegeving van Rusland. En dat zal hem ook moeten doen. Twee, dat het een democratie wordt. Iets wat het eigenlijk nog nooit geweest is. En dus ook iets wat Poetin nooit gewild heeft, zo gezegd, hè, maar dat zal hem ook moeten op toegeven. Hè. Er zullen verkiezingen komen, en los van de Russen. Hè. Drie, het zal in de westerse invloedssfeer komen te liggen, Oekraïne. Dat heeft hem zeker niet gewild, ja, de Poetin. Dus dat zal hem ook moeten op toegeven. En mogelijk zelfs lid worden van de Europese Unie. Dat heeft Ursula von der Leyen al beloofd. Al zullen veel boeren in Polen en Frankrijk en België daarvan nog moeten overtuigd worden. Want die gaan veel minder geld krijgen. Dus dat is nog niet in de chakos. Daarnaast kan het bewapend blijven, Oekraïne. Iets wat Poetin ook niet gewild heeft. Dus daar moeten afspraken over gemaakt worden. Ook wat Russische bewapening betreft. En tot slot zullen er veiligheidsgaranties moeten komen voor Oekraïne. En ja, ik heb mijn eigen gedachten hoe dat die er kunnen uitzien. Voilà, dat zijn allemaal positieve zaken voor Oekraïne. De negatieve zaken voor Oekraïne zijn natuurlijk dat ze geen lid zullen kunnen worden van de NAVO, als ze dat toch willen, als ze maar met ze voortvechten. Hè. En dat zal dan er niet goed uitzien voor Oekraïne, vrees ik. En dan het grondgebied dat Rusland nu inneemt, dat gaan ze niet terug afgeven, jammer genoeg. Mm-hmm. Als ze dat toch willen afpakken, dan moeten ze verder vechten. Maar daar hebben ze de manschappen niet voor. Niemand gelooft dat ze daartoe in staat zijn. Geen enkele militaire waarnemer. Hè. Dus vanuit Oekraïns perspectief zou het zeer logisch zijn dat ze aan tafel gaan zitten. En dat voelt je ook. Hè. Zelensky is ook meer vragende partij vandaag dan Rusland, omdat ze aan het verliezen zijn. Hè. Niet hard, maar toch. Hè. En dus voor Rusland is het andersom, hè. Het spiegelbeeld. Dus ik denk dat dat een mogelijk vredesakkoord zou kunnen zijn. Staakt het vuren, dat wil Rusland niet. Die willen direct een soort raamakkoord over de vrede. Hè. Omdat ze aan het winnen zijn. Hè. En ik denk dat dat mogelijk zou moeten kunnen zijn. Ja, hè. Maar dus, we hebben diplomatie nodig daarvoor.

0: Die diplomatie moet dan natuurlijk wel in de nieuwe geopolitieke context gebeuren, waarbij dat geopolitieke leiders kunt een beetje vergelijken met schaken met duiven. Hè. Eerst die diplomatie moet dan natuurlijk wel in de nieuwe geopolitieke context gebeuren, waarbij dat geopolitieke leiders kunt een beetje vergelijken met schaken met duiven. Hè. Eerst smijten ze alle stukken op en dan kijken ze op het schaakbord. Zo is het ook een beetje, denk ik, met de nieuwe leiders, zoals Trump. Maar ook even, als ik de retoriek van Mark Rutte hoor, of noem maar op, hoe moeten we daar dan mee omgaan met zulke leiders? Waar die heel moeilijk ten eerste afspraken mee te maken vallen. En ten tweede, wiens geloofwaardigheid misschien niet meer zo groot is, toch ook niet?
1: Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen presidenten, die verkozen zijn, en leiders die aan het hoofd staan van instellingen, internationale organisaties, dus, zoals Mark Rutte of Ursula von der Leyen. Die zijn niet verkozen, die zijn aangesteld door presidenten. Die hebben minder te zeggen dan die presidenten zelf. Zo werkt dat. Amerika is vandaag een probleem voor ons. Dus we zitten niet alleen met die oorlog in Oekraïne, Europa, maar we zitten tegelijkertijd met een bondgenoot, onze belangrijkste bondgenoot binnen de NAVO, die ons eigenlijk afvalt. Die niet meer geïnteresseerd is in de NAVO, niet meer geïnteresseerd is in de Europese Unie. Neerkijkt op ons, tarieven invoert, zelfs mengt in de binnenlandse politiek. Dus alleen, in mijn ogen kunnen we dat geen bondgenoot niet meer noemen. Ja? Maar toch houdt Theo Franke vast aan Amerika en de NAVO. Ja, natuurlijk, ik kan als minister van Defensie moeilijk anders, maar hij gelooft daar zelf waarschijnlijk nog altijd in. Ik niet. Hè. Voor mij is de NAVO een holle doos geworden. Er bestaat nog een gloednieuw gebouw daar in Everen, waar elke dag mensen en ambtenaren gaan werken en documenten maken. Maar volgens mij heeft dat eigenlijk geen enkele waarde meer. Want wat is de NAVO? Dat is een alliantie. En wat is de kern van een alliantie? Artikel 5, dat als één land wordt aangevallen, alle andere landen dat land komen helpen. Maar geloofde jij dat vandaag, als Rusland een Europees land zou aanvallen, wat ik niet denk dat gaat gebeuren, maar stel dat dat gebeurt, denk jij dat een Trump ons gaat komen helpen met militaire troepen? Niemand gelooft dat. Niemand. Ja. Maar dat, als je dat dus niet gelooft, dan bestaat dat bondgenootschap de facto niet meer. Hè? Macron heeft al gesproken van de NAVO die hersendood was in 2019. Maar ik zeg het nu, vandaag, de NAVO is niet hersendood. De NAVO is dood, als een pier. Ja? En we moeten dat beseffen en we moeten bestaan effectief alleen. En het is goed dat we dat nu beseffen, dat we dat nu zien. En dat wij dat zelf organiseren, die veiligheid en defensie.
0: Maar in plaats van dat te organiseren, pompen we natuurlijk nog meer geld nu in de dood paard, waar dat de NAVO dan is.
1: Dat geld wordt gespendeerd aan defensie. Of dat dan nu voor de NAVO is of voor de Europese Unie, dat maakt niet veel uit. Hè. Het is verplicht geweest via de NAVO, dat klopt. Hè. Het is Trump die dat verplicht heeft. En wij zijn zo stom geweest om daarop op in te gaan. Dat is niet te begrijpen eigenlijk, hè. Zo iemand toe te geven. Maar we hebben het gedaan, of dat we dat ook gaan uitvoeren, ik kan dat niet geloven dat wij in 2035 5% van ons BNP gaan uitgeven aan defensie. Als dat voor België zo zou zijn, dan is het heel simpel. Dan gaat heel het federaal budget dat er nu is naar defensie en heeft politie, justitie 0 euro. Ja? Nou, sociale zekerheid buiten beschouwing gelaten, maar politie, justitie en alle anderen 0. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat gaat niet gebeuren. Hè. Maar ondertussen geven we wel veel geld uit aan defensie.

0: Wat zijn de belangrijkste eerste stappen nu? Wat is de weg vooruit dat nu zou moeten gebeuren? Wat is het meest urgente?
1: Het meest urgente is dat Europa met Poetin aan tafel gaat zitten. Ja. En daarvoor denk ik dat het nodig is dat er meer stemmen zijn voor het vredesnarratief die in de media aan bod komen, zodat er tenminste wat meer druk komt op de politici, nationaal, om die stap te zetten. Vandaag voelen die politici die druk niet, omdat de meeste mensen platgeslagen zijn met het oorlogsnarratief. Ja. Dus ik hoop dat de neuzen in de Europese Unie allemaal in dezelfde richting kunnen gezet worden door de Bart De Wevers en de Macrons en de Melonis van deze wereld. En als dat niet gebeurt, dan hebben we een groot probleem.
0: Ik denk persoonlijk ook voor het middenveld dat het ook daar tijd is om elkaar te vinden en de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Want of dat het nu over klimaat gaat of over werknemersrechten, denk ik dat het belangrijkste is. Ja,
1: op dat vlak ben ik redelijk pessimistisch. Ik heb de jaren 80 nog meegemaakt, waar dat inderdaad al die sociale bewegingen samen aan hetzelfde zeel hebben getrokken. Hè. Je kon dan vredesaffiches gaan afhalen in de Oxfam-wereldwinkels, mm-hmm. weet je nog. Vrouwenbeweging, mm-hmm. Natuurbeweging. Iedereen ging betogen tegen die kernwapens. Ik ben met Pax Christi Vlaanderen, waar ik ook actief in ben, naar de klimaatgasten getrokken. Voor het kader van de klimaatmars vorig jaar, om daar het ordewoord vrede bij toe te voegen, werd afgeketst. Hallo.
0: Maar dan is de Amerikaanse Defensie de grootste vervuilende organisatie ja. ter wereld.
1: Ja, ja. Maar die jongere generatie die ziet de internationale politiek door een mensenrechtenbril. Hè, en die moet niks hebben van Poetin. Die hebben niet alleen de mainstream media, maar ook de sociale media blijkbaar zoveel opgeslorpt, hè, dat ze dat met een hele speciale bril bekijken. En dus, ja, Poetin als de duivel aanzien. Hè? En dus niet kunnen geloven dat daarmee kan gepraat worden, enzovoort, enzovoort. Dus, het is eigenlijk niet te begrijpen.
0: Behalve de klimaatjongen ligt er natuurlijk in mijn ogen een heel even grote taak voor de werknemersorganisaties, voor de vakbonden ook, hè?
1: Ja, natuurlijk, want je ziet nu dat al die Volkswagen-fabrieken aan het sluiten zijn in Duitsland. Die gaan 100.000 mensen op straat zetten binnen de komende jaren. Als het in Duitsland druppelt of regent, dan druppelt het in België. Dus het ziet er niet zo goed uit voor onze industrie. Hè? De chemie hier, de auto-industrie, ja, zonnepanelen, dat is al weg. Dat is al in China. Dus ja, het is aan de werknemers en inderdaad de vakbonden om ook op straat te komen en te vragen, te eisen dat die politici hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan deze oorlog. Hè? Allemaal geld dat verloren gaat.
0: Zie je dat gebeuren in het kort?
1: Nee.
0: Wat zou er moeten gebeuren om dat wel mogelijk te maken? Ja,
1: ik denk dat ik persoonlijk mijn best doe door af en toe een opiniestuk te schrijven, interviews te geven met het vredesnarratief als motto. Meer kan ik niet doen, hè.

U hoorde de Peace Train deze keer van Hugo Montenegro, uitgekomen in 1971 ook alweer. We willen alvast onze hoogleraar Tom Sauer bedanken voor deze toch wel omstandige uitleg bij het conflict dat ons leven toch wel beheerst, hè? Everybody on the Peace Train. Voilà, dat was alweer een stukje geopolitiek. Ik ben nog steeds op Petit Salon op Radio Centraal 106.7 FM.

Voilà, voilà, time to relax. Je moet deze vreemde wereld, duistere wereld, ons niet alleen door. Je hebt natuurlijk nog altijd ons in de radio. Time to relax. Wij doen rustig voort op Petit Salon op Radio Centraal 106.7. Babazulo heeft een nieuw album uit, XXX, nummer 2. Ik speel hiervan Circlac 9, noemt het dan, denk ik. Voilà, Babazulo.

Voilà, volgende keer gaan we natuurlijk verder in het chroniceren van de aangekondigde ondergang van de mens in zijn biotoop. Dan gaan we het de volgende keer terug over El Niño hebben. Uiteraard, die nieuwe cijfers zien er ook niet goed uit. Ik heb er toch nog eentje van Babazulu van het nieuwe album. Albums voor jullie, sorry, Hotel California noemt hem deze. Dat is geweldig.

0: Wonderbaarlijk toch, van het nieuwe album van Baba Zulu, Hotel California. We gaan verder met Takodap van Durutasa.
1: Ramallah.

Alsof dat het zo moet zijn, zie ik hier op het plat dak met de plantjes achter de studio zit er een heel grote kat naar mij te kijken. Je had dat in de studio. We hebben een nieuwe fan hier op het dak. We gaan verder met Petit Salon.

wonderbaarlijk, ze komen weer wel. Ik ben de show geopend met een track van een nieuw album ook, hè, van Gaspar Claus. Zelfs noemde het album, ik heb daar nog een nummer van, Amour Constrictor, noemt het speciaal voor u.

U hoort het allemaal op Radio Centraal natuurlijk. Dit was Vladislav Delay met een 2020 remaster van Ramata. Geweldig toch? Dan zit onze tijd voor Petit Salon er stilaan op. We zijn er binnen 2 weken weer. Zometeen is het uiteraard dan Pink Wave, die acoustic safe space voor de queers.

En dan bent u, natuurlijk bij Pink Wave aangekomen, de acoustic safe space of the queers. Bij ons is Dolly Parton uiteraard nog niet gestorven. Wij zijn er voor u en we hebben ook nog een gasten straks van Heralde. We hadden er al over enkele twee weken de razzia's die zijn gebeurd in Turkije en noem maar op. Heel de Haza en tragedie. Wij gaan daar straks met Heralde over praten. Organisatie, transorganisatie, anticapitalistisch, revolutionair. Dat is voor straks live in deze uitzending van Pink Wave. Speciaal voor u op Radio Centraal.

U hoort Utena Kobayashi. U ziet, er is nog heel veel schoonheid tussen, altijd laten door Glossalia van het titeltrack van het album maak, maar in de Takahashi remix. U hoort nu Sandra Iati, ook met een nieuw album, Lalowa.

Voilà, en zoals gezegd gaan we zo meteen bellen met de Brussels-based antifascist en antinationalist queer en trans-based Heralde. Denkt u daarvan? Dat is voor zo meteen. In Pink 5.

Je hoort het natuurlijk, Teenage Dirtbag van Hildegard van Bingen. Je hoort het allemaal in Pink Wave, die acoustic 6.

is maar allemaal wat deze tijden. U bent natuurlijk nog steeds op Radio Centraal 106.7. Normaal doen we de barcore meer rond de kerstaflevering, maar we hadden toch wel veel gevonden, dus we dachten, we brengen het nu al, hè? U hoorde het al. En Farnese is ook naar het zeetje, dus ja, dan moet ik het maar alleen om deze keer.

0: Voilà. Zo heb ik u, dankzij Beatle Bardcore, met uw versie van Regulate, heb ik u natuurlijk helemaal klaargestroomd voor het volgende programma. En dat is, na Pinkwave is altijd een Boogie Down programma, dus ik kan u daar in veilige handen aan overgeven. En dan kan u rustig verder op Radio Centraal. 106.7 FM. U kent het zelf, toch? Zo is het maar. Voilà, dat is heel fijn. Ik kan natuurlijk terug nu naar mijn zieke poes. Maar wie heeft kanker? Dus ik ga u terug een beetje vergezellen. En ik ben er, als alles goed gaat, binnen 2 weken natuurlijk opnieuw terug voor u. Voor een nieuwe Petit Salon en een nieuwe Pinkwave, die Acoustic Safe Space of the Queers. Zo is dat maar. Dus ik kan dan, ik kan u nu dus aan de nachtmachine moeten geven, want het Boogie Down programma is een klein beetje laat. Maar die hebben dat gezegd, die komen direct terug overnemen en dan zijn die er helemaal voor u op Radio Centraal. Op 106.7. Looping.
1: Tot volgende week, tot in 2 weken. Ciao.

Radio Centraal. Op de 106.7 Radio Centraal. Op de 106.7 106.7 Hot and Love.

Hot Love op Radio Centraal. Vrijdagavond, Hot Love avond. Tot 10 uur op de 106.7 of via de streaming of gewoon op het gevoel. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red zijn de groep. En de groep is een verhaaltje van John Wijkenhauser.

Zo, even weg en nu terug. Hot Love, dus tot 10 uur op Radio Centraal. En nog zeer vele leuke muziekjes tussendoor. Tussen de verhaaltjes door, tussen de vertelseltjes door. Zoals zo dadelijk gaan we de Camino de la Felicidad bewandelen.

Ik zal niet zeggen in welke stad wij wonen. Wij noemen onszelf de groep. Wij zijn anarchisten, revolutionairen, ondergronds natuurlijk. We zijn de kriebel in de kont van het systeem. Zij noemen ons terroristen, maar wij geloven niet in geweld tegen mensen. Wij zijn subversief, slopen, computersmollen, jatwerk of gewoon graffiti. Alles wat het systeem ontregelt en hen eraan herinnert dat wij er ook nog zijn. En dat zij waardeloos zijn, hypocriet, dom. Zelf niet gepakt worden, daar gaat het om. Op de regels spugen en niet gepakt worden en dan terugkomen met iets groters, brutalers, harders, gevaarlijkers. Omdat alles waar deze maatschappij voor staat, klote is. Omdat we, zoals Arthur zegt, alles moeten uitkotsen waar deze maatschappij voor staat. Wij zijn met z'n zevenen. 5 mannen en 2 vrouwen. We hebben geen leider, we zijn totaal democratisch. Maar Arthur, dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Hij is niet de officiële leider of zo, maar hij is de beste, de heftigste. Hij kent geen grenzen. Hij is, ja, de totale anarchist. En hij staat altijd vooraan bij alles wat we doen. We hebben geen leiders, maar wat Arthur zegt, wat hij ons uitdaagt om te doen, dat doen we meestal ook. Arthur ziet er niet geweldig uit. Hij heeft een gemiddelde lengte en zijn bruine haar is altijd kort geknipt. Hij draagt hoofdzakelijk afgedankte kleren. Volgens Arthur is de eerste taak van een revolutionair om te overleven. Je hebt camouflage nodig om je te beschermen. Het is gevaarlijk om op te vallen. Maar als hij zijn mond open doet, moet je wel luisteren. Hij is sarcastisch, scherp, stelt altijd alles ter discussie. Je begint hem te bewonderen om wat hij denkt, maar dan zie je hoe hij zich beweegt. Hij is nooit lomp, haast zich nooit, maar is altijd precies waar hij moet zijn. Hij lijkt op een dier dat zich thuis voelt in zijn lichaam. Je mag wel zeggen dat ik behoorlijk geilde op Arthur. Niet dat ik ervan droomde dat ooit aan iemand te bekennen. Ik schaamde me voor al die nichterige gevoelens van mij. Flikker zijn, dat was iets voor lulletjes rozenwater. Ik ging bij de groep omdat ik wat meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Niet de hele tijd verlegen en stil zijn, maar de wereld een trap onder zijn hol verkopen. Ik had dan ook de schurft in dat Arthur me altijd kleintje noemde. Wat anderen hem gingen nadoen. En ik voelde me ook een kleintje. Een totaal dom, drenzend kleintje dat de hele tijd naar hen verlangde. Behalve dan wanneer we ergens inbraken of zo, dan voelde ik me zo sterk, zo vol macht. We waren dan ook vaak zo opgewonden dat we elkaar vastgrepen en tegen elkaar aandrukten. Arthur zei: goed werk, kleintje. Hij trok me zo dicht tegen zich aan dat ik zijn krullerige haar kon ruiken. Daarna verlangde ik alleen nog maar meer naar hem.

0: and do it first.
1: Just say Corday. For Corday makes many, many delicious
0: Look
1: hard
0: at the
1: candy.
0: As it gets
1: first,
0: darker,
1: there's the
0: stronger.
1: Candy cuts right over here.
0: These
1: are
0: the smell
1: baby
0: the
1: cuts.
0: Honest coffee
1: and then
0: smell.
1: There's the peanut butter peanuts.
0: But will
1: and
0: this cup of coffee
1: the
0: taste
1: assorted
0: as
1: butter
0: good
1: cuts.
0: As it smells?
1: And there are
0: you
1: many, many other hard candy treats in store for you.
0: The coffee
1: for
0: that tastes as good as it smells every
1: chips.
0: Time.
1: Oh,
0: Maxwell House
1: sweet
0: coffee
1: candy on the
0: tastes
1: outside,
0: as good as it smells
1: black shredded
0: every
1: coconut
0: time.
1: On
0: if
1: the
0: you
1: inside.
0: Like to look at good
1: double
0: coffee,
1: double taste enjoyment.
0: Listen
1: how would
0: to
1: you
0: good
1: like
0: coffee.
1: To be able to just
0: smell
1: pop
0: good
1: one
0: coffee
1: of these
0: and
1: mouth,
0: taste
1: huh?
0: good
1: oh,
0: coffee.
1: Let me tell
0: brew Maxwell House, the coffee
1: later.
0: That tastes as good as it smells every time.
1: And you fight
0: Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good
1: so
0: as it smells
1: you just
0: every
1: say
0: time.
1: Corday.
0: Maxwell
1: well,
0: House.
1: Right now. You can buy Corday
2: op een avond zaten we met z'n allen bij elkaar om te bespreken wat we nu zouden gaan doen. Arthur, Gert, John, Scott, Janice, Red. De hele groep. We zaten wat te lullen over koetjes en kalfjes. Terwijl Arthur heel erg stil bleef. Wat vooral ons altijd een reden is om hem in de gaten te houden. Want dat betekent dat hij nadenkt. En als hij dan zijn mond open doet, verandert de groep. Ontstaat er een nieuw klimaat? Vinden we een nieuwe richting? Gert haat dit soort toestanden en ik zag hem al zenuwachtig worden. Weet je, niemand heeft ooit gezegd dat Arthur de leiding heeft of zo. Het gebeurde gewoon. Maar Gert zou willen dat hij het was. Het is wel duidelijk dat hij ervan houdt om zaakjes te regelen. Hij is klein, maar erg stevig. Erg gespierd, blond en mooi en zo. En het doet altijd zijn blouse uit om zijn spieren en huid te laten zien. Als hij loopt, zwaait hij enorm met zijn schouders. Een klein mannetje met grote schouders en kleine, stevige billen. En hij houdt er niet van dat iedereen de hele tijd naar Arthur luistert. We doen wel eens iets wat Kurt wil, maar alleen als Arthur het ziet zitten. Niemand anders in de groep heeft het in de gaten, deze super subtiele spanning tussen hen. Maar ik zie vaak hoe hun ogen elkaar een fractie van een seconde ontmoeten en dan weet ik dat zij het ook weten. Goed, op die avond zat ik naar Kurt te kijken. Hij kon amper op zijn achterwerk blijven zitten, omdat hij wist dat Arthur iets ging zeggen. Dat voelden we allemaal aankomen. Maar niemand had verwacht wat hij zei. Hij tilde zijn hoofd op en hij keek de kamer rond. Keek iedereen stuk voor stuk aan. Keek in iedereen afzonderlijk en zei: het is tijd voor een orgie. Ik voel onmiddellijk een brok in mijn keel schieten en in mijn broek. Ik had er alles voor over gehad deze man en maak te zien, om ze in een vrouw te zien rammen, maar ik was er ook doodsbang voor. Ik voelde me kwetsbaar nu mijn verlangens aan het licht dreigde te worden gebracht. Dit was het enige geheim dat ik had voor de groep. Ik weet dan ook niet meer of ik opgelucht of teleurgesteld was toen ik de reactie van de anderen hoorde. We hebben niet genoeg vrouwen, zei John. En je wist meteen dat hij het jammer vond. Hij is een grote beer, stevig en vlezig van boven. Een mooie jongen met een profiel waarbij ik me altijd afvroeg of het waar is wat ze zeggen. Dat als je een grote neus hebt, je ook een grote lul hebt. John's neus stak vooruit en was stevig en dik. En ik betrapte me er vaak op dat ik naar zijn kruis zat te staren om erachter te komen. Red sneerde. Op mijn rug gaan liggen terwijl jullie jongens van Chuka Chuka gaan, dat is niet wat ik me voorstel bij een leuke avond. Ja, zei Janice. Ga vooral niet in de rij staan voor een rietje op mijn buik, godverdediging. Scott lachte en zei: zo te horen moeten we eerst wat wijven van de straat gaan halen. Kurt zei niets. Hij zat de groep te taxeren, naar Arthur te kijken, zich af te vragen wat er nu ging gebeuren.
0: The coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House coffee tastes as good as it smells every time. If you like to look at good coffee. Listen to good coffee, smell good coffee, and taste good coffee. Brew Maxwell House, the coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good as it smells every time.

0: Porter schudde zijn hoofd. Jullie anarchisme heeft de diepgang van kippenstront, zei hij. Jullie zeggen, we spugen op alle regels, we zijn niet bang voor wat dan ook. Maar als het erop aankomt om dat te bewijzen, maken jullie dat je weg bent. Niemand durfde een spier te verroeren. Maar iedereen wist wat hij bedoelde. Dat moet wel. Met een hitsig lachje op zijn gezicht kwam Arthur overeind, deed een zak open die hij had meegenomen en strooide een stuk of 50 condooms op de vloer. Condooms en glijmiddel en van die dingen. Daarna liep hij, nog altijd met dat lachje, de kamer door recht op mij af. Van buiten was ik koel, ijskoud. Van binnen raasde mijn hart met de snelheid van 180 km per uur. Hij kwam regelrecht naar mij toe. En waar iedereen bij was, legde hij zijn vingertoppen onder mijn kin, duwde mijn hoofd omhoog naar hem toe. Zijn open mond raakte mijn lippen. Zijn tong, heet en slijmerig, gleed mijn mond binnen. Zijn wangen tegen mijn gezicht leken op schuurpapier. Ik deed mijn ogen dicht en kuste hem terug. Ik duwde mijn tong ook in zijn mond. Hij trok me op aan mijn schouders totdat ik stond en drukte me toen tegen zijn borst. Ik legde mijn handen op zijn kont. Ik voelde me zo opgelaten. Bewoog ze omhoog naar mijn middel. Ik hield mijn ogen krampachtig dicht, doodsbenauwd. Ik voelde dat ze allemaal naar ons keken. Toen ik mijn ogen een fractie van een seconde opendeed, zag ik zijn zwarte ogen naar me glinsteren. Arthur had zijn ogen niet dicht gedaan. Hij was alles blijven bekijken. Hij duwde zijn heupen in mijn kruis en nog een keer. Op dat moment realiseerde ik me dat ik zo hard was als beton en helemaal in een bal vast zat in mijn onderbroek. En dat ook hij stijf was. Ik voelde in zijn spijkerbroek, die hij op en neer duwde, langs de bonk in mijn broek. Hij trok zijn hoofd van mij weg, leunde achterover, terwijl hij zijn heupen tegen de mijne bleef stoten. Ik kon zijn handen voelen. Ik hield mijn ogen potdicht, mijn mond open. Ik trilde in de zekerheid dat zijn ogen nog op mij rusten en dat zij allemaal naar ons zaten te kijken. Hij legde zijn handen op mijn borst en wreef ze op en neer en op en neer, omlaag naar mijn broek. Hij pakte de broekband, wipte hem open met zijn duim. Ik ademde niet langer, mijn ogen dichtgeklemd, drijvend in de ruimte, drijvend in een zwartheid, terwijl mijn hart in mijn oren beukte en zijn hand in mijn gulp openritste. Mijn broek omlaag duwde, over mijn heupen, over mijn dijen.
1: Dreyfus Fund is a mutual investment fund in which the management hopes to make

liep zweet langs mijn zijde. Mijn mond was droog. Ergens was een kamer met de lichten aan en de groep die zat te kijken. Arthur greep het elastiek van mijn onderbroek, rukte het omlaag en een lichte explosie volgde toen mijn lul naar buiten sprong, recht en stijf. En ik mijn ogen opendeed in de fel verlichte kamer. En ik zag zijn fonkelende zwarte ogen onder zijn krulletjes en er liep zweet over zijn voorhoofd. Hij knikte naar me, glimlachend, toen hij zijn gulp openritste en zijn hand naar binnen bracht, vooroverbuigend om hem eruit te kunnen halen. En toen trok hij zijn pik tevoorschijn en hield hem in zijn hand, lang en diep rood, hard als een gespannen spier. Hij hield hem stevig in zijn hand en greep de mijne met zijn andere hand, trok er ruw aan, trok me naar voren, zodat ik mijn handen om zijn middel moest leggen om een evenwicht te bewaren. Hij kuste me opnieuw, lichtjes, terwijl hij aan mijn lul trok, kuste me nauwelijks, terwijl zijn open ogen aanmoedigend glimlachten. Met Arthur's ogen zo op mij gericht, terwijl hij zo glimlachte, wat kon het mij nog schelen wat de anderen ervan vonden? Hij legde zijn handen om mijn hals, mijn schouders en duwde zachtjes, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok tot een vraag, een verlangen. Ik wist wat hij wilde. Ik voelde mijn lul tegen de zijne aanbonken, roodgloeiend heet. Voelde het hete vlees van zijn tamp en de ruwe stof van zijn spijkerbroek. Wat kon het mij schelen wat de rest ervan dacht? Ik wilde doen wat hij wilde. Ik liet me op mijn knieën zakken. Het ging niet gemakkelijk met mijn broek rond mijn kuiten, maar ik wist op de grond te komen en staarde naar de knuppel die uit de donkere spleet in zijn broek stak. Ik deed mijn lippen van elkaar en nam de top ervan in mijn mond. Hij was slijmerig van voren, met een zoutige smaak. Ik rook zweet en Arthur. Hij leunde naar voren en ik liet ongeveer de helft van de schacht mijn mond inglijden, tot hij mijn gehemelte raakte. Toen trok ik terug en liet hem opnieuw naar binnen glijden.

Arthur gromde. Hij begon aan mijn t-shirt te rukken, trok het omhoog. Ik moest hem uit mijn mond laten komen toen hij het uittrok. Ik was dankbaar toen ik de koude lucht op mijn zweterige rug en zijde voelde. Ik nam hem opnieuw in mijn mond, drukte mijn lippen samen rond zijn lul, lichtte de onderkant ervan met mijn tong. Ik duwde mijn hoofd over zijn stijve piek heen en weer, tot ik ging kokhalzen, omdat hij zo hard in mijn keel stootte. Ik leunde achterover en keek hem een beetje onnozel aan. Hij grijnste en bewoog zijn schouders, zo van, dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Hij deed zijn shirt uit, terwijl ik met mijn tong rond de eikel van zijn piek speelde en opnieuw die zoutige warmte proefde en me erop instelde om hem helemaal in mijn mond te nemen. Ja, zei hij. Hij gooide zijn shirt achter me weg en maakte zijn riem los. Ik hielp hem toen hij zijn broek op zijn enkels duwde en streelde toen met mijn handen over zijn behaarde benen. Wat had hij een grote ballen, zoals die voor mijn gezicht heen en weer slingerde onder die rode staaf. Ik nam hem opnieuw in mijn mond en liet hem naar achter glijden. Dieper, dieper, tot ik bijna stikte en hem naar buiten schoof en toen weer naar binnen. Wat denken jullie dat dit is? Een toneelstukje? Zei hij luidruchtig tegen de rest van de groep. Hij legde zijn hand rond mijn kaak en trok zich mijn mond uit. Ja, Janice en Red hebben door waar het om gaat. Hij begon zijn schoenen uit te trappen, zijn broek. De vrouwen zaten naast elkaar, armen om elkaar heen geslagen, kussend. Scott had een grote smile op zijn gezicht en wreef met zijn hand op en neer over de voorkant van zijn broek. Hij draaide zijn hoofd weg van mij en Arthur, naar waar de vrouwen elkaar al op het tasten waren. John zat naast hem op de bank, doodstil. Kurt

een aanvang nemen. Er bovenop zou ik zeggen, aanmoedigend. Hops, nou maar. Half als grap, half als vraag. John lachte, verlegen, inschikkelijk. Onder Arthur's goedkeurende blik stak hij zijn grote hand uit als een onhandige klauw en draaide rond Scotts jongheer. Geef hem op zijn minst een kus, zei Arthur. Scott schoof snel naar John toe en begon zijn mond te zonen. Korte, verlegen kusjes, alsof hij het alleen maar eens probeerde. Verbaasd dat het zo prettig was. Arthur leunde over ze heen en begon aan Johns broek te rotzooien. Toen hij zijn lul tevoorschijn haalde, stokte mijn adem de kans. Ik had gelijk gehad, hij was enorm. Hij moest minstens 25 centimeter lang zijn. Een grote, marmeren zuil van vlees. Knalhard al.

Terwijl ik was gaan zitten om mijn broek uit te trekken, zag ik vanuit een ooghoek dat Kurt opstond. Langzaam, zorgvuldig, knoopte hij zijn shirt open. Ik zag dat hij al blote voeten had. Hij bekeek hoe Scott en John elkaar kusten en aan elkaars vleeswaren zaten te rukken, terwijl Arthur over ze heen zweefde en hun kleren uittrok. Ik wilde dat Arthur weer bij me kwam. Ik wilde dat hij hen met rust liet en dat ik zijn pik weer in mijn mond kon nemen. Nu liet Scott zich op de grond zakken en terwijl hij over John's massieve dijen heen boog, deed hij zijn mond open en verzwolg de top van zijn lul. John viel achterover en gromde, een ongelovige blik in zijn ogen, terwijl hij naar Arthur en naar de vrouwen staarde. Die waren nu half naakt en Janice had haar gezicht tussen Red's dijen geduwd. Ik had het gevoel dat ze dit al eens eerder hadden gedaan. Aan de andere kant stond Kurt, nu in zijn witte slipje, en overzag het gebeuren. Hij wreef zachtjes over zijn kruis. Hij had een honingachtige huidskleur, blond, en zijn lichaam was bedekt met een licht tapijt van goudkleurig haar. De spieren in zijn borstkas waren duidelijk te onderscheiden, met kleine tepels zo groot als een kwartje, midden op beide borstspieren. Zijn maag was hard en gegolfd, zijn flanken glad en gespierd. Het zachte, warme, witte katoen van zijn slip lag strak rond zijn volmaakte harte kont. Vooruit, Scott, zei Arthur net. Kleintje kon er meer van. Hij was niet bang om een beetje naar adem te moeten happen. Plotseling vloog er iets wits door de kamer. Kurt had zijn slip voor Arthurs voeten gegooid. Iedereen keek naar het broekje. En toen naar Kurt. Hij was naakt, zijn pikzak vooruit uit een warm bruingeel nestje. De lucht bewoog niet meer in de kamer. Hij en Arthur moeten elkaar een minuut hebben aangestaard, terwijl Kurt zijn ene hand open op zijn heup lag en hij zijn dikke gouden pik met zijn andere hand kneedde. Langzaam liep Kurt door de kamer naar Arthur. Arthur deed een stap naar voren. Ze keken elkaar strak aan. Iedereen zat toe te kijken, alsof ze zich plotseling realiseerden dat er iets waarvan ze het bestaan niet hadden vermoed, hier en nu uit de wereld werd geholpen. Kurt liep recht op Arthur af, terwijl hij hem in de ogen bleef kijken. Kurt was in staat om iets gevaarlijks te maken van zoiets eenvoudigs als tegen iemand opzien en legde toen, voorzichtig, bedaard, zijn hand op Arthurs schouder. Ik slikte. Arthur knikte. Zijn zwarte krullen golfden mee. Neuk me, fluisterde hij. Ik kon Scott diep horen inademen en realiseerde me dat hij bij iedereen te adem stokte. Kurt glimlachte. Hij gromde bijna. Met Kurt's hand op zijn schouder ging Arthur op zijn hurken zitten, knielde en zat toen op de grond, midden tussen al die condooms. Hij pakte er een op en gaf die aan Kurt. Niemand bewoog. Ik zag alleen dat Scott langzaam zijn pik streelde, toekijkend, terwijl Kurt op Arthur neerkeek. Peuterde hij het condoom open, rolde hem uit over een gouden staaf en knielde daarna tussen Arthurs benen. Arthur leunde op zijn ellebogen en schoof zijn benen wat verder uiteen zodat Kurt er gemakkelijk tussen paste. De hele tijd bleef ze elkaar strak aankijken. Ook toen Kurt glijmiddel over zijn staaf smeerde. Je wil het nog steeds? Ja. Zeg dat je het wilt, Arthur. Zeg dat je het wilt. Neuk me, Kurt. Ik wil dat je me neukt. Zeg dat je mijn lul in je kont wilt hebben.

Zo. De avond is jong en Hot Love is voorbij. Zie wel, dit afgelopen uurtje kon u genieten van De Groep. Een verhaaltje uit Flesh and the World, an anthology of erotic writing. Een verhaaltje van John Wagenhauser. Het eerste deel kregen u te horen. De verhalen van Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red. Volgende week met het tweede deel dan, als alles een beetje meevalt. Het begin van het programma kon u genieten van een versie van de Melvins van Buick McCain, een T-Rex song. En nu eindigen we met een evenzeer zeer mooie lieten van Rocchio Durtral Otra vez.

0: car's waiting. You coming?
1: Come on, get out.

Bam. Yep.

Lose.

Hallo.

Oh.

Oh.

Oh.

Okay.

Smee, smee, smee, smee.

Oscar,

alone without you. Oh, life is so wrong without you, darling.

En dat was als eerste tune van deze It's a Family Affair van vanavond, vrijdag op zaterdag, op Radio Centraal. Joshua Moses hoorde u met de kleine hiccup daar ergens, 3/4 van het begin. Maar niettemin getreurd en we flippen hem nog eventjes voor een extended version uitgebracht op Morecut van Dennis Bovell.

En waren de Black Survivors in een Jack Ruby productie met Come Away Ja Ja Children op het Fox label maar eruit gebracht en voorzien van een version. Come away, ja, ja. En misschien al eventjes vermelden dat we vanavond geen Stereotropical DJ aan u kunnen aanbieden. En ook volgende week niet, maar er is iemand die nu op de achtergrond zijn gear aan het preppen is om de plaats van de Stereotropical DJ in te nemen. En dan heb ik het over een oude, getrouwe, de Hartical DJ.

Er was ook nog Barrington Levy in een Donovan Germain productie. En Whom Shall I Be Afraid Of? Ik heb nog eentje versiontje klaarstaan. Niet op deze rhythm, maar op een andere. U kent mogelijk de original. Dit is een Prince Fatty productie. En daarna zal het de eerste keer zijn aan de Hortical DJ.

perish. Knowledge send us, Heavenly Father, grant to we.

Radio Centraal 106.7 FM, de vrijdagnacht, dat is zijn vibes, al horen ze dat woordje hier niet graag. Het is toch gewoon zo. U hoorde achtereenvolgens Mikey Melody, Jamaica Land We Love, een a cappella versie van het Jamaicaanse volkslied. Daarna Dennis Darlington, Warner Wright en zojuist Johnny Ringo, Bed Down Plaza. En nu duiken we de jaren 70 in met

zoals terecht opgemerkt door C3K en Bunny Lee Riddim. U hoorde nog Gene Rondo, Why You Do That, en Dennis Al Capone met Gift of Jah Is Love. En hier is nog waarschijnlijk wel het bekendste Johnny Clark, Legalize It.

classic Jammies productie uit de tijd dat hij nog een prins was en nog geen king. Maar met deze zanger Wayne Smith zou hij ietsjes na deze ism, schism met Under My Slangtang het vuur aan de lont steken van een hele nieuwe sound. Maar dit is nog de oude Rootsy Rub It Up. En omdat we toch aan het rhythm juggelen zijn, ook nog deze Purple Man 2.

Be thankful for what you got kennen we in verschillende versies. Ik denk oorspronkelijk van Vaughan Williams, maar ook Massive Attack is ermee aan de haal gegaan. Hier ook Mr. Earl 16, alweer in een Prince Fatty productie. En hier is de dub.